because my dreams are bursting at the seams.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland. Oh.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aerts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze woensdag. Vrij zonnig gaat het worden met een matige zuidwestenwind. 23 tot 25 graden. Er komen een paar warme dagen aan. Dus gaat de airco of de ventilator weer aan? Als er voldoende stroom is natuurlijk. Bij Vlissingen-Oost komt een nieuw hoogspanningsstation. De plannen zijn gepresenteerd aan de mensen die in de buurt wonen. We waren erbij, ga je zo horen. En verder in het nieuws vandaag. De partijen Sluis Lokaal en de VVD moeten snel met elkaar praten om het onderling vertrouwen te verbeteren. Eerder heeft praten over een coalitie in de gemeente Sluis geen zin, zegt de informateur. Een brand in een schuurtje met een auto in de Rozenstraat in Kloosterzanden vannacht was wel snel uit. En voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden gaat naar topclub Tottenham Hotspur. Een transfer van 60 miljoen euro, waar ook twee Zeeuwse clubs een stukje van krijgen. Ga je over horen. Maar eerst gaan we beginnen. Jij en ik, ook op deze woensdag, zijn we samen

0: Any place, anywhere, anytime. Nena, samen met Kim Wilde, woensdag 17 juni. Laat vooral weten wat jij van plan bent vandaag. De keizer van Japan en zijn vrouw die beginnen in elk geval aan hun staatsbezoek aan ons land. Ze zijn er al wel een paar dagen, maar vandaag officieel staatsbezoek. Duurt 3 dagen. Daarna gaan de keizer en de keizerin ook nog naar België. Als je duiding wil bij de ingewikkelde situatie in de wereld, Mart de Kruif geeft een lezing in Bibliotheek ZB in Middelburg vanavond 19:30. De oud-commandant der strijdkrachten. Ik begreep dat er wel een wachtlijst is. Maar goed, als je wil, meld je vooral aan. En verder nog vandaag, op het lijstje van Peter, de Werelddag tegen woestijnvorming en droogte. En het is ook de dag van de apfelstrudel. Het Zeeuwse stroomnet zit vol en daarom moet er een nieuw hoogspanningsstation komen in het Sloegebied, Vlissingen-Oost. In Henkensand is daarom een informatiebijeenkomst gehouden voor mensen uit de buurt. Volgens sommigen is dat station echt nodig. Anderen maken zich zorgen over weer een energieproject in Zeeland.
1: Ik ben Marieke Heijnen, ik ben woordvoerder bij TenneT voor de regio Zeeland.
2: Waarom organiseren jullie deze inloopavond?
1: We gaan in het Sloegebied een nieuw hoogspanningsstation bouwen. Nou, blauwdruk van het hoogspanningsstation is nu klaar. Dat wil zeggen, wat gaan we bouwen en wat voor maatregelen nemen we ook voor de omgeving. En mensen kunnen daar nog op reageren. En om toch wat meer informatie over het project te geven, organiseren we deze inloopbijeenkomst.
2: Jullie zijn naar de inloopavond gekomen. Waarom vonden jullie het belangrijk om hier aanwezig te zijn?
3: Nou, we zijn ontzettend geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurt met de elektriciteit. Hoe we strakjes dus toch nog elektrisch krijgen. Hè? Want we willen allemaal ons mobieltje op kunnen laden, televisie kijken, wassen. En daarom is het toch belangrijk dat er zulke projecten ontstaan.
2: Bent u een beetje gerustgesteld door deze avond of eigenlijk nog niet?
4: Nou, eigenlijk nog niet, want het vertrouwen is weg. Het vertrouwen is in ieder geval in de gemeente. En ik begrijp, dit is een enorm project en dat heel veel tijd kost en bla bla bla. Maar betrek de mensen erbij die er direct onder wonen. Want ja, die wonen daar, die leven daar en zo. Dus dat zou eigenlijk gewoon veel beter moeten.
2: Ervaart u daar ook stress door?
4: Ja, zeker weten. Zeker weten. En ik weet echt, de medebewoners bij ons in de straat ook. Maar je weet gewoon niet waar je aan toe bent, dat is het.
2: En dat project, wanneer zou dat van start gaan?
1: Wij zijn nu bezig dus met de laatste fase van het projectbesluit. En die is hopelijk dan volgend jaar definitief. En dan kunnen we langzaamaan gaan starten met de bouw. En dan hopen we volgend jaar mee te beginnen.
0: Marieke Heijnen van TenneT horen we als laatste in dit verslag van Katie van Essen.

A Thing I Love van Max en Andy Grammer. Als ik buiten kijk, dan zie ik wel wat wolken. Toch wordt het vandaag vrij zonnig. Met de matige zuidwestenwind. 23 tot 25 graden vandaag. De komende dagen zomerweer met maxima van 25 graden of meer. Vooral vrijdag is het warm, tropisch warm zelfs, met later op de dag dan een paar stevige regen- of onweersbuien. In het weekend is het zomers en zonnig. Kortom, we gaan een paar warme dagen tegemoet. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:55. Hoogwater vanmiddag om 17:55. De zon gaat onder vanavond om 21:50. En de watertemperatuur, alle Zeeuwse wateren, daar zie ik 18 graden. Behalve het Veerse Meer, daar is het nog iets warmer. Daar is het op dit moment 20 graden. 13 minuten over 6, 0118-499-999. Laat me weten wat jij van plan bent vandaag of de komende dagen door even te appen. 0118-4-5x9.

0: Wat zijn jouw plannen op deze dag? Laat het me vooral weten, hè. Via 0118-499-999. En maar eens eventjes bellen met Ria Hoogstraat. Ria, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco. Goedemorgen, Zeeland.
0: In Goes zijn we dan al druk met het bezorgen van de kranten. Is het een beetje lekker buiten op dit moment?
1: Het is heerlijk. Het zijn geweldige temperaturen. Je kan wel een beetje de overgang naar het hete weer voelen. Maar ja, mijn oren zijn niet klaar. Het is prachtig buiten.
0: Goed zo. Waar jij het over wil hebben, dat is een veiling komende zaterdag bij de Ontmoetingskerk in Goes. En dat is dan voor een organisatie Narande. Die doet van alles in Oeganda, dacht ik, hè?
1: Klopt. Ja, in het verleden heb ik ook een keer gebeld. Toen hebben we er een kledingbeurs voor georganiseerd. Er is een zuster bij ons in de kerk. Haar zuster, die doet daar zelfstandig werken. En wij hebben dit jaar een jaarproject. En we willen graag zoveel mogelijk geld verzamelen. Om hoofdzakelijk brandstalf. Want je kan het je niet voorstellen. Daar wordt nog gewoon op open vuren gekookt. Hoeveel kinderen er dan nog verbranden. Er zijn gewoon geen matrassen. Dus er wordt daadwerkelijk gewoon... ja. Spullen gestuurd om de mensen daar verder te helpen.
0: En dat geld gaan jullie dan komend weekend inzamelen met een veiling. En ja, dat is wel leuk. Jullie gaan echt een heleboel dingen veilen. Een catalogus staat ondertussen ook al op de website van de Ontmoetingskerk. En ik heb eens even gekeken. Nou, noem maar eens een paar dingen die je kunt kopen daar bij jullie.
1: Ja, het is heel variërend. Je kan een bot uitbrengen op een klimmuur. Je kan ook een bot opbrengen, meerdere boden, want sommige kavels kunnen meerdere keren opgeboden worden. Dat je met de acteur van de boekschrijver van de kinderwagen van Toon, die doet dan een rondleiding in het Bevrijdingsmuseum. We hebben een schilder bij ons in de gemeente zitten, die wel heel bekend is onder de Zeeuwse schildermensen.
0: Ja.
1: Want die maakt Zeeuwse aquarellen, schilderijen, Arie Geluts. En we hebben een mevrouw die doet portretschilderen. Er zijn ook een aantal kavels van. Ja, en er is iemand die doet vissoep koken. We proberen er echt een Zeeuwse trend aan te geven. Met allerlei verschillende dingen.
0: Ja, dat is heel leuk. En er is nog veel meer, zag ik in die catalogus bij jullie. Ook antiek en dat soort dingen. Nou, ga zelf even kijken op de website van de Ontmoetingskerk Goes. Bij die veiling waar je op kunt bieden. Want je kunt nu al geld doneren als je wil, althans bieden. En dan zaterdag is de veiling echt, hè? Dan komt ook echt de veilingmeester.
1: Klopt. Zaterdag kan je om 1 uur de kaders nog bekijken. En dan om 2 uur begint de veiling. Die duurt tot, 4 uur.
0: Ja.
1: En je kan van tevoren al op de kavels geld storten. Ja. Of in ieder geval inschrijven. En dat loopt tot vrijdagavond 6 uur. Want dan moeten we kijken wat er geboden is. En wat dan eventueel de inzet is van het pot.
0: Ja, en dat er dan misschien nog wel veel meer geld wordt opgehaald met die veiling. Bij de Ontmoetingskerk in Goes. Die is dus zaterdag. Maar nu al kun je kijken en bieden. Ontmoetingskerkgoes.nl. Even naar de veiling gaan en dan zie je alles. Ria, dankjewel dat je dat hier weer vertelt. Fijne dag wens ik jou vandaag.
1: Helemaal goed, jullie werk ze. En bedankt in ieder geval voor de tijd.
0: Altijd welkom.

Amy Winehouse en Back to Black. Wil je Ria en haar kornuiten van de veiling steunen? Ga dan even naar de website van de Ontmoetingskerk in Goes en bekijk wat er allemaal te koop is. Echt heel veel verschillende dingen, van soep tot schilderijen en rondleidingen en dat soort dingen kun je allemaal op bieden. En dat geldt dus voor het goede doel op de Ontmoetingskerk Goes website. Ria, dankjewel hè. En leuk dat je dat hier wil vertellen. Wil jij een keertje trouwens vertellen over de dingen die jou bezighouden? Waar ben je naar op weg? Wat houdt je bezig? Laat maar weten via de WhatsApp op dat bekende nummer 0184999999. Ik zat toch eens een beetje te grasduinen in de muziek. En opvallend, er is een nieuwe versie van Karma Chameleon van de Culture Club. Dat is dat bekende liedje dat iedereen zo kan meezingen van meer dan 40 jaar geleden. Die nieuwe versie is opnieuw ingezongen door Boy George. En zijn stem is daarna met kunstmatige intelligentie een beetje opgepoetst. Dat was wel gek om mee te maken, zegt hij zelf, bij het muziekblad Rolling Stone. Maar daardoor kon ik ook echt alles controleren, zodat ik precies weet hoe het uiteindelijk klinkt, zegt hij. Nou, dit is die nieuwe versie.

0: stem is iets donkerder hè, dan in die vorige versie. Boy George en Culture Club in Karma Chameleon. Die nieuwe versie, waarmee ze nu de hitlijsten hopen te bestormen, toch in elk geval. Het is bijna 6:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
0: En een van die persoonlijke drijfveren is misschien ook wel de 14-jarige jongen uit Middelburg die kleding maakt. Hij heeft een eigen kledinglabel. We gaan straks eventjes bij hem langs.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met het nieuws op Omroep Zeeland van 6:30. De partijen Sluis Lokaal en de VVD moeten snel met elkaar praten om het onderling vertrouwen te verbeteren. Eerder heeft het praten over een coalitie in de gemeente Sluis geen zin, zegt informateur René Ruijsen. Door meerdere incidenten in de afgelopen raadsperiode zijn de verhoudingen verstoord. Daardoor verloopt de formatie in Sluis stroef. In Kloosterzande heeft vannacht brand gewoed in een houten schuurtje aan de Rozenstraat. In dat schuurtje stond een auto. Brandweer had het vuur snel uit. Het is nog onduidelijk waardoor die brand is ontstaan. Met een gezamenlijke rouwadvertentie in de krant staan de gemeenten Terneuzen en Hulst stil bij het ongeluk bij Terholen. Onze gedachten zijn bij de families, naasten, de schoolgemeenschap en iedereen die hierdoor is geraakt, staat er. De burgemeesters Weerwind en Jensen van Haarst noemen het een onwerkelijke en verdrietige tijd en zeggen dat ze verbondenheid en steun in onze hechte gemeenschap en verder buiten ook voelbaar is. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden stapt over naar Tottenham Hotspur voor een transfersom van 60 miljoen euro. Bij de Londense club tekent hij een meerjarig contract, meldt Voetbal International. Van Hekken speelt nu nog voor Brighton en Hove Albion. De overstap is goed nieuws voor zijn voormalige Zeeuwse clubs, want die krijgen een solidariteitsbijdrage. VV Goes krijgt 300.000 euro en de JVOZ 1,2 miljoen. En het weer dan. Het is vandaag vrij zonnig met een matige zuidwestenwind en het wordt 23 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Trouble. En onderweg met straks natuurlijk een Zeeuw van de dag die gaat barbecuen. Maar wel een hele bijzondere barbecue op het strand bij Vlissingen.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Maar eerst eens even naar Middelburg. Want Lars Hermes, 14 jaar is hij, heeft een eigen kledingmerk. En dat runt hij vanaf de zolder bij zijn ouders. En in dat atelier maakt hij het ook allemaal zelf. Hij ontwerpt het, hij bedrukt de kleding daar. En Omroep Zeeland's Katie van Essen die zag hoe een blanco shirt verandert in een bijzonder kledingstuk.
2: Zo. En dan doen we hem eerst even voorpersen. Ik ben Lars Hermes en ik ben 14 jaar. Ik heb mijn eigen kledingmerk, Second Skin, en dat is.
3: En hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou ja, ik zag een filmpje op TikTok en ik dacht, nou ja, dan ga ik ook mijn eigen broek maken. Dat heb ik gedaan. Uiteindelijk vond ik het best leuk om te doen. En kwam ik op het idee om mijn eigen kledingmerk te beginnen.
3: Ja, 14 en een eigen kledingmerk bedenken, dat is best wel een ding. Hoe combineer je dat met school?
2: Nou ja, ik doe het zelf met een hittepers. En dan hoef ik ook niet met fabrieken te communiceren of zo. Dus ik kan zelf bepalen wanneer ik iets maak en wanneer ik iets verzend. Dus zo combineer ik het een beetje met school.
3: En we zijn ook nu bij jou thuis op de zolder. En daar staat eigenlijk jouw hele atelier. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou ja, zeg maar een beetje aan de zijkant shirts en zo. De prints liggen klaar. Ik heb een eigen hittepers. Daarmee doe ik alles bedrukken. En ja, dat soort dingen een beetje.
3: Dan kan je ook laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat.
2: Nou ja, eerst shirt. Dan doen we die onder de hittepers. En dan, ja, dat is eerst.
3: Dus je doet het shirt zo open en dan leg je hem erop?
2: Ja. En dan doen we hem eerst nog even voordrukken, dat alle kreukels uit het shirt zitten. Want anders krijg je een gekreukelde print. En dat willen we niet.
3: Ja, en nu zit je met een liniaal op een shirt. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben de hals aan het meten, zodat ik weet waar ik de print moet plaatsen. Dus ik heb zo'n liniaal die ik in de kraag kan leggen. En dan kan ik precies meten waar het midden is. En dan heb ik een textielkrijtje. En dan doe ik precies uitmeten waar ik uiteindelijk de print moet neerleggen.
3: En dan ga je de print pakken, denk ik?
2: Ja. En dan, even kijken hier. Pak ik dit meelint. En dan meten we 10 centimeter vanuit de kraag naar het midden. En dan, even kijken. Ja, zoiets.
3: Best wel precies werken.
2: Ja, we hebben vaak ook foutjes gemaakt, dus ondertussen weet ik wel hoe het moet doen.
3: En dan, nu zit het erop, is hij dan klaar?
2: Nou ja, dan is het inpakken. Wat stickers erbij, kaartje erbij. En dan inderdaad kan die verzonden worden of mee naar school. Voor of kinderen die ik ken of voor mensen die ik niet ken. Dus.
0: Dat is de 14-jarige Lars Hermes in Middelburg die zijn eigen kleding ontwerpt. En zegt dus, ik vind het gaaf als anderen mijn shirts dragen. En zo is dat helemaal. Lars gaat er mooi mee door. Omroep Zeeland, 8 minuten over 6:30. Still got the blues for you. Dit is Gary Moore.

0: Suzanne Freek en halverwege, het is nu 6:15.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het is heel bijzonder voor Simone Brasdorp. Want op het strand in Vlissingen is vandaag een bijzondere barbecue. Dus als ik de weersverwachting bekijk, nou, dat gaat eigenlijk wel meezitten. Simone, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voor wie is die barbecue?
2: Barbecue organiseer ik voor gezinnen die het financieel niet altijd even breed hebben. En die ik dus een leuke dag gun.
0: Met een stuk of 40 mensen die daar dan bij zijn. Hoe heb je die verzameld dan?
2: Ik heb bewust gekozen om het uit de media te houden. Omdat er toch nog steeds best wel een taboe ligt op armoede of financieel moeilijk hebben. Dus ik heb via de voedselbank ben ik mensen gaan werven. Ik ben naar de school gegaan in Vlissingen. Ik heb oud-collega's van buurtteams heb ik benaderd. En zo heb ik mijn aanmeldingen binnengekregen.
0: En wat zeggen ze dan als je die mensen benadert? Van, ik hou een leuke barbecue, doe je mee? Welke reacties krijg je?
2: De meesten zeggen, oh leuk. Maar dan is het ook inderdaad echt afwachten of ze het zo leuk genoeg vinden dat ze ook daadwerkelijk komen. Wanneer ik zeg, er is toch wel een soort taboe ligt erop. Van dat mensen dan zeg maar niet een soort van, met van in de spotlight willen staan van, goh, ik heb het financieel niet breed.
0: Ja.
2: Dus in eerste instantie zijn ze wel enthousiast. Maar want ik had in eerste instantie was het aantal personen wat maximaal kon komen 100. Dus daar was ik van uitgegaan.
0: Hmm. En het zijn er uiteindelijk dan 40. Nee, weet je, We zeggen dan altijd, je hoeft je er niet voor te schamen. Maar ik snap het wel dat mensen dat doen.
2: Ja, klopt. Klopt. En kijk, ik weet hoe het is. Omdat ik het zelf heb ik het ook een aantal jaren niet financieel breed gehad. Dus, maar ik schaamde me daar niet voor. Maar ja, ik snap wel dat er een heleboel mensen zijn die wel zoiets hebben. Goh, want het gaat niet alleen over geld. Hè, het gaat ook over eenzaamheid en uitsluiting.
0: Maar waarom schaamde jij je dan niet? En hoe liet je dat dan vooral merken dat je niet schaamde?
2: Ik weet niet. Dat is denk ik mijn eigen persoon. Dat ik ben altijd wel heel open geweest. En ik zei ook gewoon tegen mensen van, goh, ja, dat kan ik niet. Want financieel red ik dat gewoon niet. Als bijvoorbeeld iemand vroeg van, goh, ga je mee eten of naar een terrasje of een uitje? Ik zei, ja, nee, dat lukt mij gewoon niet.
0: Hmm. En dan? Dan gingen zij wel en jij niet?
2: Nou ja, ik had gelukkig een hele fijn netwerk. En die namen me wel eens mee op sleeptouw.
0: Hoe ben jij dan uiteindelijk uit de situatie geraakt?
2: Door niet mijn kopie te laten hangen. En gewoon denken, er is licht aan het einde van de tunnel. Ik heb wel altijd gewoon mijn werk gehad. En ik heb gewoon heel zuinig gedaan. En inderdaad dingen moeten laten.
0: En nu ben je waar je nu bent. En heb je dus die barbecue straks voor mensen die jij zo graag ook gewoon een leuke dag gunt.
2: Klopt.
0: Ik vind het fijn dat het mooi weer gaat worden vandaag. Vrij zonnig in elk geval.
2: Ja, ik ben ook heel gelukkig. Want ja, die data hebben we natuurlijk maanden geleden al vastgelegd. Maar ja, hier in Nederland weet je het nooit. 4 seizoenen op 1 dag, dus we hebben heel erg veel geluk.
0: Simone Brasdorp, dankjewel dat je dat hier in elk geval vertelde. Ook over je eigen situatie. We vinden dit een mooi initiatief. En daarom ben jij vandaag onze Zeeuw van de Dag.

0: Voor Tops en If I Were a Carpenter. Het is kennelijk nogal populair om pakketten te kopen die op de een of andere manier niet bezorgd kunnen worden. Verloren pakketten. Nou, in meerdere steden heb je winkels waar je die kunt kopen. En influencers laten dan op sociale media bijvoorbeeld de unboxing zien. Dan doen ze de doos open en oh, dit en dat zit erin. Of juist de teleurstelling kan natuurlijk ook. Alleen, op die pakketten staan vaak nog de adressen en namen van de oorspronkelijke ontvangers. En dat mag niet, want privacygevoelig is allemaal uitgezocht door het onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCV. En toen dacht ik bij mezelf, heb jij dat wel eens gedaan? Zo'n doos gekocht, zo'n pakket waarvan je niet weet wat erin zit, of sowieso misschien verrassingsdingen? Ik zelf heb dat al bij een verrassingsmenu in een restaurant, dat ik denk van, ja, maar ik wil zelf weten wat ik op mijn bord doe. Maar goed, misschien heb jij er ervaring mee. Laat het maar weten met die pakketten. Die pakketten die je dus koopt waar onbekende inhoud in zit. 011845x9. Dan naar de Telegraaf. Daar zie ik dat steeds meer criminelen die zijn veroordeeld vluchten voor ze de gevangenis in gaan. En daarbij krijgen ze dan ook heel vaak hulp van criminele netwerken, lees ik in de Telegraaf. De Nederlandse politie heeft het er steeds drukker mee. En de helft van de voortvluchtigen uit ons land zit in het buitenland. En dit is ook wel een apart verhaal. Duitse voetbalfans die een shirt van hun nationale ploeg willen met de naam van een speler erop, die moeten eventjes wachten, want er is gebrek aan de letter V. Er is veel vraag naar shirts met de namen Undav, Havertz en Pavlovic. Allemaal met een V erin. Bij Pavlovic zelfs twee V's. Dus dat is nogal snel gegaan. Binnenkort heeft sportmerk Adidas wel voldoende V's, laten zij weten. Voor dat merk levert de verkoop van WK-shirts trouwens heel veel geld op. Ze leveren de tenues van 14 van de 48 landen die meedoen aan het WK-voetbal. Maar ja, als jij als fan zo'n shirt wil bestellen, de V is eventjes op.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Dasha en Didn't I. Tot nu toe krijg ik alleen maar reacties van mensen die, net als ik, helemaal niet van verrassingen houden, denk ik. Bargo laat weten, influencers luister ik niet naar. En nee, ik wil weten wat ik koop. Dus voor mij niet zo'n onbekend pakket waarvan je helemaal niet weet wat erin zit. Leni komt er trouwens ook mee. Als ik uit eten ga, dan heb ik me wel eens laten verrassen door een bijzondere combi. Altijd wel heel lekker, maar oké, ik lust alles wel. Maar onbekende pakketten, daar begin ik niet aan. Heb jij de ervaring mee, kun je altijd laten weten. 0118-499-999. We gaan richting 7 uur. En dat doen we samen met Coldplay.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
13: Goedemorgen, het wordt een vrij zonnige woensdag met een matige zuidwestenwind. 23 tot 25 graden en de komende dagen wordt het nog wat warmer. Dus is er stroom nodig voor de airco bijvoorbeeld. Nou, bij Vlissingen-Oost komt een nieuw hoogspanningsstation en je hoort zo dadelijk wat omwonenden daarvan vinden. En verder in het nieuws. De partijen Sluis Lokaal en de VVD moeten snel met elkaar praten om het onderling vertrouwen te verbeteren. Eerder heeft praten over een coalitie in Sluis geen zin, zegt de informateur. Voetballer Jan-Paul van Hekke uit Arnhem-Muiden gaat naar topclub Tottenham Hotspur. Een transfer van 60 miljoen euro, waar ook twee Zeeuwse clubs een stukje van krijgen. En hoe eet je de haring een beetje netjes? De Hollandse Nieuwe arriveert tenslotte vandaag weer. Tips krijg je over een half uur, hier op Omroep Zeeland.

0: Split Ends en Message to My Girl. Het Zeeuwse stroomnet zit vol. Daarom moet er een nieuw hoogspanningsstation komen in het Sloeggebied, Vlissingen-Oost. Nou, in Henk en Sand is een informatiebijeenkomst gehouden voor mensen uit de buurt. En volgens sommigen is dat station echt nodig. Anderen maken zich er juist zorgen over weer een energieproject in Zeeland.
1: Ik ben Marieke Heijnen, ik ben woordvoerder bij TenneT voor de regio Zeeland.
2: Waarom organiseren jullie deze inloopavond?
1: We gaan in het Sloeggebied een nieuw hoogspanningsstation bouwen. Nou, blauwdruk van het hoogspanningsstation is nu klaar. Dat wil zeggen, wat gaan we bouwen en wat voor maatregelen nemen we ook voor de omgeving. En mensen kunnen daar nog op reageren. En om ze toch wat meer informatie over het project te geven, organiseren we deze inloopbijeenkomst.
2: Jullie zijn naar de inloopavond gekomen. Waarom vonden jullie het belangrijk om hier aanwezig te zijn?
3: Nou, we zijn ontzettend geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurt met de elektriciteit. Hoe we strakjes dus toch nog elektrisch krijgen, hè? Want we willen allemaal ons mobieltje op kunnen laden, televisie kijken, wassen. En daarom is het toch belangrijk dat er zulke projecten ontstaan.
2: Bent u een beetje gerustgesteld door deze avond of eigenlijk nog niet?
4: Nou, eigenlijk nog niet, want het vertrouwen is weg. Het vertrouwen is in ieder geval in de gemeente. En ik begrijp, dit is een enorm project en dat heel veel tijd kost en bla bla bla. Maar betrek de mensen erbij die er direct onder wonen. Want ja, die wonen daar, die leven daar en zo. Dus dat zou eigenlijk gewoon veel beter moeten.
2: Ervaart u daar ook stress door?
4: Ja, zeker weten. Zeker weten. En ik weet echt, de medebewoners bij ons in de straat ook. Maar je weet gewoon niet waar je aan toe bent. Dat is het.
2: En dat project, wanneer zou dat van start gaan?
1: Wij zijn nu bezig dus met de laatste fase van het projectbesluit. En die is hopelijk dan volgend jaar definitief. En dan kunnen we langzaamaan gaan starten met de bouw. En dan hopen we volgend jaar mee te beginnen.
0: Marieke Heijnen zei dat van TenneT tegen Omroep Zeeland's Katie van Essen. Ja, elke dag een paar graden erbij deze week. Wat krijgen we vandaag dan? John zo dadelijk aan de lijn. Onze weerman, na Douwe Bob, dit is With You.

0: Damme op Omroep Zeeland. 14 minuten over 7 is het. John Havinga, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Op deze woensdag, de weersverwachting, wat kun je ons melden?
1: Ja, op dit moment is er nog sprake van wat meer bewolking, wat hogere bewolking waar we mee te maken hebben. En een temperatuur die ligt gemiddeld rond 16 graden. Ik heb de raam en deuren eventjes opengezet vanwege de temperaturen die toch elke dag weer wat verder omhoog komen te liggen. En wat warmer wordt het ook vandaag weer dan gisteren.
0: Je bent al een beetje aan het luchten eigenlijk vooraf.
1: Ja, precies. We moeten een beetje voorbereiden natuurlijk op, wat er gaat komen. En we krijgen dus vanmiddag vrij zonnig weer. Dan gaat die bewolking wat afnemen. En dan zullen de temperaturen dus ook verder kunnen gaan oplopen naar 23 tot 25 graden. En daarbij hebben we een matige wind. En die komt uit het zuidwesten. Ja, dat betekent dus dat we de zomerse temperaturen vanaf vanmiddag kunnen gaan verwachten. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan is het ook weer rustig. En koelt het af tot ongeveer 15, 16 graden minimaal. Maar morgen gaan we daar nog een flinke schep bij opdoen bij die temperatuur. Want dan is het zonnig en het is rustig met een zwakke wind die een beetje veranderlijk is uit het westen tot noorden. Dus niet heel erg veel wind. En dat die dan een beetje uit het noordwesten komt, dat maakt ook niet zoveel uit. Want ik verwacht daardoor door die zonneschijn ook, en omdat we in die warme luchtsoort zitten, maximum temperaturen van ongeveer 27 of 28 graden. Dus onvervalst zomerweer ook morgen. En dat gaat gewoon door die stijging, want als we naar de vrijdag gaan, dan zitten we op de tropische temperaturen op veel plaatsen. Wordt het dan 30 graden. Ook veel zon dan. Een beetje broeierig warm voelt het wel. Maar er zit wel wat onstabiliteit in de vorm van een buienlijn onze kant op te komen. En dat betekent dat er op vrijdag in de loop van de middag of avond een aantal buien kunnen gaan ontstaan. En daarbij is ook onweer en misschien wat hagel mogelijk. Nou, dat staat dus voor de rest van deze week. En vrijdag op gaan. Maar dan zou je zeggen van ja, is dan die zomerse vrij zonnige periode, is die dan alweer afgelopen? Nee. Het ziet eruit dat het ook in het weekend gewoon doorgaat en dat we voorlopig even met die zomerse temperaturen blijven. Zaterdag wordt het gemiddeld zo'n 25 graden met een matige wind uit het noordwesten tot noorden. En op zondag wordt het alweer een stukje warmer met 28 of 29 graden. Veel zon ook in het weekend. Dus voorlopig is het zomer in Zeeland.
0: Ja, dan zou ik ook inderdaad maar vast een beetje vooraf gaan ventileren. Dankjewel, John Havinga. Het is afgaantijd met laagwater in Vlissingen om 8 minuten voor 11:30. Hoogwater vanmiddag om 17:55. En de watertemperatuur neemt de duik in een van de Zeeuwse wateren. Het is overal 18 graden, behalve het Veerse Meer, 20 graden.

0: Shanna Spiro en Material Lover. Het is wel wat als je van haring houdt en je wil het zo je mond in laten glijden. Hoe doe je dat een beetje netjes? Die vraag is actueel omdat dat vanaf vandaag de haring weer te krijgen is, de Hollandse nieuwe. Straks stond de koning aan de lijn even na 7:30. Hij gaat vertellen hoe je dat een beetje chic kunt doen allemaal. Die haring in je mond laten zakken en daarna met een mondvol uitjes verder praten. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten er vragen bij.
1: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: En verder komt er een maximum op het aantal stuks vee dat op een hectare mag worden gehouden. De keizer van Japan en zijn vrouw beginnen aan een staatsbezoek aan ons land. Ze waren hier al wel, maar dat was een privégedeelte. Ik geloof zelfs dat ze voetbal hebben gekeken bij onze koning, Nederland-Japan, 2-2. Dat staatsbezoek, dat dus vandaag begint, duurt 3 dagen. En daarna gaan keizer Naruhito en keizerin Masako naar België. Lionel Messi die heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK voetbal. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hat-trick en is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
2: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Het was een 16e WK-goal. Op dit moment wordt de andere wedstrijd in de groep van Argentinië gespeeld. En die gaat tussen Oostenrijk en Jordanië. En dan de film Toy Story 5. Wordt veel van verwacht. Die moet kinderen scherp houden wat betreft de mobieltjes. Want dat is een beetje de onderliggende boodschap van die film. Als je te veel op je mobieltje zit, dan kan dat slecht zijn voor je sociale leven. En dat zit dan verpakt in een leuke film. Waar dit liedje bij hoort van Taylor Swift.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. In het komende half uur van Zeeland wordt wakker ook twee dieren. De een een haring om op te eten, de ander om naar te luisteren. De gierzwaluw. Het verhaal daarover hoor je straks in de Radiotuin.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De waarde van woningen in Zeeland stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde is in onze provincie nu €342.000. Dat is 7% meer dan vorig jaar, maar wel de laagste stijging van het land, volgens het CBS. Landelijk werden huizen 10% meer waard. Overheden gebruiken die WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen. De partijen Sluis Lokaal en de VVD moeten snel met elkaar praten om het onderling vertrouwen te verbeteren. Eerder heeft praten over een coalitie in de gemeente Sluis geen zin, zegt informateur René Ruijsen. Door meerdere incidenten in de afgelopen raadsperiode zijn verhoudingen verstoord en daardoor verloopt de formatie in Sluis stroef. Met een gezamenlijke rouwadvertentie in de krant staan de gemeenten Terneuzen en Hulst stil bij het ongeluk bij Terholen. Onze gedachten zijn bij de families, naasten, de schoolgemeenschap en iedereen die hierdoor is geraakt, staat er. En de burgemeesters Weerwind en Jensen van Haarst noemen het een onwerkelijke en verdrietige tijd en zeggen dat verbondenheid en steun in onze hechte gemeenschap en ver daarbuiten voelbaar is. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden stapt over naar Tottenham Hotspur voor een transfersom van €60 miljoen. Bij de Londense club tekent hij een meerjarig contract, meldt Voetbal International. Van Hekken speelt nu nog voor Brighton en Hove Albion. De overstap is ook goed nieuws voor zijn voormalige Zeeuwse clubs, want die krijgen een solidariteitsbijdrage. Voetbalvereniging Goes krijgt €300.000 en de JVOZ €1,2 miljoen. En het weer. Het is vrij zonnig vandaag met een matige zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 25 graden.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Ed Sheeran en die Castle on the Hill op Omroep Zeeland. Straks het geluid van de gierzwaluw. Misschien heb je dat al wel weer gehoord. Zo'n typisch zomergeluid is dat, hè? En ja, wat ook typisch is voor de dag van vandaag is dat het haringseizoen begint met de Hollandse Nieuwe die vanaf vandaag weer te krijgen is. Het eerste vaatje komt straks aan land in Scheveningen. Maar goed, hier in Zeeland lusten we natuurlijk ook wel een haringje. Bijvoorbeeld bij de haringparties die er dan weer zijn om te netwerken. In Goes is er vandaag eentje bij Slot Oostende. Alleen, hoe doe je dat met een beetje charme, zo'n haring in je mond laten zakken, dan met een uienadem praten bijvoorbeeld, of met een vette hand van de haring een andere hand van iemand vastpakken die misschien nog geen haring gegeten heeft? Nou, dan moeten we maar eens eventjes vragen aan etiketten-expert Tom de Koning. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Pak je hem dan bij de staart of mag je hem ook in stukjes hakken?
1: Nou, traditioneel eet je een haring vaak gewoon uit de hand. Dus aan de staart, hoofd iets naar achteren buigen en afhappen. En je houdt aan traditie, dat is ook wel een vorm van etiketten. Maar etiketten is ook aanpassen aan de situatie. Dus als je hem op een feestje of bij een lunch in stukjes gesneden krijgt met een prikkertje of een vorkje, dan eet je hem op die wijze.
0: Maar op zich mag het dus wel zo, hè? Zo in je mond laten zakken eigenlijk. Dat ziet er wel altijd mooi uit als mensen dat kunnen.
1: Ja, dat is echt traditie. Al vanaf de 14e eeuw wordt zo haring gegeten. En dan eventjes je handen onderhouden en dan daarna de handen afvegen aan een schoon servetje. Zodat je met een schone hand iemand de hand kan schudden.
0: Maar daar zeg je iets, met een servetje. Dan moet dat er wel zijn, want anders zit je daar met je vette hand. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, ik persoonlijk doe ik altijd gewoon mijn hand eronder houden. En pas daarna veeg ik het aan een servetje af. Zodat ik zeker weet dat het servetje schoon is. En ja, meestal liggen die wel op de staattafels her en der verspreid. Een servetje, want anders dan kan je geen handen schudden. Dan heb je wel een probleem met vette handen.
0: Ja, dus dan moet je inderdaad daar ter plekke maar even een oplossing voor vinden dan.
1: Ja, en ik zeg altijd, neem voor de zekerheid altijd een tissue mee in je broekzak of in je binnenzak. En dan komt dat zeker goed.
0: Dus dat is inderdaad wel handig. En de lucht van de uitjes en de haring als je met iemand praat?
1: Nou, in principe, de uitjes zijn pas later ontstaan. Het haring eten is al vanaf de 14e eeuw. En later hebben wij de uitjes aan toegevoegd. Van origine was dat helemaal niet zo. En daar is ook een simpele oplossing voor. Neem een paar mintjes mee in je binnenzak. En je hebt zo weer een frisse adem.
0: Dat vergt wel een beetje voorbereiding dus als je naar zo'n haringparty gaat.
1: Sowieso, netwerk is altijd voorbereiding. Ook even goed nagaan, wie zijn er nog meer? Met wie wil ik een gesprek aan? En welke onderwerpen ga ik bespreken? Netwerken is geen privéfeestje, maar dat is ook echt netwerken.
0: Dat doe je dus van tevoren. Je gaat nu al bedenken, oh, die komt ook, dus die wil ik daar en daar over spreken. Zodat je dat in 1 of 2 minuten even kunt afhandelen.
1: Dat is eigenlijk wel de bedoeling van netwerken, ja.
0: Ja, en dan ook nog met een haringje erbij. Eet smakelijk toch in elk geval. Hoeveel haringen mag je pakken? Mag je onbeperkt gewoon lekker dooreten?
1: Nou ja, ik zou daar niet zoveel doen. Hè. Het is natuurlijk, het wordt aangeboden. Maar ze gaan steeds een ronde langs. En als je er steeds eentje wilt nemen, dan is dat helemaal prima. Ik zou het wel bij 3-4 houden. Ik denk dat dat meer dan genoeg is.
0: Een beetje gezond verstand ook gebruiken, denk ik. Tom.
1: Ja, alles wel heel gezond.
0: Ja?
1: Vroeger aten de arbeiders het ook als ontbijt. Omdat een haring is echt heel voedzaam. Er zit ook omega in. Dus het is echt een voedzame maaltijd. Dus te veel is niet echt een probleem.
0: Goed om te weten. Hey Tom, jij weet heel veel van etiketten. En op dit moment ben je een van de sterren in een serie op de streamingdienst Prime Video. Tickets to the Tribes. Samen met een groep anderen ga je daar naar een Afrikaanse nomadenstam om daar jij misschien een beetje aan te passen en zo. En daar zit jij dan met al je kennis over etiketten. Ik denk dat het daar wel even anders gaat.
1: Nou, nogal anders. Etiketten zijn natuurlijk gewoon afspraken die een bepaalde gemeenschap of een bepaalde cultuur met elkaar maakt. En ze hebben daar wel hele andere afspraken dan wij hier in Nederland met elkaar hebben. Dus dat was zeker aanpassen, maar ook was goed voor mij om te ervaren hoe het is om je aan te passen aan een andere cultuur. Dat is niet altijd even makkelijk.
0: Waar heb je dan vooral aan moeten aanpassen? Wat was voor jou toch het wonderlijkste?
1: Het eten met de handen, dus met je handen in de pap. En dan vooral ook omdat je daar niet mag wassen. Water is zo schaars dat men daar zich schoonmaakt door het zand op het lichaam smeren of door rook. Dus je voelt je natuurlijk wel vies. En met die vieze handen ga je ook het maispapje naar je mond toe brengen.
0: Ja, dat doen we hier bij de Haringparty toch anders. Dankjewel, Tom de Koning.
1: Ja, een stuk schoner.
0: Leuk, voor jouw inzichten. De Haringparty, daar weten we nu alles van hoe je dat het beste kunt eten. Die haring mag dus gewoon zo in je mond laten zakken. En mocht je Tom willen zien bij die domadenstam, dan moet je even naar Tickets to the Tribes te zien bij Prime Video.

Ace of Base en All That She Wants. Saartje laat weten, een haringkie eten. Je stinkt inderdaad enorm uit je bek. Haar woorden. Leni zegt dat je gelukkig niets ruikt, de haring, net als kaas. En Jacqueline heeft altijd een verpakking met vochtige doekjes bij zich. Altijd handig, want je weet maar nooit. Het is 7:15, Omroep Zeeland. Hier is Snelle. Laat het licht aan. Hij heeft

0: Snelle en Laat het licht aan blijft een bijzondere tekst. Geschreven naar aanleiding van de verhalen van het stiefzusje van Snelle, die een vader had die dementie kreeg. En dit is wat wij daar dan vervolgens over horen. Mooie tekst. Als we hem nog een keertje laten horen, even goed luisteren. Ik vind het echt wel heel bijzonder. Grijpt in die tekst van Snelle. Ondertussen hoor je het geluid van de gierzwaluw, want ja, de temperatuur stijgt natuurlijk deze week. Langs de dag gaan we bijna meemaken, 21 juni. En als je dan dit geluid hoort, dat is ook typisch van de zomer. De gierzwaluw die voorbij schiet aan de hemel. Ik hoor dat in mijn eigen radiotuintje wel, dat is mijn eigen tuintje. En op veel meer plekken. En daarom heb ik natuurkenner Erik Milieu dit keer maar eens meegenomen naar Middelburg.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Waarom horen we dat juist nu in deze tijd?
1: Ja, omdat ze komen hier wat doen. Zo meestal april, mei ongeveer, dan komen de eerste aan. Ik vind dat een hele happening als je ze voor het eerst hoort. En dan kijk je naar boven en dan zie je ze ineens vliegen. Maar dan zijn ze er weer, want ze hebben natuurlijk ver weg, hebben ze overwinterd.
0: Waar?
1: Afrika eigenlijk. Congo, Mali, dat soort plekken, heel ver bij ons vandaan. Daar overwinteren ze. En naarmate het op een gegeven moment een beetje opwarmt, dan trekken ze dat hele rotend, 2.500 kilometer volgens mij, onze kant op, om hier hun broedseizoen eigenlijk in te gaan.
0: Waarom juist hier in Zeeland? Ja, ongetwijfeld ook elders in Nederland. Maar waarom komen ze hier naartoe?
1: Ja, blijkbaar is dit het ideale klimaat voor ze om te broeden en om een jongen groot te brengen. En dan moet je eigenlijk vooral denken dat ze zoeken natuurlijk nestgelegenheid, plekjes om dat te doen. En daar hebben ze echt een voorkeur voor onze oude steden. Plekken waar je eigenlijk vooral veel holtetjes, veel gaatjes, veel plekjes in oude daken kunt vinden om een nestje te bouwen. Want in tegenstelling tot veel andere zwaluwen maken deze geen grote nesten van klei of dat soort dingen. Deze hebben gewoon holtes nodig eigenlijk.
0: Maar ik zie die gierzwaluw met dat kieuw kieuw, dat mooie geluid. Eigenlijk alleen vliegen. Kijk, als ze hier, want we zijn nu in Middelburg, in de oude binnenstad, wat je zei, want daar moet je dan zijn. Hier zie ik ze ook vliegen. Ik zie ze vooral vliegen.
1: Ja. Ja, klopt ook. Ja, de gierzwaluw is echt gewoon, die vliegt gewoon bijna zijn hele leven. Een gierzwaluw kan zelfs vliegend slapen. Eigenlijk zit ze gewoon hun hele leven in de lucht. Behalve die paar weken in het jaar dat ze moeten broeden. De rest zijn ze gewoon aan het vliegen.
0: Maar als ze dan toch heel eventjes in die paar weken, dagen, ik weet niet precies hoe lang, toch bij die eitjes zitten om uit te broeden, waar zitten ze dan?
1: Ja, dan zitten ze dus eigenlijk in een beetje van die holtetjes tussen dakpannen, zoldertjes waar niemand ooit komt. Een beetje rommelig in elkaar gezette woningen van ons, zoals ze dat eigenlijk vroeger deden en tegenwoordig steeds minder. Daar nestelen ze. En dat is gelijk eigenlijk ook wel een boodschap voor iedereen die nu aan het renoveren is of nieuw huis aan het bouwen is. Hou er ook rekening mee dat je wel een beetje plek overhoudt voor dat soort vogels. Speciale dakpannen of neststenen of dingen die dus gewoon heel mooi afgeschermd zijn, maar wel een plek bieden.
0: Waarom maken ze dat eeuw geluid?
1: Ja, het is toch hun paringsgeluid eigenlijk. Je kunt ook het verschil horen tussen een mannetje en een vrouwtje, want die klinken net een andere toonhoogte. En daar gillen ze een beetje achter elkaar aan. Ja, en ik gooi er eigenlijk nog een heel interessant weetje in.
0: Ja.
1: Wat ik jou wel boeiend vond om te leren, is dat de gierzwaluw eigenlijk geen zwaluw is.
0: Oké. Okay.
1: Nee, we hebben de huiszwaluw en de boerenzwaluw. En als je die ziet vliegen, dan zie je dat gevorkte staartje en zo. En als je die hoort, dan hoor je een beetje dat gekwetter en dat getokkel. En die gierzwaluw klinkt ook heel anders. En dat klopt, dat de gierzwaluw is niet zoals de gewone zwaluw een zangvogel. Maar eigenlijk is die meer verwant aan de Amerikaanse kolibries eigenlijk. Vandaar ook dat altijd maar vliegen.
0: Nou, ja.
1: Weer een dubbel doorgeprikt.
0: Moet ik even aan wennen.
1: Ja.
0: Oké, Erik, ga nog even luisteren. Dankjewel.

0: The Romantics and Talking in Your Sleep. 17 gezinnen in de gemeente Hulst hebben een nieuwe laptop gekregen van Stichting De Melkkan, meldt die organisatie bij mij. Ze zetten zich in voor mensen in armoede. En om iets te kunnen bereiken heb je tegenwoordig een computer nodig, zegt die organisatie. Het lijkt misschien wel een luxe, maar zonder kun je eigenlijk helemaal niet meer. En daarom heeft De Melkkan verschillende organisaties aangeschreven, geld gekregen. En daardoor kunnen nu dus 17 gezinnen in de gemeente Hulst een laptop krijgen. De doorgaande weg bij Capellebrug gaat vanavond om 11 uur weer open voor auto's. Grenzenvaart is veiliger gemaakt. Het werk zorgt maandenlang voor veel overlast en vertraging. Vrachtwagens mogen er vanaf volgende week weer over. Gewone auto's dus vanaf vanavond laat weer. Het openingsfeestje dat voor vandaag was gepland, dat gaat niet door vanwege het ongeluk bij Ter Holen vorige week, waarbij 4 mensen omkwamen. Straks in Zeeland wordt wakker. Oproep voor een protestwaken bij de Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. Wat is daar aan de hand?
1: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
2: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Hè, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülse Ersetin.
7: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
16: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
8: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
16: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
19: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
24: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
26: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
27: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemorgen, als ik naar buiten kijk zie ik veel wolken, maar toch wordt het een vrij zonnige woensdag, belooft onze weerman, met een matige zuidwestenwind en 23 tot 25 graden. Met vandaag een oproep voor een protestwaken bij de Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg morgen, omdat parochianen er niet meer in mogen. Wat is daar aan de hand? Ga ik het zo over hebben. En verder in het nieuws. De waarde van woningen in Zeeland stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie is nu €342.000. Een gezamenlijke rouwadvertentie in de krant van de gemeente Terneuzen en Hulst. Ze staan stil bij het ongeluk bij Terhole. En voetballer Jan-Paul van Hekken gaat naar topclub Tottenham Hotspur. Een transfer van 60 miljoen euro, waar ook twee Zeeuwse clubs een stukje van krijgen. Een van die clubs aan de lijn over een half uur. Hier in Zeeland wordt wakker. 1, 2, 3.

0: Bruno Mars en I Just Might hier op Omroep Zeeland. De onvrede in Aardenburg over de tijdelijke sluiting van de Heilige Maria Hemelvaartkerk groeit. Morgen is er zelfs een protestwaken bij het kerkgebouw. En die actie volgt op het besluit van het parochiebestuur en het bisdom Breda om die kerk per direct voor een jaar te sluiten. Dat is bedoeld om de gemoederen over de toekomst van de kerk juist een beetje te bedaren. Mark Poens van de werkgroep Aardenburg viert. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kwam dat bericht bij jullie binnen over de sluiting van de kerk?
1: Ja, eigenlijk als een donderslag. Vorige week donderdag op de middag kwam ineens de mail binnen dat het per direct gesloten was. En toen was het al gesloten, bleek later. Want ze hadden daadwerkelijk ook de sloten vervangen, dat ja. We echt niet meer erin konden.
0: Moeten we even terug naar een stukje daarvoor nog. In die kerk wordt sinds 2024 niet meer wekelijks een mis gehouden. De hoofdkerk van de parochie is in Oostburg. Ja, wel bij speciale gelegenheden kunnen jullie de kerk nog gebruiken. Waar is dan de onvrede over? Want het gaat om de toekomst van de kerk.
1: Ja, het gaat om de toekomst, ja, maar de onvrede is blijkbaar dat wij toch vieren op een andere wijze dan het parochiebestuur en het bisdom wilt. En dan praten we met name over gebedsdiensten die we misschien anders doen, of andere activiteiten die we buiten in het verhaal van Pasen doen, en ecumenische vieringen en dat soort zaken op zondagmorgen. En ja, dat mag dan blijkbaar niet.
0: Maar waarom doen jullie het dan wel als het niet mag?
1: Omdat de Aardenburgse gemeenschap dat graag wenst. En ja, daar is dan wel overleg over, maar dat is een overleg, ja, dat is een eenrichtingsverkeer. Dus daar kom je echt niet aan uit. En het is zelfs zo dat mensen persoonlijk eigenlijk aangevallen worden door parochiebestuurders of door pastoor. En niet op een vrolijke wijze.
0: Dat zit jullie in de verkeerde keel. Maar waarom hou je dan toch niet aan de regels van het bisdom en van de parochie in dit geval?
1: Omdat wij die regels die zij opleggen, die gaan voor ons terug in de tijd van 80 jaar geleden. Wij zijn opgevoed ondertussen 40, 50 jaar met een ander beleid. Vanuit na het Tweede Vaticaans Concilie kon er meer in de kerk. Wij zijn daarmee opgevoed en wij willen die traditie graag doorzetten. Maar ja, blijkbaar mag dat niet.
0: Zorgt er nu voor dat de kerk inderdaad gesloten is. Jullie kunnen er niet meer in. Morgen is er daarom een protestwaken. Wat verwacht je daarvan? Hoeveel mensen verwacht je daar bijvoorbeeld?
1: Oh, ik heb daar geen idee van. Ik heb wel al diverse appjes en mailtjes gekregen van ja, inderdaad doen. En wij komen zeker. Dus ja.
0: Ja.
1: Maar hoeveel? Geen idee. Zijn we dat 50? Ja, geen idee.
0: Maar ik kreeg ook een foto toegestuurd van iemand.

0: Er is maar één oplossing en dat is dat parochiebestuur en pastoor weggestuurd worden.
1: Oh, zo ernstig is het.
0: Ja. Dat komt echt niet goed. Want ze zeggen in hun brief van na een jaar gaan we verder praten en gaan we kijken hoe we eerst verder de toekomst kunnen opbouwen. Maar ja, die geloven misschien wel, maar die geloven in sprookjes.
1: De Heilige Maria Hemelvaartkerk is ja, nu dus wel dicht. Een kapel mag je geloof ik nog wel in, hè? Om een kaarsje te branden bijvoorbeeld.
0: Ja, op dit moment kan je daar nog niet in. Want hoe ze dat willen doen, weet ik verder niet. Maar op dit moment kan je er nog niet in ieder geval.
1: Mark Moens, dank je wel. Ga afwachten wat er morgen gaat gebeuren bij de protestwaken. Die begint om 8:00 bij de kerk, de Heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. En ja, bisdom gaan we natuurlijk ook uiteraard nog om een reactie vragen. Want er zit heel erg diep, hoor ik van Mark Moens. Mark, dankjewel.

0: zeg ik natuurlijk ook tegen weerman John Havinga, met flink wat bewolking in de lucht op dit moment, John.
1: Nou ja, op dit moment is er nog sprake van wat meer bewolking, wat hogere bewolking waar we mee te maken hebben. En een temperatuur die ligt gemiddeld rond 16 graden. Ik heb de raam en deuren eventjes opengezet vanwege de temperaturen die toch elke dag weer wat verder omhoog komen te liggen. En wat warmer wordt het ook vandaag weer dan gisteren.
0: Je bent al een beetje aan het luchten eigenlijk vooraf.
1: Ja, precies. We moeten een beetje voorbereiden natuurlijk op de... op wat er gaat komen. En we krijgen dus vanmiddag vrij zonnig weer. Dan gaat die bewolking wat afnemen. En dan zullen de temperaturen dus ook verder kunnen gaan oplopen naar 23 tot 25 graden. En daarbij hebben we een matige wind. En die komt uit het zuidwesten. Ja, dat betekent dus dat we de zomerse temperaturen vanaf vanmiddag kunnen gaan verwachten. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan is het ook weer rustig. En koelt het af tot ongeveer 15, 16 graden minimaal. Maar morgen gaan we daar nog een flinke schep bij opdoen bij die temperatuur. Want dan is het zonnig en het is rustig met een zwakke wind die een beetje veranderlijk is uit het westen tot noorden. Dus niet heel erg veel wind. En dat die dan een beetje uit het noordwesten komt, dat maakt ook niet zoveel uit. Want ik verwacht daardoor door die zonneschijn ook, en omdat we in die warme luchtsoort zitten, maximum temperaturen van ongeveer 27 of 28 graden. Dus onvervalst zomerweer ook morgen. En dat gaat gewoon door, die stijging. Want als we naar de vrijdag gaan, dan zitten we op de tropische temperatuur op veel plaatsen. Wordt het dan 30 graden. Ook veel zon dan. Een beetje broeierig warm voelt het wel. Maar er zit wel wat onstabiliteit in de vorm van een buienlijn onze kant op te komen. En dat betekent dat er op vrijdag in de loop van de middag of avond een aantal buien kunnen gaan ontstaan. En daarbij is ook onweer en misschien wat hagel mogelijk.
0: Dankjewel, John Havinga. Op dit moment zie ik dat het afgaand tij is met laagwater in Vlissingen om 11:08. Hoogwater vanmiddag om 17:56. En de watertemperatuur, alle Zeeuwse wateren 18 graden behalve het Veerse Meer. Daar zie ik op dit moment 20 graden.

0: Magda en de Munnik en niet of nooit geweest. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. En ook jonge boeren die hebben er vragen over. Ja, dit zijn de jonge boeren. Komen ze.
1: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: En verder komt er een maximum op het aantal stuks vee dat op een hectare mag worden gehouden. De keizer van Japan en zijn vrouw die beginnen aan het staatsbezoek aan ons land. Ze zijn al wel een paar dagen hier, maar dat was meer voor privézaken met onze koning. Vandaag het officiële gedeelte. Duurt 3 dagen dat staatsbezoek en daarna gaan de keizer en keizerin van Japan nog naar België. Lionel Messi heeft al geschiedenis geschreven op het WK nu. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hat-trick en is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
2: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: En het was zijn 16e WK-goal. En de Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me.
3: Ben zo blij, hoppa, met de pens van mij.
1: Okay.
3: Is was ik te dik, maar nu heb ik schik.
0: Jo, er zitten wel wat gelijkenissen in, maar bandlid Job vindt het allemaal onzin, zei hij bij Hart van Nederland.
4: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan wat eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen moet gaan trekken.
0: Nee, dat weet je inderdaad niet. Ik ben benieuwd in elk geval. Vandaag is dus kennelijk die rechtszaak van Dikke Pens, dat liedje van de carnavalsband Kapotte Kachels tegen ABBA.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
4: Voordeelhaartjes.nl. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De waarde van woningen in Zeeland stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie is nu €342.000. Dat is 7% meer dan vorig jaar, maar wel de laagste stijging van het land volgens het CBS, want landelijk werden huizen 10% meer waard. Overheden gebruiken de WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen. De partijen Sluis Lokaal en de VVD moeten snel met elkaar praten om het onderling vertrouwen te verbeteren. Eerder heeft praten over een coalitie in de gemeente Sluis geen zin, zegt informateur René Ruijsen. Door meerdere incidenten in de afgelopen raadsperiode zijn verhoudingen verstoord. Daardoor verloopt de formatie in Sluis stroef. Met een gezamenlijke rouwadvertentie in de krant staan de gemeenten Terneuzen en Hulst stil bij het ongeluk bij Terholen. Onze gedachten zijn bij de families, naasten, de schoolgemeenschap en iedereen die hierdoor is geraakt, staat er. En de burgemeesters Weerwind en Jensen van Haarst noemen het een onwerkelijke en verdrietige tijd en zeggen dat verbondenheid en steun in onze hechte gemeenschap en verder buiten voelbaar is. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden stapt over naar Tottenham Hotspur voor een transfersom van €60 miljoen. Bij de Londense club tekent hij een meerjarig contract, meldt Voetbal International. Van Hekken speelt nu nog voor Brighton en Hove Albion. De overstap is goed nieuws voor zijn voormalige Zeeuwse clubs, want die krijgen een solidariteitsbijdrage. De voetbalvereniging Goes krijgt €300.000 en de JVOZ 1,2 miljoen. Wat kun je daarmee doen? Ga ik straks vragen aan de voorzitter van de JVOZ. En het weer, het is vrij zonnig vandaag. Zou je misschien niet denken vanwege de bewolking, maar uiteindelijk wordt het echt vrij zonnig met een matige zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Wat kun je doen met 1,2 miljoen euro? Dat is een leuke vraag, denk ik, voor de voetbalopleiding JVOZ. Hun oudspeler Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden, die voetbalt in Engeland, gaat naar Tottenham Hotspur, komt een overstap dus aan. Transfersom 60 miljoen euro, volgens Voetbal International. En door een solidariteitsregeling krijgen zijn voormalige clubs daar ook wat van. VV Goes 300.000 euro, de JVOZ 1,2 miljoen. Penningmeester Jon Hesselman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Niet voorzitter, zei ik net per ongeluk, maar je bent penningmeester. Je gaat dus over het geld. Nou, 1,2 miljoen, dat is kassa.
1: Ja, dat is zeker kassa. Dat is uniek voor sowieso voor de JVZ, sowieso voor het Zeeuwse voetbal. En zelfs uniek voor heel Nederland. Want er heeft nog nooit zo'n een vereniging überhaupt in Nederland zoveel geld gekregen voor één speler. Dus wat dat betreft zijn we uniek in Zeeland.
0: En wat willen jullie ermee gaan doen met die 1,2 miljoen?
1: Ja, dat is de vraag nog, Remco. Daar gaan we in het bestuur goed over praten. Want er zijn allerlei mensen gelijk binnengekomen, ja. Natuurlijk. Maar die pot is zo leeg voor dat überhaupt er binnen gekregen. Dus daar gaan we gewoon aan de voorkant goed voor kijken wat we gaan doen. Want ja, het is eenmalig geld natuurlijk. Kijk, wij hebben een begroting van 2,5 ton. Dus dit is 5 keer ons begrotingsbedrag. Maar ja, goed, het is eenmalig. En als het uitgegeven is en over 6 jaar is het geld op en we kunnen de kwaliteit niet meer garanderen, dan zeggen ze van nou, allemaal leuke aarde, dat hebben ze lekker gedaan daar 6 jaar geleden. Dus ja. Daar moeten we gewoon verstandig mee omgaan.
0: Maar je zegt de wensen komen al binnen, voor wat dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, de kwaliteit. Hè. Kwaliteit van de opleiding. Wij zijn gedeeld eigen. Of nee, we zitten bij de VC Vlissingen, zulke soort dingen. Dus in de stenen of in nog meer uitbouwen van de kwaliteit van de scouting, dat soort dingen. Dus daar gaan we gewoon goed naar kijken als bestuur. En daar hebben we op dit moment nog geen plan voor.
0: Het lijstje groeit in elk geval. Maar die regeling, hoe werkt het dan? Waarom krijgen jullie eigenlijk die 1,2 miljoen?
1: Nou ja, goed, je noemt het een solidariteitsbijdrage. Het is in feite een soort opleidingsvergoeding. Wij hebben, JVZ heeft Jan-Paul van Hekken 6 jaar in de opleiding gehad. Dus 6 jaar daar kosten aan gehad. En dat is dus de solidariteitsbijdrage op het moment dat iemand een forse transfer maakt. Dat de opleidende verenigingen, dat die daar een percentage van krijgen. Nou, en dat is in ons geval is dat 2% van die 60 miljoen. Ja, dat maakt dat 1,2 miljoen is. En ja, Goes heeft hier slechts 1 jaar gezeten. Maar die krijgen ook 10%. Dus ja, voor totale Zeeuwse voetbal, 1,5 miljoen... wordt er in de Zeeuwse voetbal even gepompt.
0: Dat is bijna ongekend.
1: Door een jongetje uit Arnhem-Muiden.
0: Juist, zeggen we ongekend wat hier inderdaad gebeurt. De regeling is trouwens van de FIFA, van de voetbalbond. Is hij nu ook een mooi uithangbord voor jullie geworden? Misschien voor het hele Zeeuwse voetbal, misschien ook hierdoor?
1: Ja, nee, maar zeker. Zeker. Dat voor die JVZ was dat altijd naast Jan-Paul was het ook Rick van Drongelen. Want dat was degene die het meest heeft opgebracht voor die JVZ. Maar ja, Jan-Paul die overtreft echt alles. Kijk, dat heeft met 2 dingen te maken. Hij heeft 6 jaar bij JVZ gezeten. Dus dat telt echt gigantisch door. Hè. 40% pakken wij van de totale opleidingsvergoeding die uitbetaald wordt. En hij, ja, de transferbedragen zijn enorm gestegen natuurlijk. Ja 60 miljoen, ja, dat is enorm. Dus die 2 factoren bepalen dat wij uiteindelijk 1,2 miljoen gaan vangen.
0: Ja, dus goed de rekening in de gaten houden. Want wanneer verwacht je dat geld dan?
1: Nou, dat gaat via het FIFA Clearinghouse. En dat is een hele ingewikkelde procedure. Waar ook de notaris aan te pas moet komen. Om zeker te weten dat ik wel echt namens JVZ handel. Dus ik verwacht het. Daar gaan echt wel ettelijke maanden overheen. Dus ik hoop dat dit jaar nog binnenkomt.
0: Laat maar komen in elk geval dat geld. 1,2 miljoen bij de JVZ. 300.000 euro bij de voetbalvereniging Goes. Vanwege die transfer van Jan-Paul van Hekken naar Tottenham Hotspur. Hartelijk dank, Jon Hesselman.

Teddy Swims en Mr. Know-it-all. 13 minuten over 8:30. Goedemorgen op deze woensdagochtend bij Omroep Zeeland. Uiteindelijk gaat het vrij zonnig worden vandaag. Straks hoor je over een bijzondere barbecue in Vlissingen. Daar hopen ze natuurlijk lekker weer te hebben. Gaat uiteindelijk ook komen. Eerst nog Boudewijn de Groot.

0: Boudewijn de Groot en Jimmy om 13 minuten voor 9. 17 gezinnen in de gemeente Hulst die hebben een nieuwe laptop gekregen van stichting De Melkkan. Meldt Alex van De Melkkan bij me. Die organisatie zet zich in voor mensen in armoede. Ja, om iets te bereiken heb je tegenwoordig toch echt wel een computer of een laptop nodig. Mensen met weinig geld kunnen die niet zomaar kopen. En krijgen die dus via De Melkkan. Dat wordt dan betaald met allemaal donaties die zij dan weer hebben gekregen. Alex, dank je wel voor jouw berichtje. Een mooi bericht voor de 17 gezinnen in de gemeente Hulst. En dan is het ook nog een bijzondere dag voor mensen in Vlissingen. Een barbecue op het strand, georganiseerd door Simon Brasdorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor wie is die barbecue?
1: Barbecue organiseer ik voor gezinnen die het financieel niet altijd even breed hebben. En die ik dus een leuke dag gun.
0: Met een stuk of 40 mensen die daar dan bij zijn. Hoe heb je die verzameld dan?
1: Ik heb bewust gekozen om het uit de media te houden. Omdat er toch nog steeds best wel een taboe ligt op armoede of financieel moeilijk hebben. Dus ik heb via de voedselbank ben ik mensen gaan werven. Ik ben naar de school gegaan in Vlissingen. Ik heb oud-collega's van buurtteams heb ik benaderd. En zo heb ik mijn aanmelding binnen gekregen.
0: Wat zeggen ze dan als je die mensen benadert? Van, ik hou een leuke barbecue, doe je mee? Welke reacties krijg je?
1: De meesten zeggen, leuk. Maar dan is het ook inderdaad echt afwachten of ze het zo leuk genoeg vinden dat ze ook daadwerkelijk komen. Wanneer ik zeg, er is toch wel een soort taboe ligt erop. Van dat mensen dan zeg maar niet een soort van in de spotlight willen staan van, ik heb het financieel niet breed. Ja. Dus in eerste instantie zijn ze wel enthousiast. Maar want ik had in eerste instantie was het aantal personen wat maximaal kon komen 100. Dus daar was ik van uitgegaan.
0: Hmm. En het zijn er uiteindelijk dan 40. Nee, weet je, We zeggen dan altijd, je hoeft je er niet voor te schamen. Maar ik snap het wel dat mensen dat doen.
1: Ja, klopt. Klopt. En kijk, ik weet hoe het is. Omdat ik het zelf heb ik het ook een aantal jaren niet financieel breed gehad. Maar ik schaamde me daar niet voor. Maar ja, ik snap wel dat er een heleboel mensen zijn die wel zoiets hebben gehoord. Want het gaat niet alleen over geld. Hè, het gaat ook over eenzaamheid en uitsluiting.
0: Maar waarom schaamde jij je dan niet? En hoe liet je dat dan vooral merken dat je niet schaamde?
1: Ik weet niet. Dat is denk ik mijn eigen persoon. Ik ben altijd wel heel open geweest. En ik zei ook gewoon tegen mensen van, dat kan ik niet. Want financieel red ik dat gewoon niet. Als bijvoorbeeld iemand vroeg van, ga je mee eten of naar een terrasje of een uitje? Ik zei, dat lukt mij gewoon niet.
0: Hmm. En dan? Dan gingen zij wel en jij niet?
1: Nou ja, ik had gelukkig een hele fijn netwerk. En die namen me wel eens mee op sleeptouw.
0: Hoe ben jij dan uiteindelijk uit de situatie geraakt?
1: Door niet mijn kopie te laten hangen. En gewoon denken, er is licht aan het einde van de tunnel. Ik heb wel altijd gewoon mijn werk gehad. En ik heb gewoon heel zuinig gedaan. En inderdaad dingen moeten laten.
0: Simon, dankjewel voor jouw verhaal. En vooral ook heel veel plezier vandaag met die speciale barbecue.

Chapel Rowan en The Giver op Omroep Zeeland. Ik kreeg ook nog een appje op 0118-499-999 van Ria. Zij hoopt dat jij gaat meebieden bij een veiling van de Ontmoetingskerk in Goes. Die is zaterdag, maar nu op hun website van de Ontmoetingskerk kun je al kijken naar de dingen die je kunt kopen. Soep, maar ook antieke spullen, rondleidingen, schilderijen. Ze werd van alles verzameld. Geld gaat uiteindelijk naar een goed doel in Oeganda. Nu al kijken en bieden. Zaterdag is dan de veiling Ontmoetingskerk Goes. Ria, dankjewel voor jouw berichtje in elk geval. Zo aan het einde van Zeeland wordt wakker. Hou de radio aan op Omroep Zeeland. Vind ik leuk. Dankjewel en tot ziens.

0: Goedemorgen.
1: Omroep Zeeland.
0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
20: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
18: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
29: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: De Bengals en Manic Monday. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, het voelt altijd een beetje vreemd aan om Manic Monday te zeggen als het gewoon woensdag is. Veerle die is een paar dagjes vrij, dus ik ben maar in mijn eentje. Maar dat wil niet zeggen dat we er geen gezellige ochtend van maken. En als je mee wilt doen, dan kan dat via 0118-4999-99. Je mag bellen, je mag appen, foto's sturen. Het is allemaal welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Shania Twain, een man, I feel like a woman. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 17 juni in de geschiedenis. Nou, in 1885 arriveert het vrijheidsbeeld in de haven van New York. Het is een geschenk van Frankrijk aan Amerika ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring en als teken van vriendschap. Nou, het is nu natuurlijk niet meer weg te denken. Het is bevestigd aan een geraamte dat ontworpen is door Gustave Eiffel, die ook de Eiffeltoren bouwde. En sinds 1984 staat het beeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Verder op 17 juni eist Sir Francis Drake in 1579 California voor Engeland op. In 1911 wordt de Universiteit van IJsland gesticht. En in 1970 vraagt Edwin Land octrooi aan op de Polaroid-camera.

Mandy van Barry Manilow en deze Amerikaanse zanger en liedjeschrijver is vandaag jarig. Je kent hem natuurlijk van dit Mandy, maar ook Copacabana. Hij heeft meer dan 80 miljoen verkochte platen. En hij wordt 83 vandaag. Venus Williams, de tennisspeelster uit de Verenigde Staten, wordt vandaag 46. En Eddy Merckx, de voormalig Belgisch wielrenner, wordt vandaag 81.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en

0: En ook dit is Zeus Copycat en Don't Blame the Messenger. Ja, en die messenger die is net aangeschoven. We gaan naar het Zeeuwse nieuws met Remco.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Kerkgangers in Aardenburg houden morgenavond een protestwaken bij de Maria Hemelvaartkerk. Ze willen de kerk blijven gebruiken voor eigen vieringen die afwijken van de huidige katholieke regels, maar het parochiebestuur heeft de sloten vervangen. Het is een verschil van inzicht over het geloof, zegt actievoerder Mark Moens.
3: Wij zijn opgevoed ondertussen 40, 50 jaar met een ander beleid vanuit na het Tweede Vaticaans Concilie kon er meer in de kerk. Wij zijn daarmee opgevoed en wij willen die traditie graag doorzetten. Maar ja, blijkbaar mag dat niet.
2: En de kerk in Aardenburg is alleen nog open voor speciale vieringen tot nu dan, want volgens het parochiebestuur is er een afkoelingsperiode nodig van een jaar. En zolang is die kerk dan ook gesloten. De waarde van woningen in Zeeland stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie is nu 342.000 euro. Dat is 7% meer dan vorig jaar, maar wel de laagste stijging van het land volgens het CBS. Landelijk werden huizen 10% meer waard. Overheden gebruiken de WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen. Voetbalopleiding JVOZ is erg blij met de 1,2 miljoen euro die ze krijgen door de overstap van Jan-Paul van Hekken naar Tottenham Hotspur. De voetballer uit Arnhem-Muiden komt van Brighton en Hove Albion, andere Britse club, en met de transfer is 60 miljoen gemoeid. De oude clubs die van Hekken hebben opgeleid krijgen er ook wat van. Penningmeester Jon Herselman van de JVOZ.
4: Ja, het is eenmalig geld natuurlijk. Kijk, wij hebben een begroting van 2,5 ton. Dus dit is, dit is 5 keer ons begrotingsbedrag. Maar ja, goed, het is eenmalig.
2: Ja, dus inderdaad wel goed besteden, dat is wat hij eigenlijk zegt. De VV Goes krijgt 300.000 euro. En de doorgaande weg bij Capellebrug gaat vanavond weer open voor auto's. Om 11 uur is dat. Grenzenvaart is veiliger gemaakt. Het werk zorgt maandenlang voor veel overlast en vertraging. Vrachtwagens mogen er pas vanaf volgende week weer over. Het openingsfeestje van de grenzenvaart zou vandaag zijn, maar dat gaat niet door vanwege het ongeluk bij Ter Hole vorige week, waarbij 4 mensen omkwamen. En het weer, het is vrij zonnig vandaag met een matige zuidwestenwind en het wordt 23 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Alex Warren en de Fever Dream. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. De inzet is een paar sokken van Omroep Zeeland, maar ze zitten echt heerlijk. 0118-4999-99, dat is het nummer dat je gebruikt als je het antwoord weet op deze vraag. Voetbalopleiding JOVZ is erg blij met het geld dat ze krijgen door de overstap van Jan-Paul van Hekken naar Tottenham Hotspur. Ik wil weten hoeveel geld ze krijgen. 0118-4999-99. Je hoorde het net van Remco. Je kunt ook altijd even naar omroepzeeland.nl of even naar Omroep Sport. Een bedrag dus. Hoeveel euro's krijgen ze?

0: Christopher Cross en All Right. Voetbalopleiding JVOZ is blij met het geld. Ja, het is ook een flink bedrag. Dat krijgen ze door de overstap van Jan-Paul van Hekken naar Tottenham Hotspur. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zit je, Jaap?
1: Ik op dit moment op de N59 bij Oude Tongen.
0: Oké, maar op wat zit je dan? Want ik hoor zo'n lawaai.
1: Ik zit op de vrachtauto.
0: Aha. Ja. Hey, de voetbalopleiding krijgt geld. Hoeveel geld krijgen ze?
1: 1,2 miljoen.
0: Ja, wat een bedrag, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: Ja, en Petra stuurde een appje 300.000, maar nee, dat is dan ook nog eens voetbalclub Goes die dat krijgt, hè?
1: Ja, ik heb het gelezen, ja.
0: En dat allemaal door die overstap. Ik denk, hoeveel zou die zelf dan wel krijgen?
1: Ja, dat is... Die verdienen meer dan de gemiddelde mens.
0: Ja, meer dan jij en ik, denk ik, hè?
1: Ja, denk het ook.
0: Maar goed, het is hem gegund, hoor.
1: Jawel.
0: En wie weet levert het jou een paar sokken op, Jaap.
1: Ja, ik heb er nog warmte van dan.
0: Oké, nou blijf even aan de lijn.
1: Ja hoor, bedankt.

0: Niall Horan en Dinner Party. Een bijzonder boek, een bijzonder stripverhaal over de dieren van het dierenasiel maakte Marina. Marina van het dierenasiel ook weer. Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En dan hebben we het over het dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen. Wat heb je gedaan?
1: Ik ging eind januari met pensioen. Ik viel een beetje in een gat. En toen kwam ik op het idee om een stripverhalenboek te schrijven.
0: Want je viel in een gat, je had je verder niet echt voorbereid? Of je dacht, ik heb het altijd zo druk, dat komt wel goed?
1: Nou ja, zoiets. Ik ben natuurlijk al zo'n 10 jaar voorzitter van het dierenasiel. En het is druk. Maar ik was bij Tragel ambtelijk secretaris, dus ik schreef veel. En in dat opzicht viel ik wel een beetje in een gat.
0: Maar je ging in januari met pensioen en nu is er al een stripboek. Dat is dan toch wel heel snel?
1: Ja, dat is heel snel. Ik kwam op het idee om het te schrijven tijdens een vergadering met de evenementencommissie. Die opperde om een stripverhalenboek te schrijven. Ik denk, nou, dat pak ik op. Ik ben gaan schrijven. En dat beviel zo, ik kon niet meer stoppen. En natuurlijk in het dierenasiel liggen zoveel bijzondere, grappige, ontroerende, maar soms ook verdrietige verhalen dat ik besloot daar iets mee te doen.
0: Ja, nou heb ik alleen de voorkant van het boek gezien.
1: Ja.
0: En dan zie je een paar poezen lekker bij elkaar liggen, zoals poezen dat heel goed kunnen.
1: Ja.
0: Maar een stripverhaal is niet alleen een verhaal met tekst, het zijn ook tekeningen.
1: Het zijn ook tekeningen. Ik heb zelf niet de tekeningen gemaakt. De tekst en de ideeën, de verhaallijnen, die zijn van mijzelf. Ik heb AI gebruikt om het verhaal kracht bij te zetten door de tekeningen bij te laten maken.
0: Aha, maar de verhalen die zijn echt uit jouw koker?
1: Die zijn uit mijn koker, die kan AI ook niet verzinnen.
0: Nee. Dus hoe trots ben je nou op dit boek? Want ik bedoel, dan ga je met pensioen, dan verwacht je niet dat je een paar maanden later al zoiets gemaakt hebt.
1: Ja, ik ben trots. En vooral ook omdat ik de mensen op een andere manier naar het asiel en asieldieren wil laten kijken. En ook misschien een kijkje achter de schermen, want het brengt soms flink emotie mee. Als ik het verhaal van Daisy mag aanroeren, een Rottweiler die bij ons kwam met flinke baknijd en de knop moest flink om. Toen dat uiteindelijk gebeurde en Daisy geplaatst moest worden, was Amanda daar al lang, had daar een band mee opgebouwd. Dus daar heb ik ook een verhaal over geschreven. En ik heb het zelf geschreven. En als ik het lees, krijg ik daar nog steeds emotie bij. Dus het is ook een beetje dat, om de mensen te laten zien. Het is niet alleen maar hondjes uitlaten en met poesjes knuffelen. Er zit zoveel meer achter.
0: Ja, en vooral met dieren die er wat langer zitten, denk ik, hè?
1: Zeker.
0: Ja, zeg Marina, nou maak ik me wel een beetje ongerust, want nou is het juni, nou is je boek klaar. Komt er nou een nieuw zwart gat?
1: Ja, zeker. Ja? Nee, ik ga natuurlijk opnieuw schrijven, want de verhalen in een dierenasiel die raken nooit op. Dus ik heb alweer 20 ideeën klaarleggen.
0: Gelukkig. dan spreken wij elkaar over een paar maanden weer, hè?
1: Ja, dat is goed.
0: Dus heel veel succes ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Stripverhalen over de dieren van het dierenasiel met verhalen uit de praktijk van Marina Goossen.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Carol G en Siante Tuhubiera Conocido. 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
8: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
20: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
21: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
22: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
25: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
26: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Denny Vera en Marlon Pichel. Try again. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Woensdag, ja, dan is er altijd een verslag van Veerle. Zij gaat elke week op bezoek bij een Zeeuws museum. Telkens weer een ander museum. En dan gaat ze niet het hele museum door. Nee, dan lichten ze er één museumstuk uit. Nou, vandaag is dat op het museumschip De Mercuur. En je hoort zometeen het verslag.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Kim Carnes en Bette Davis Ice. Ja, Veerle was op bezoek in het museumschip De Mercuur in Vlissingen. En in de stuurhut ontdekte zij daar hoe het daar soms aan toe kan gaan.

0: Morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, we hadden gisteren de Hunt in Sint-Philipsland bij voetbalvereniging NOAD. En de Hunt is eigenlijk een spel waarbij jongeren binnen een gemarkeerd gebied op zoek moeten gaan naar twee stempelposten zonder dat ze getikt worden door de politie.
0: Door de politie?
1: Ja.
0: En zijn dat dan echte politiemannen of zijn dat een soort figuranten?
1: Nee, dat zijn echte politieagenten.
0: Dus die wilden daar wel aan meewerken?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat maakt het wel extra spannend, toch?
1: Ja, zeker. Jongeren waren heel fanatiek, maar de politie was ook heel erg fanatiek.
0: En hoeveel jongeren deden er mee?
1: Ruim 120 jongeren.
0: En hoeveel politieagenten?
1: Ja, ongeveer 20 politieagenten.
0: Oh. En hoe verliep het dan verder?
1: Ja, het was supergoed. Om 7 uur opende de burgemeester het spel. En de jongeren moesten dan binnen een gemarkeerd gebied op zoek gaan naar 2 stempelposten zonder dat ze getikt zouden worden door de politie. En om 8 uur verzamelden we weer bij NOAD, waar de jongeren vragen konden stellen aan de politie en deelden we nog wat prijsjes uit.
0: En had de politie een beetje conditie? Konden ze ze pakken?
1: Ja, de politie had ze hadden een goede conditie, maar de jongeren ook zeker, hoor. Ja, dus de politie werd wel echt getest.
0: Ja. En welke reacties heb je gehoord?
1: Ja, we hebben heel veel positieve reacties ontvangen van jongeren, maar ook van ouders die vroegen van ja, kunnen jullie dit ook een keer voor ouderen organiseren? Dus hele leuke reacties.
0: Ja, ik kan me voorstellen, dat is voor iedereen leuk, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Dus komt er een vervolg?
1: Er komt zeker een vervolg. Ik durf alleen nog niet te zeggen wanneer.
0: Nee, ik kan me voorstellen, eerst even bijkomen van deze.
1: Ja, zeker.
0: Een hunt dus in Sint-Philipsland met echte politieagenten. Ja!

Shakira en Zoo. In Sint-Philipsland was gisteravond een bijzonder evenement. Mazzy Korma, goeiemorgen.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You. Ja, en dan is het bijna 10:30. Stefan is al aangeschoven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Kerkgangers in Aardenburg houden morgenavond een protestwaken bij de Maria Hemelvaartkerk. Ze willen de kerk blijven gebruiken voor eigen vieringen die afwijken van de huidige katholieke regels. Maar het parochiebestuur heeft de sloten vervangen. Het is een verschil van inzicht over het geloof, zegt actievoerder Mark Moens.
3: Wij zijn opgevoed ondertussen 40, 50 jaar met een ander beleid. Vanuit na het Tweede Vaticaans Concilie kon er meer in de kerk. Wij zijn daarmee opgevoed en wij willen die traditie graag doorzetten. Maar ja, blijkbaar mag dat niet.
2: De kerk in Aardenburg is alleen nog open voor speciale vieringen. Volgens het parochiebestuur is er nu een afkoelingsperiode van een jaar. En zolang is de kerk gesloten. De waarde van woningen in Zeeland stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie is nu €342.000. Dat is 7% meer dan vorig jaar, maar wel de laagste stijging van het land volgens het CBS. Landelijk werden huizen 10% meer waard. Overheden gebruiken de WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen. De voetbalopleiding JVOZ is erg blij met de 1,2 miljoen die ze krijgen door de overstap van Jan-Paul van Hekken naar Tottenham Hotspur. De voetballer uit Arnhem-Muiden komt van Brighton en het Hove Albion en met de transfer is 60 miljoen gemoeid. De oude clubs die Van Hek hebben opgeleid krijgen er ook wat van. Je hoort penningmeester Jon Herselman van JVOZ.
4: Het is in feite een soort opleidingsvergoeding. Wij hebben, JVOZ heeft Jan-Paul van Hekken 6 jaar in de opleiding gehad. Dus 6 jaar daar kosten aan gehad. Dat is dus de solidariteitsbijdrage op het moment dat iemand een forse transfer maakt. De opleidende verenigingen, dat die daar een percentage voor krijgen.
2: En VV Goes houdt €300.000 over aan die transfer. De doorgaande weg bij Capellebrug gaat vanavond 11 uur weer open voor auto's. De grensvaart is veiliger gemaakt. Het werk zorgde maandenlang voor veel overlast en vertraging. Vrachtwagens mogen er vanaf volgende week weer over. Het openingsfeestje dat voor vandaag was gepland gaat niet door vanwege het ongeluk bij Terholen vorige week, waarbij 4 mensen omkwamen. Het weer in Zeeland nu nog bewolkt, maar het wordt steeds zonniger. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 23 tot 25 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

0: Chef Special en If Not Now, Then When. In Ossenisse was een paard met een wagen in de sloot terechtgekomen. En dus rukte de brandweer Kloosterzand uit. Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elze.
0: Ploegleider van de brandweer Kloosterzand. Wat voor melding kregen jullie?
1: Ja, wij kregen een melding van een dier in de sloot. En later bleek dan inderdaad dat het een paard was met een wagen erachter.
0: Oh, dus op het moment dat je uitrukt heb je nog geen idee om wat voor dier het gaat?
1: Nee. Dat klopt.
0: Dat is niet zo handig.
1: Ja, nou ja, het aanrijdend, dan horen alle details.
0: Van Kloosterzand naar Ossenisse, hoe lang is dat rijden ongeveer?
1: Ja, een minuutje of 5 tot 10.
0: En wat trof je aan?
1: Een paard in de sloot met een wagentje erachter, inderdaad. Het wagentje hadden ze inmiddels wel al afgekoppeld. Ja, het begint er maar aan eigenlijk.
0: Ja, want dat wagentje, dat konden ze met z'n allen er wel uittillen.
1: Ja, dat hebben ze met de kraan gedaan van een vuilniswagen. Dan hebben ze die eruit getild.
0: Maar dat kun je met een paard natuurlijk niet doen.
1: Nee. Nou ja, wel. Dat hebben we ook gedaan eigenlijk met een behulp van een paardenbroek. Die heeft de brandweer van Hoek heeft die. En die is naar ons toegekomen. En hem eigenlijk opgehezen, waardoor hij weer met zijn benen op de grond kon staan. En uiteindelijk verder zelf weggelopen is.
0: Is een paardenbroek wat ik denk dat het is? Dat je het er rond doet en dan als het ware optakelt?
1: Het is een harnas, zeg maar, wat we onder zijn buik doen. En dan met een soort banden, zeg maar, dat het wat strakker zit. En dan daar zitten dan weer de hijsogen aan waarmee je op kunnen hijsen.
0: Maar dan moet je het wel eerst rond of onder dat paard doorkrijgen.
1: Ja, dat is wel een uitdaging inderdaad.
0: En dat paard vond dat ook allemaal goed?
1: Ja, die was heel rustig. Ik denk ook een beetje moe van het avontuur. Dus met een heel dun stangetje hebben we die broek eronder doorgedaan. Met wat moeite. En toen de broek bevestigd en opgehezen.
0: En dan? Kan zo'n paard dan direct weer staan?
1: Ja, deze ging goed, zeg maar. Die had volgens mij ook verder geen verwondingen. En die is eigenlijk uit zelf weggelopen.
0: En dan kon hij in de stal weer bijkomen van de schrik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Is dit nou voor een brandweer een mooie klus?
1: Ja, dit zijn wel de leukere klussen, inderdaad.
0: Sowieso een klus die goed afloopt is altijd een mooie klus.
1: Absoluut. En dit is dan inderdaad gewoon een heel relaxed klusje, zeg maar. Leuk en ja, het is toch ook wel fijn om zo'n beetje dan te kunnen helpen.
0: Ja. De brandweer Kloosterzand hielp dus een paard uit de sloot met behulp van een paardenbroek.

0: Black Amber en Belong Together. Ja, we hebben een soort brandweerhalfuurtje, want van de brandweer in Kloosterzande gaan we een stukje verder naar de vrijwillige brandweer op het Griekse eiland Samos. Dat voerde actie, tenminste, dat deed Jolanda van de stichting Vrienden van Samos. Omdat er op Samos in de zomer enorme bosbranden kunnen ontstaan door de hoge temperaturen. En die brandweer daar heeft niet zo heel veel geld en dus ook niet zo heel veel materiaal. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alza. Hallo, Calimera.
0: Ja, Calimera. Ja. Het is al weer even geleden dat jij een oproepje deed voor een klein bluskanon. Hè? Want dat was iets wat de brandweer bij jullie niet heeft.
1: Nee, het gaat inderdaad om de vrijwillige brandweerlieden. En want ieder dorp heeft een vrijwillige brandweer. Ja, die krijgen helaas niet vanuit de Griekse overheid de middelen die ze nodig hebben. En dit ging dus om een klein bergdorpje Pagondas, waar ze dus zelf een blustank hadden gebouwd. Om de eerste branden te kunnen blussen. Alleen ze hadden geen blusmonitor, geen bluskanon. En toen hebben we inderdaad via jullie die oproep gedaan.
0: Ja. Heb jij wel eens een brand meegemaakt op Samos?
1: Ja, al een paar keer. En het punt is, meestal zijn de branden natuurlijk in de zomer, als die sterke winter is, de Meltemje-wind noemen wij. Ja, weet je, en als er dan een brand ontstaat, ja, dat is bijna niet te blussen. Dus het is heel belangrijk dat de vrijwillige brandweer, die is altijd als eerste ter plekke om het onder controle te houden. En ja, die jongens hebben gewoon weinig middelen. En de professionele brandweer heeft soms een half uur tot een uur nodig om ter plekke te komen.
0: Ja, ja, ja. Het lijkt me heel griezelig als dat echt zo verschrikkelijk, ja, hè, met zo'n wind echt zo'n lawaai maakt en steeds dichterbij komt.
1: Ja, dat is ook zo. We hebben het al een paar keer meegemaakt. En op duur komen er dan wel blushelikopters van andere eilanden. Want ja, je kunt het niet altijd op het land alleen bestrijden. Maar ja, die moeten wel allemaal samenwerken. En ja, die vrijwilligers zijn gewoon altijd als eerste ter plekke, omdat ieder dorp heeft een vrijwillige brandweer. Maar ja, soms bedroevend. We waren vorige week in een ander bergdorp. Die jongens hadden niet eens filters en maskers om te gaan blussen.
0: Oh ja.
1: Weet je, het is soms echt, wij staan soms met verbazing te kijken waar die jongens het mee moeten doen.
0: Ja, jij deed een oproep en jij hoopte eigenlijk dat er een Zeeuws brandweerkorps zou zijn die iets over zou hebben, want het hoefde geen nieuw te zijn, hè?
1: Klopt.
0: Waar ben je uiteindelijk terechtgekomen?
1: Nou, het grappige is, we hebben een nieuw bestuurslid. Dat is een ex-brandweerman uit Zeeland. Dus die is in het bestuur gekomen en die helpt mij. En we hebben heel veel middelen gekregen uit Zeeuws-Vlaanderen dankzij jullie oproep. Dus mooie slangen en spuitmonden en noem maar op. En het bluskanon heb ik via een tip, omdat mensen het ook gehoord hadden, op Marktplaats gevonden. En hebben voor een hele goede prijs gehad. Dus alles heeft eigenlijk geleid doordat we allerlei spullen hebben gekregen en ook het juiste kanon hebben gevonden.
0: Ja, en je hebt zelfs transport naar Griekenland gevonden, want anders was het wel lastig geweest als jij dat in een extra koffer mee had moeten nemen,
1: ja,
0: denk ik. Hè?
1: Dat was een beetje te zwaar. We hebben inderdaad geluk. We hebben een Nederlander, die doet de transporten naar Samos. En die sponsort ons nu. Dus we krijgen echt voor goede prijs goedkoop transport. Dus eigenlijk heeft jullie uitzending er ook toe bijgedragen dat we eigenlijk een heleboel extra dingen nu om ons heen hebben. Dus namens ons en ook namens het brandweerkorps van Pagondas, heel hartelijk bedankt.
0: Nou, dat is graag gedaan. En ik zou zeggen, hou al die contacten in ere. Hè, want je weet nooit waar ze nog eens goed voor zijn.
1: Nee, dat doen we zeker, dat doen we zeker. En we gaan ook gewoon verder. We zijn nu alle korpsen aan het inventariseren. En we kijken gewoon iedere keer wat we kunnen doen. Het zijn kleine dingetjes, maar ze zijn er hartstikke blij mee.
0: Ja. En dat bluskanon, hebben ze het al nodig gehad of hebben ze het alleen maar getest?
1: Nee, ze hebben, want het paste natuurlijk niet precies. Dus die jongens zijn het zelf aan het ombouwen, want daar zijn ze goed in. Dus op het moment dat ze het klaar hebben, stuur ik je een filmpje.
0: Prima, afgesproken. Nou, de brandweer in Samos, ja, met dank aan heel Zeeland, een nieuw bluskanon. Ja.

0: Yes, and from me to you. Graag tot zo.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
16: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
17: Echt?
18: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
24: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Miles Smith en Stay. Goedemorgen. Welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur met daarin natuurlijk straks weer een check de plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. En we gaan eens even kijken op Schouwen-Duiveland hoe het is met de kunstschouw.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Terane Landen van Karin Touw. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit op Burghaamstede op dit moment?
1: Ja, ik zit op Burghaamstede hier op mijn eigen locatie, waar ook mijn atelier is. En er komen nu gasten binnen. En ik heb even een interview, dus die luisteren even mee. En mijn locatie staat ook een hele mooie bronskunstenaar. En in mijn eigen atelier staan een keramiste. En schilderwerk van mijzelf is in het woonhuis.
0: Oh ja, ja, maar jij bent daar dus nu ook met andere kunstenaars?
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Dat lijkt me wel heel gezellig.
1: Ja, dat is heel gezellig, want als je dan met elkaar op zo'n locatie staat, hè, je doet dat ook 9 dagen, dus best lang, dan ben je echt een beetje een soort van beste vrienden voor 9 dagen of iets dergelijks.
0: Ja, ja, en daarna ben je misschien weer blij dat je weer gewoon op jezelf bent.
1: Ja, ook dat weer, want dan ga je weer lekker je terugtrekken in je atelier en dan ga je weer lekker aan het schilderen.
0: Ja. Is het alleen nu voor de kunstschouw dat mensen bij jou binnen mogen lopen of mag dat bij jou altijd?
1: Het is nu tijdens de kunstschouw heel groot, hè, want dan, ik heb in mijn woonhuis al mijn schilderijen hangen. En dan is alles weggeschoven en alle rommels is weg natuurlijk. Maar volgende week dan kan ik weer gewoon in mijn eigen huis leven. En dan, maar mensen komen bijvoorbeeld wel in mijn atelier ook heel vaak op bezoek. Of even kijken, of als ze iets willen weten, of als ze werk willen kopen. Dus dat gaat wel het hele jaar door.
0: Oh ja, maar dan stop je en dan maak je een praatje. Maar nu ben je misschien ook gewoon aan het werk terwijl ze op je vingers staan te kijken.
1: Ja, soms ook, maar dat is in mijn geval bijna niet te doen. Want er zijn tijdens de kunstschouw zo bizar veel mensen op de been. Dat je ook niet altijd zelf kan werken. Dat probeer ik wel eens met schetsen of zo in een rustig moment. Maar die zijn er tot nu toe nog niet geweest, die rustige momenten.
0: Dus je kunt eigenlijk helemaal niet werken?
1: Nee, dat is in mijn geval heel lastig.
0: Nee.
1: Maar dat geeft niet. Want het is ook heel fijn juist om over je werk te praten. Want dat wil je graag als kunstenaar. Het laten zien en erover praten. Dat is alleen maar heel mooi.
0: Ja, wat willen ze allemaal van je weten?
1: De meest gestelde vraag is altijd, hoe lang doe je erover? Dat kan je soms niet eens beantwoorden. Want over het ene schilderij heb ik een half jaar gedaan. Daar top je wat af. En het andere schilderij, ja, dat gaat zo makkelijk. Dat is in een week af bijvoorbeeld.
0: Ah ja, en dat wil dan helemaal niks over het kunstwerk zelf zeggen, hè?
1: Nee. En je ziet ook de struggle die je hebt, dat hoort ook bij kunstenaar zijn. Want je bent aan het struggelen en soms lukt het helemaal niet en dan gooi je het weer in een hoek. Dat hoort bij kunstenaar zijn, hè? Dat is de weg die je gaat.
0: Ja, laat je ook wel iets zien wat nog niet af is?
1: Ja, ook wel een aantal dingen. En het is ook, mensen vinden het ook altijd heel leuk om een beetje te zien van, hé, daar komt het vandaan en zo is het opgebouwd. Hè. Dat vinden mensen ook leuk, want er zijn niet alleen mensen die graag naar kunst kijken, maar ook mensen die willen kopen, maar ook mensen die zelf schilderen. Dus die vinden het ook leuk om te zien van, hé, zo kan het ook.
0: Ah ja, maar die stellen misschien ook heel ander soort vragen.
1: Ja, want die vragen natuurlijk ook van hoe is het gemaakt? Of wat voor materialen gebruik je? En dat heb ik ook altijd wel liggen hoor. Want er komen zoveel mensen dat je niet altijd iedereen persoonlijk te woord kan staan. Dus er ligt ook wel een boekje of een schrijven van hoe ik dat doe of wie ik ben. Dus mensen kunnen dat altijd zien. Maar dat is eigenlijk ook op alle locaties zo hoor. Want het leuke is, we hebben 31 locaties in de kunstschouw. En of wil je liever alleen over mijzelf
0: praten? Nee hoor.
1: Nee, want ik vind het ook heel belangrijk, want ik zit ook in de organisatie van de kunstschouw.
0: Oh ja, ja. Maar het is ook, tijdens de kunstschouw zijn eigenlijk alle kunstenaars ook collega's, hè?
1: Ja, precies. En op al die 31 locaties, daar zijn kunstenaars aanwezig. En zoveel mogelijk elke dag, hè. Dat zeggen we ook in de organisatie. Dat belangrijk is. En mensen vinden het ook heel fijn om kunstenaars te spreken over hoe dat dan gaat. En om over het werk te praten. Dus er zijn zo bizar veel mensen op de been. Dat is zo mooi om te zien hier op het eiland. Dat iedereen fietst en rijdt rond en is op zoek naar locaties. En we hebben ook die 31 locaties proberen we zo mooi mogelijk in te richten. met in onze

0: organisatie, in het bestuur en in de kunstcommissie. Zo van, er is altijd ergens een 3D-werk of iets met beelden, maar ook schilderwerk of fotografie. Dat je dat heel mooi in balans hebt, zeg maar.
1: Dus je ziet het eiland op een mooie manier en je ziet ook nog kunst.
0: Ja, nou dat. Want je komt ook op prachtige locaties. Want we hebben hier in Zeeland, nou ja, dat zal je weten. Prachtige schuurlocaties bijvoorbeeld. En prachtige boerderijen. En ja, die stellen hun locatie open. En daar staat kunst. Dus je ziet niet alleen de kunst, maar je ziet ook die mooie locatie. En mooie tuinen. Hè. De tuinen staan eigenlijk op zijn mooist in juni vaak. Dus dat is dus niet alleen kunst, maar dat is. En mensen gaan bijvoorbeeld ook fietsen, lekker lunchen en dan weer verder. Er zijn ook heel veel mensen die komen hier voor een week en dan gaan ze dingen bekijken. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Daar zijn we heel trots op ook als organisatie. Dat zo'n groot evenement is.
1: Nou, als je enthousiast geworden bent door het verhaal van Karin. De kunstschouw is nog tot en met 21 juni. Ja, zegt het al, kunstschouw op het eiland Schouwen-Duiveland. En je kunt natuurlijk even kijken op de website kunstschouw.nl als je wil weten wat er precies waar is.

En de Daffodils. En Jacqueline stuurt nog een berichtje. Ze zegt, deze mag van mij nummer 1 worden in de Zeeuwse top 40. Ja, dat duurt natuurlijk nog even, want dat is pas volgend jaar op Hemelvaartsdag. Maar Jacqueline, ja, ik ben altijd redelijk onpartijdig. Maar in dit geval denk ik, waarom niet? Prachtig nummer van Raccoon.

0: Miles on it. Miles on it. Ondertussen is Stefan aangeschoven. Ik heb net even de check de plek aanwijzing op hem getest.
1: Ja.
0: Ik weet nou niet of ik moet zeggen het belooft veel goeds of het belooft niet veel goeds. Dat is voor zometeen. Eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het dak van de Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee wordt vervangen. Al jaren kampt de basisschool met lekkages en steeds werd geprobeerd om die te repareren, maar de problemen hielden aan. Nu is besloten om het hele dak te vervangen en dat gebeurt in de zomervakantie. Kerkgangers in Aardenburg houden morgenavond een protestwaken bij de Maria Hemelvaartkerk. Ze willen de kerk blijven gebruiken voor eigen vieringen die afwijken van de huidige katholieke regels, maar het parochiebestuur heeft de sloten vervangen. Het is een verschil van inzicht over het geloof, zegt actievoerder Mark Moens.
3: Wij zijn opgevoed ondertussen 40, 50 jaar met een ander beleid. Vanuit na het Tweede Vaticaans Concilie kon er meer in de kerk. Wij zijn daarmee opgevoed en wij willen die traditie graag doorzetten. Maar ja, blijkbaar mag dat niet.
1: De kerk in Aardenburg is alleen nog open voor speciale vieringen. Volgens het parochiebestuur is er nu een afkoelingsperiode van een jaar. En zolang is die kerk gesloten. De waarde van woningen in Zeeland stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie is nu €342.000. En dat is 7% meer dan vorig jaar, maar wel de laagste stijging van het land volgens het CBS. Landelijk werden huizen 10% meer waard. Overheden gebruiken de WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen. Een voetbalopleiding JVOZ is erg blij met de 1,2 miljoen die ze krijgen door de overstap van Jan-Paul van Hekken naar Tottenham Hotspur. De voetballer uit Arnhem-Muiden komt van Brighton en het Hove Albion en met het transfer is 60 miljoen gemoeid. De oude clubs die Van Hekken hebben opgeleid krijgen er ook wat van. Je hoort penningmeester Jon Hersselman van JVOZ.
4: Ja, dat is zeker kassa. Dat is uniek voor sowieso voor de JVZ, sowieso voor het Zeeuwse voetbal. En zelfs uniek voor heel Nederland, want er heeft nog nooit zo'n een vereniging überhaupt in Nederland zoveel geld gekregen voor één speler. Dus wat dat betreft zijn we uniek in Zeeland.
1: En VV Goes houdt €300.000 over aan de transfer. Het weer in Zeeland steeds meer zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 23 tot 25 graden. De dagen hierna nog warmer. Vrijdag kan het tropisch worden, maar dan ook kans op stevige buien met onweer. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

Zoe Levi, een snelle en ik zing. En wij spelen het spel Check de Plek. Het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad, een dorp, een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Nou, het kan allemaal. Je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118 499999. App mag natuurlijk ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Het is een hele korte aanwijzing. Te dichtbij. 0118 499999. Te dichtbij.

0: John Mayer en In The Blood. Te dichtbij, dat is de aanwijzing voor Check The Plek. Een korte, een krachtige. En ik heb eventueel nog een tip klaarstaan, want ik dacht, het is vast niet zo heel erg makkelijk. Margriet, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk je, wat zoeken we?
1: De kunstroute op Schouwen-Duiveland.
0: Nee. Nee,
1: dat is.
0: Die zoeken we niet. Nee.
1: Oké, goed zo. De volgende, succes ermee.
0: En die volgende, dat is Co. Co, wat denk je?
2: Kleverskerk.
0: Leg eens uit.
2: Bumperklever. Daar rie je dicht op naar.
0: Ah, nee, het is niet goed. En je zit ook op het verkeerde eiland. Dat is meteen al een tip natuurlijk voor Tanny. Oh. Tanny, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Helta. Ik dacht, kijk uit.
0: Leg eens uit. Oh ja, ja. Ik snap hem trouwens al. Ja. Als waarschuwing.
3: Ja.
0: Ja. Nee, maar het is niet goed.
3: Oh, jammer. Oké.
0: Okay. Ja, en dan zit ik even te kijken. Want kijk uit, dat zegt ook Henk uit Filipijnen. Maar nee, dat is dus niet goed. Jurgen zegt Vlaken, dat is niet goed. Kloos van Kloosterzanden. Nee, dat is ook niet goed. Eens even kijken. Jurgen zegt nu Eindewegen. Nee, ik denk dat het tijd is voor een extra tip. Want anders dan wordt het wel te moeilijk. Dus te dichtbij. Het zijn de bijna buren van mij. Nou, dan ga je maar eens even googlen.

0: Rod Stewart en Tina Turner en It Takes Two. Te dichtbij, dat is de aanwijzing in Check de Plek. Met een extra tip dat het de bijnaburen van mijzelf zijn. Zit, goedemorgen.
1: Ja, hallo.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken we?
1: Klooster Zelde.
0: Nou, ah, dat is mooi gedacht. Maar het is nog dichter bij mijn woonplaats.
1: Okay.
0: Peter, wat denk jij?
2: Ik denk Altena.
0: Leg eens uit.
2: Nou, dat is Altena, te dichtbij.
0: Ja, en dat is helemaal goed. Ja,
2: ja.
0: Het is een buurtschapje bij Hoeken.
2: Ja, klopt.
0: Ja, je hebt even gegoogeld of wist je het zo?
2: Nee, ik wist het niet zo, nee.
0: Nee,
2: klopt.
0: Nee. Nou, het is van alles, want Altena is ook een gemeente in Brabant en een dorp in Drenthe en een stad in Duitsland. Maar goed, het is dus een buurtschap bij Hoek met ongeveer 10 huizen aan de Altenastraat. En er is ook nog het huis Altena. In dit geval is Altena, heeft niks met te dichtbij te maken, maar gewoon met een naam van iemand. Dat betekent wel dat jij vrijdag een van onze finalisten bent. Dus blijf je even aan de lijn.
2: Ja, tuurlijk.

0: prachtige Roomba van Bruno Mars en Risk It All.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Op de knol tussen Hoek en Terneuzen vind je een hotel. En niet zomaar een hotel, maar alleen goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt bij jouw huis een vleermuizenhotel gekregen, hè?
3: Ja, klopt. Voor maar liefst 500 gasten.
0: 500, dat is toch wel heel veel?
3: Dat is heel veel, ja.
0: Maar vliegen er ook zoveel bij jullie nu?
3: Geen idee. Ik zie er al maar 1 of 2 vliegen s'avonds in de tuin. Dus ik heb geen idee hoeveel er hier vliegen en hoeveel er in gaan komen.
0: Of is het idee van zo'n hotel dat er dan juist steeds meer komen?
3: Ik hoop het.
0: Het is een paal met daarop eigenlijk, ja, hoe zeg je dat nou? Het lijkt bijna een omgekeerd huis, hè?
3: Ja, een omgekeerde toren, zo lijkt het, ja.
0: Ja. Maar en daar zitten dan gaatjes in waar ze in kunnen gaan?
3: Nou, die lamellen die je ziet, tenminste, die plankjes, zeg maar, dat zijn allemaal kieren. En in die kieren zijn sleufjes gemaakt waar ze zich in vast kunnen grijpen.
0: En dan nu dus maar hopen dat het inderdaad aanslaat.
3: Nou, ik heb begrepen dat er 1 zit, dan er dan meer komen. Dus nu zoek ik tips. Hoe krijg ik die 1 erin?
0: Oké, nou iedereen die tips heeft, laat het even weten via 0118-4999-99. Ik weet dat ze bij de rotonde aan Schoondijken hebben ze van die paarsige verlichtingen. Dus misschien dat dat helpt, dat je dus je buitenlicht uit moet doen. Maar goed, alle tips zijn welkom, zodat dat Vleermuizenhotel bij Marleen ook een groot succes wordt.
4: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over 1 onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
0: Oh, al meer dan 30 jaar.
5: Wist je dat niet, Elsa?
0: En Floris-Jan, ja, het is ons oudste programma, ja, dat absoluut, weet ik wel. Ja. Floris-Jan is aangeschoven voor de stelling van vandaag in Zegt U Het Maar.
5: Nou, zullen we daar dan maar eens mee beginnen in plaats van mee eindigen? Er moet meer aandacht zijn voor eenzaamheid bij ouderen. Dat is de stelling van vandaag. Vandaag in de nieuws bij ons dat er toch nog veel sprake is van eenzaamheid bij ouderen. Ook in een zorginstelling, terwijl je zou denken, daar zit je met allemaal mensen bij elkaar.
0: Leeftijdsgenoten,
5: daarom
0: gezellig.
5: Gezellig, maar dan kan er nog steeds wel sprake zijn van eenzaamheid als in ja een band met bijvoorbeeld je vroegere partner. Dat is natuurlijk heel anders dan iemand waarmee je zit te klaverjassen. En dan komt ook het begrip huidhonger om de hoek. Gewoon fysiek contact, ja, dat ontbreekt dan natuurlijk wel. Nou, daar moet meer aandacht voor zijn, is de stelling van vandaag.
0: Dat is dus voor vanavond. Maar je mag er nu al over appen als je al een mening hebt. Ja, Goedemorgen Zeeland is er morgen weer. En zometeen dus Floris-Jan.
4: Voordeelhaatjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oeh, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, graag.
11: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je. Proost.
13: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
25: Rustig, adem in,
24: ja, maar misschien
25: uit.
24: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
25: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
0: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
3: Omroep Zeeland.
5: De Zeeuwse gemeenten zijn niet te spreken over de manier waarop havenbedrijf North Seaport ondermijning probeert tegen te gaan. Ze doen volgens hen namelijk veel te weinig. Het is 12:05 en dit heb ik verder voor je. Huidhonger in verzorgingshuizen is een groot probleem. Maar wat het is, dat hoor je zo meteen. En even 12:30 in de Zeeuwse Kamer, de politiek in Hulst. Want ja, waar het eigenlijk allemaal niet lekker loopt in sommige gemeenten, ging het daar zonder problemen. Tenminste, zo lijkt het. Of het ook echt zo is, dat vraag ik straks aan de kopstukken. Wil jij reageer op deze uitzending? Nou, stuur dan even een appje naar de studio. 0118 49999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland Nu van deze woensdag, de 17e juni. Havenbedrijf North Seaport heeft volgens de Zeeuwse gemeente jarenlang te weinig gedaan tegen ondermijnende criminaliteit. Blijkt uit documenten die collega Rick Bolt heeft opgevraagd. Rick, waarom deed je dat eigenlijk?
6: Nou, ik probeer veel te praten met ondernemers in de haven. En in een van die gesprekken kwam ook naar voren dat de gemeente ooit North Seaport een tik op de vingers hebben gegeven. Omdat het havenbedrijf dus te weinig zou doen tegen ondermijning. En ook de ondernemers zelf die hadden daarover geklaagd. Eén ondernemer vond zelfs dat die tik op de vingers wel eens even een flinke dreun had mogen zijn. Dat maakte natuurlijk wel nieuwsgierig. Dus ik vroeg die documenten op bij de gemeente. En die schetsen wel een duidelijk beeld.
5: Vertel.
6: Nou, je leest eigenlijk terug hoe vanaf het begin van 2021 er wordt geprobeerd om extra aandacht te krijgen voor die criminaliteit. En ze willen er extra aandacht voor bijvoorbeeld in de strategie van de aandeelhouders. De Zeeuwse gemeentes en de provincies zijn aandeelhouders van North Seaport. Ja, maar dat lukt niet echt. Maar er komen dan wel beloften. Er komt extra aandacht voor in het strategisch plan. Dat is een groot plan voor de 5 jaar lang. En daar zou extra aandacht komen.
5: En?
6: Welgeteld 1 zin werd er toegevoegd aan dat plan. Oh. Tot ontevredenheid van die Zeeuwse aandeelhouders. En die schudden opnieuw aan de poort van jongens, ja, er moet meer aandacht komen. Dan komen er wel een aantal documenten om toch voor die veiligheid te zorgen. Maar ja, 2 jaar later blijkt dat men eigenlijk nog steeds ontevreden is. Een citaat uit een van de mails. Kort gezegd zijn de bedrijven in de haven, de diensten, waaronder politie, OM en douane, en wij als gemeente ontevreden over de rolinvulling van NSP.
5: En wat wordt er dan bedoeld met rolinvulling?
6: Nou, het is eigenlijk, dat is een beetje de crux waar dit verhaal om gaat. Volgens North Seaport is de rol die zij hebben in de, op het gebied van van veiligheid in de haven die van de verbinder. Dus zij brengen partijen met elkaar in contact. Alleen ze zien zichzelf niet als verantwoordelijke voor die veiligheid. En daar zijn de gemeente en de provincie en de ondernemers het dus duidelijk niet mee eens. En dat duurt wel een paar jaar voordat dat allemaal veranderd is. Maar ondertussen zijn die gemeenten wel tevreden.
5: Oh, oké. Okay. Nu wel dus. Dus gaat dit om een kwestie die heeft gespeeld in het verleden. Waarom is het dan belangrijk dat jij dit hier komt oprakelen, Rick?
6: Nou ja, het roept wel de vraag op of die aandeelhouders dan wel genoeg in de melk te brokkelen hebben bij dat bedrijf. Want ja, als het jarenlang duurt voordat een duidelijke wens, want het is echt meerdere keren herhaald van doe je hier iets aan, voordat die wens dan ingewilligd wordt, ja, dan roept dat wel een paar vragen op.
5: Ja, en die vraag heb jij natuurlijk ook gesteld aan North Seaport. Vanmiddag horen we hun reactie. Rick, voor nu dankjewel.

0: 8 minuten over 12 is het. Een onderwerp waar misschien nog te weinig over wordt gesproken. Eenzaamheid in een zorginstelling. Want je kan dan wel omringd zijn door allerlei mensen. Het gevoel kan juist alleen maar sterker worden. Eenzaamheid kan zich bijvoorbeeld ook uiten in huidhonger. Het missen van fysiek contact. En we hadden het er in de coronaperiode ook over. Piet Karman, die woont bij de Stichting Ouderenzorg Noord-Beverland, verpleeghuis Kleienborg in Colijnsplaat. En als een van de weinigen durfde hij het gesprek over dit onderwerp aan.
1: Je hoort de 90-jarige Piet Karman spelen. Hij woont in zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Hij is, zoals je hoort, verslingerd aan muziek maken, vooral op het orgel of de piano. Hij werkte jarenlang als bakker, tot het door zijn reuma niet meer ging. En hij houdt van schrijven. 5 jaar geleden overleed zijn vrouw. En ondanks dat hij het plezier in het leven wel heeft hervonden, mist hij iets.
2: Dan lig ik alleen onder. Ik heb het eens op vergadering gezegd van nabestaanden. En ik flapte het er wel een beetje uit over, maar ik zeg, ik mis gewoon dat warme lijf. Dat mis ik. Dat is de honger, huidhonger misschien. En ik noem dit het kamertje ook wel eens de hunkerbunker. Ja.
1: Meneer Karman is iemand die graag ergens grapjes van maakt. Toch is hij over dit onderwerp bloedserieus. Praten over deze vorm van eenzaamheid is vaak nog een taboe. Uiteindelijk besluit hij het wel te delen met verpleegkundige Elisa Loa.
3: Goedendag.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoe is Piet?
2: Koidoe.
3: Kom even kijken hoe het met je gaat.
2: Gezellig.
3: Piet is iemand die zet je wel tot denken. Ons eerste gesprek had hij al gelijk over huidhonger. Dan ga je als verpleegkundige of als zorgverleners gelijk denken aan... Ja, we zijn geneigd om aan oplossingen te denken. Hè? Maar in de loop van de jaren zijn we eigenlijk achtergekomen wat de eenzaamheid voor hem betekent. En dat is toch wel... Dat heeft toch wel een andere nuances.
1: Meneer Karman besluit eerst zijn netwerk weer op te bouwen. Onder andere via Facebook. Maanden na het eerste gesprek met Elisa is het gevoel niet weg en besluiten ze samen iets geks te doen.
3: Dus toen zijn we eigenlijk specifiek gaan onderzoeken van, ben je dan op zoek naar een vrouw of wil je dan weer iemand hebben in je leven? Dus dacht ik, nou, waarom niet op een datingsite?
2: Was wel een leuk avontuurtje.
3: Piet die had abonnement voor 3 maanden genomen. En, maar hij was eigenlijk vrij snel eruit gekomen van... dit is toch niet wat ik zoek.
2: Nee, ik vind het heel moeilijk. Je kan elkaar niet leren kennen in anderhalve dag of in een halve week... of in een reisje naar Duitsland.
1: De zoektocht heeft hem geen warm lijf in zijn bed opgeleverd. Maar het heeft hem wel in laten zien dat het vooral de verbondenheid met iemand is die hij mist.
2: Ik heb tegen mijn kinderen gezegd, dat is misschien duidelijk, ik sta ervoor open. Als het zich aandient, maar ik ga er niet meer naar op zoek.
1: Door zijn verhaal te delen hoopt hij anderen te helpen die met hetzelfde gevoel worstelen. Want eenzaamheid mag er zijn.
2: Het zou zo fijn wezen als ze ook eens de vrijheid hadden, de vrijmoedigheid om het te zeggen. Gewoon.
1: Want 1 ding weet meneer Karman na dit avontuur zeker. Praten, dat lucht op.
0: Een verslag was dat van Esme Beg.

0: Alex Warren en Burning Down. Het is 11:45. John Haviga is onze weerman vandaag. Dag John.
1: Floris-Jan, goedemiddag.
0: Ligt dat aan mij of valt het tot nu toe een beetje tegen en komt het allemaal maar moeizaam op gang deze woensdag?
1: Ja, dat zou je wel zeggen. Als je nu naar buiten kijkt, die bewolking, dan denk je van ja, waar blijft dat zomerse vrij zonnige weer? Maar dat gaat op zich wel goed komen. Alleen waar we nu op dit moment mee te maken hebben, is die wat warmere luchtsoort. En die is ook wat

0: 30 graden. Met daarbij vanmiddag, en dat is nu ook al het geval, een matige zuidwestenwind. Nou, vanavond en vannacht dus ook brede opklaringen. Het is rustig. Minimumtemperatuur is zo'n 16, 17 graden. En morgen zitten we nog wat verder in die warme lucht. En dan wordt het wel een hele mooie, stralende, zonnige dag. En dat is ook goed voor de temperatuur natuurlijk. Want dan hebben we vanaf de start geen vuiltje meer in de lucht die dan nog de temperatuurstijging tegenhoudt. Dus dan wordt het uiteindelijk ook best wel behoorlijk warm. En ik denk dat we terechtkomen op waardes zo tussen de 27 en 29 graden. Dat gaat dan verder door op vrijdag. In één streep door naar de tropische temperaturen. Ik denk op zich dat de 30 graden heel makkelijk overal gehaald gaat worden. En misschien op een paar plaatsen, zelfs in de provincie, de 32 misschien wel gehaald gaat worden. Dus echt een tropische en een echt warme dag waar we het eventjes rustig aan moeten doen. In de bovenlucht krijgen we te maken met een buienlijn die onze kant op komt in de loop van vrijdagmiddag. En dat betekent dat er ook wel wat addertjes onder het gras zitten. Het is niet alleen maar zonnig. In de loop van de middag en avond moeten we gaan rekening houden met een aantal stevige buien. Kans op onweer, kans op hagel. En dan in het weekend gaan we gewoon weer door op die zomertour. Want er blijft een hoge drukgebied verantwoordelijk voor het weer. Ligt boven Midden- en Centraal-Europa. En dat zorgt voor de warmte die nog steeds bij ons blijft. En dat betekent zaterdag een temperatuur van ongeveer 25 graden. Maar op zondag gaan we gewoon weer naar de 28 tot 30 graden.
1: Zo, nou, we kunnen ons er alvast mentaal op gaan voorbereiden. John, dankjewel.
0: Ja.

0: Tento van Madia Bazar. 1:08. Je luistert naar Zeeland Nu. De Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels. Die is klaar voor een rechtszaak die ze gaan voeren. Of die er tegen hen gevoerd wordt eigenlijk. Door niemand minder dan ABBA. Nou, hoe dat zit hoor je straks. Eerst ander nieuws van vandaag. In het centrum van Rijen heeft een grote brand gewoed in een vrijstaand huis. Een deel is ingestort door de felle brand. Een bewoner is nog niet gevonden. Daarom wordt straks verder gezocht in het uitgebrande pand, zegt deze verslaggever.
1: Er is de hele nacht al gezocht. Er is ook een drone al naar binnen geweest om te kijken of er iemand binnen is. Maar er is nog niemand gevonden. En er komt zometeen nog een specialistisch team om te gaan zoeken naar een mogelijk slachtoffer.
0: Ja, en de brandweer zette onder andere een hoogwerker in om de enorme vlammenzee te bestrijden. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. Dat zei voorzitter Gerk Koopmans gisteravond al bij Nieuwsuur.
2: Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
0: Nou, dat is nogal eens een stevige uitspraak, waanideeën. Ook de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn is volgens hem totale onzin. Koopmans spreekt van proefballonnetjes die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Op een bijeenkomst van de G7 in Frankrijk zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Het is een bijzondere verklaring omdat de handtekening van de Amerikaanse president Trump eronder staat, zegt correspondent Kiesje Hekster.
3: Want in deze verklaring staat echt heel duidelijk: we steunen Oekraïne en gaan de druk op Rusland opvoeren. Dat zullen ze in het Kremlin niet leuk vinden, zo'n duidelijke steunbetuiging van Trump. Want de Amerikaanse president, eigenlijk zegt hij normaal gesproken: ik vind dat Rusland en Oekraïne de oorlog moeten beëindigen. En dit, ja, is toch wel duidelijk een aanwijzen van Rusland als de agressor.
0: En de leiders van de grootste economieën ter wereld die verwelkomden ook nog de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran die het einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Dan naar die Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels. Ze zijn naar eigen zeggen klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pants te veel lijkt op hun hit Take a Chance on Me.
4: Ik ben zo blij, hoppa, dat je bent van mij. Okay. Ik was ik te dik, maar nu heb ik schip.
0: Nou, volgens Dikke Pants is dat onzin. Vorig jaar zijn hun plaat al van Spotify en Apple Music verwijderd vanwege de vermeende schending van het auteursrecht. Maar volgens Kapotte Kachels is dat oneerlijk. Hun reactie verder later vandaag.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: In sommige gemeenten zijn ze nog steeds aan het ruzien over een nieuwe gemeentecoalitie. Maar in Hulst waren ze er in recordtijd alweer uit. Is het daar allemaal zo soepel gelopen of lijkt het alleen maar zo? Dat ga ik straks eens vragen aan de kopstukken. Maar eerst is het tijd voor het Zeeuwse nieuws van 12:30. Gelezen door Stefan Daanen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Havenbedrijf North Seaport deed jarenlang te weinig tegen ondermijnende criminaliteit in de haven. Uit documenten die Omroep Zeeland opvroeg blijkt dat aandeelhouders zoals de gemeente Vlissingen en Borselen al vanaf 2021 aandrongen op een actievere rol van het havenbedrijf. En ook ondernemers waren niet tevreden. North Seaport zag zich niet als verantwoordelijke voor de veiligheid. Inmiddels zeggen de gemeenten dat die aandacht er wel is. Het havenbedrijf heeft geïnvesteerd in extra personeel, toezicht, camera's en hekwerken. Het dak van de Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee wordt vervangen. Al jaren kampt de school met lekkages en steeds werd geprobeerd om die te repareren, maar de problemen hielden aan. En nu is besloten om het hele dak te vervangen. Dat gebeurt tijdens de zomervakantie. Het vervangen van het dak kost €300.000. Het wordt voor een groot deel betaald door de gemeente. De waarde van woningen in Zeeland stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie is nu €342.000. Dat is 7% meer dan vorig jaar, maar wel de laagste stijging van het land, volgens het CBS. Landelijk werden huizen 10% meer waard. Overheden gebruiken de WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen. Voetbalopleiding JVOZ is erg blij met de 1,2 miljoen die ze krijgen door de overstap van Jan-Paul van Hekken naar Tottenham Hotspur. De voetballer uit Arnhem-Muiden komt van Brighton en Hove Albion en met de transfer is 60 miljoen gemoeid. De oude clubs die Van Hekken hebben opgeleid krijgen er ook wat van. Je hoort penningmeester Jon Hersselman van JVOZ.
7: Ja, dat is zeker kassa. Dat is uniek voor sowieso voor de JVZ, sowieso voor het Zeeuwse voetbal. En zelfs uniek voor heel Nederland. Want er heeft nog nooit zo'n vereniging überhaupt in Nederland zoveel geld gekregen voor één speler. Dus wat dat betreft zijn we uniek in Zeeland.
6: VV Goes houdt €300.000 over aan de transfer. Het weer in Zeeland steeds meer zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 23 tot 25 graden. De dagen daarna nog warmer. Vrijdag kan het tropisch worden, maar dan ook kans op stevige buien met onweer. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Bobby Forty en Red Red Wine. Het is 1:05. Bij mij hier in de studio twee wethouders van de gemeente Hulst. Straks gaan we uitgebreid met ze praten over de politieke plannen voor de komende jaren. Maar voordat we dat gaan doen, ja, ik begreep dat u toch even bij de kort stil wilde staan bij het ongeluk bij Ter Hole van vorige week. Ik kan me dat voorstellen dat dat ook impact heeft.
1: Ja, ja, dat heeft enorm impact op ons gehad, op heel Zeeuws-Vlaanderen. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En we hebben ook nog getwijfeld om hier naartoe te komen. Maar we hebben toch de knoop doorgehakt. Neemt natuurlijk niet weg dat we hier toch wel zitten met een bepaald naar gevoel. En die wonden die zullen nog heel lang in Zeeuws-Vlaanderen doorwerken. Dat beseffen we heel goed. Gelukkig zoeken mensen heel veel troost bij elkaar. En we moeten wel verder.
0: Ja, ja, meneer Willaert, ik kan me voorstellen, het gebeurt dan in uw gemeente. En nou is de schrik natuurlijk bij de naasten veel groter. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je daarvan schrikt als je dat hoort.
2: Ja, natuurlijk. Ten eerste, we zijn eerst allemaal mens. Hè? En dan heb je een bepaalde rol. En dan, dan is het heel simpel. Dan wil je zo snel mogelijk thuis zijn bij je naasten. Omdat dit een nieuws is wat bij iedereen, dat besef je meteen, verschrikkelijk binnenkomt. Uiteraard denk je meteen aan kinderen. Dan denk je ook aan ouders. Dan denk je ook aan de hulpverleners. Dan denk je aan heel veel. En dan, dan kun je maar één ding doen. Dat is er zijn. En luisterend oor, een schouder. En dat geldt niet alleen voor ons. Maar dat zag ik overal gebeuren. En dat geeft troost. Maar dat haalt natuurlijk, zoals collega Hageman al terecht aangeeft, dat haalt de droefheid de komende decennia gewoon niet weg.
0: Nee, nee.
2: En het wrange is altijd dat het leven gewoon ook doorgaat.
0: Ja.
2: En dat is vechten. Hè? Van wat is dan belangrijk en niet belangrijk. En dat wordt wel heel veel vloeibaar. En tegelijkertijd moet je doorgaan. Hè? Moet je er ook zijn voor anderen. En ik vind dat een vanzelfsprekendheid. Want je doet het ook. En daar hoef je ook niet te veel over na te denken. Maar er gewoon zijn. De mensen die het betreft, dat is nu waar het om zou moeten gaan. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Helder, goed. De komende tijd vraagt dit dus zeker ook in de gemeente Hulst nog van de wethouders de aandacht. Dan iets heel anders. Bijna op de kop af, 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, weet nog wel, woensdag 18 maart was het, is er toch in een heel aantal van de 13 Zeeuwse gemeenten een nieuw gemeentebestuur. Soms is het gewoon de bestaande coalitie die doorgaat. Soms zijn er nieuwe partijen bijgekomen. Sommige gemeenten loopt het helemaal nog niet. Denk aan de gemeente Sluis, waar het echt heel stroef gaat. En ook in Vlissingen zijn ze er nog niet uit. Onderlinge ruzies zijn daar belangrijke oorzaak van. Maar het kan ook anders. In de gemeente Hulst hebben ze namelijk al heel snel alles in kannen en kruiken. Na 2 weken was al duidelijk dat 4 partijen elkaar hadden gevonden. Algemeen Belang Groot Hulst, Bouwen van Onderop, de nieuwe partij, het CDA en Groot Hontenisse Hulst. Formateur Jean-Paul Hageman. Ja, vorige keer was u er in 1 dag uit. Kortom, u heeft er eigenlijk 14 keer zo lang over gedaan deze keer.
1: Dat klopt. Hebben we het ook al gezegd, u doet er lang over. Wij hebben natuurlijk niet geopteerd voor een extern verkenner. Ik heb zelf verkend. Dus je kent alle politieke dossiers, die ken je al in en uit. En een externe verkenner heeft nog best veel tijd nodig om zich goed in te lezen. En ik had ook het vertrouwen van alle partijen om dat te mogen doen. En we hebben 2 verkende gesprekken gehad met iedere partij. We hebben daar keurig verslagen van gemaakt.
0: Ja.
1: En toen zijn we de informatie ingegaan.
0: Ja.
1: En iedere partij was het ook eens met wat er in die verslagen stond. Het is gewoon de werkelijke weergave van wat daar is gezegd. Alleen denk ik wel dat wij steeds hebben gezegd, dat was ook mijn inleiding, we zitten hier voor de Hulst BV. We zitten hier niet om oudzeer of persoonlijke zaken aan te halen.
0: Nee.
1: We moeten nu verder, zeker in de tijd waarin we nu zitten. Mm. En moet je elkaar opzoeken en moet je innig samenwerken. En dat geldt zowel voor regerende als niet-regerende partijen.
0: Mm.
1: En ik denk dat dat besef bij alle raadsleden, ook al hebben gelukkig 9 nieuwe raadsleden, er echt wel is in Hulst. En ik zie dat minder bij andere gemeenten. Ik vind dat jammer, want uiteindelijk doe je het voor je gemeente, je doet het niet voor jezelf.
0: Nee, en dan toch even, de vorige keer was er dus die kritiek dat jullie misschien wel iets te snel waren gegaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat u nu heeft gedacht, we gaan misschien expres wel een beetje treuzelen, anders krijgen we weer op ons kop.
1: Nee, integendeel. vorige keer is dat ook heel wel overwogen gegaan. Er wordt altijd gezegd van het zal dezelfde coalitie wel weer zijn. In dit geval is gewoon de tweede grootste partij, de nieuwe partij van meneer Willard, is aangesloten en terecht aangesloten, want zij hadden een hele goede uitslag. Dus er werd wel eens gezegd, ja goed, dat is achterkamertjespolitiek. Ja. Dat is zeker niet het geval. En als je kijkt naar wat wij de afgelopen 4 jaar hebben gerealiseerd, en als je dan ook weer kijkt naar de verkiezingsuitslag, ja, dan denk ik dat we het goed hebben gedaan. En ieder kiest daarin zijn eigen momenten. Je kan er heel lang over spreken, over delibereren met elkaar, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat erom, wat wil je bereiken in dit geval voor de Hulst BV. En dat is bij ons best goed gelukt. En daar heb ik niet alleen de coalitiepartners voor nodig, maar daar heb ik ook de niet-regerende partijen voor nodig.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat bij ons anders is als er een motie komt of een amendement van niet-regerende partijen. Dat is goed. In duaal stelsel moet je dat dan ook gewoon durven overnemen.
0: En serieus nemen. Ja.
1: Serieus nemen.
0: Nou, die nieuwe partij, het werd al even genoemd, dat is de partij van Tom Willaert. Bouwen van onderop. Ja, misschien toch nog even terug naar dat moment van die uitslagenavond, de 18e maart. Waarbij er steeds meer binnendruppelde hoe goed die uitslag was. Ja, dat klonk zo. Ja, het blijft toch bijzonder om het terug te horen.
2: Ja,
0: denk ik,
2: weet je, het is de eerste keer dat ik het weer terug hoor. En het ligt weer op de lachspieren, moet ik je eerlijk zeggen. Dat is ook mooi. Lachen en tranen liggen ook dicht bij elkaar. Maar dit was wel een ontlading. Ja. Ook voor mij persoonlijk van toch 4,5 jaar behoorlijk gas gegeven te hebben op een wat andere insteek in de politiek. Nogmaals wat inhoudelijk, verschilt het allemaal heel erg weinig. Het was een ongekend moment. Het leek wel of ik een uppercut kreeg van besef jij toch wel dat dit ook echt gebeurt.
0: Ja.
2: Het verschil tussen denken dat iets mogelijk is, maar dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt, dat maakte alle emoties op dat moment in één keer los. Daarna, vreemd genoeg, was ik het ook meteen kwijt. Oké, en nu over tot de orde van de dag. En ja, jullie hebben met die televisie wel wat gecreëerd, hè? Want het werd dan uiteindelijk ook nog landelijk, wat ik totaal niet kon geloven, want ik kreeg allerlei appjes van Tom, kijk eens, je hebt Lubach gehaald. En ik stuurde en dan kreeg ik zo 3-4 keer binnen met een fotootje van die Lubach met BVO-logo erin. Ik zeg, ja, tuurlijk jongens, want ik hou ook wel van een grapje en ik haal er vaak mensen door met een knipoog.
0: Ja, ja,
2: dus ik zeg, tuurlijk, goede AI, dat hebben jullie keurig gedaan, prima. Totdat ik van oud-collega's uit Amsterdam van de bank nog heel lang geleden en zelfs uit verre Friesland berichtjes kreeg. Willard, je bent nog geen steek veranderd, man. Je doet hetzelfde. Ik zeg, waar hebben jullie het over?
0: Ja,
2: je hebt Lubach gehaald.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, zou het dan toch? En toen pas, dus pas echt dik een dag later na die uitzending nam ik dat serieus en ben ik gaan kijken.
0: Ja.
2: En ik dacht, jeetje.
0: Ja. Ja, en dan dus, daar komt dan ook meteen die enorme verantwoordelijkheid bij als tweede partij.
2: Ja, maar dat moment, dat zei ik je daarnet al. Na die ontlading kwam bij mij meteen, en dat gaat bij mij vrij snel. Want Jean-Paul zei iets heel belangrijks daarnet. Het verleden is het verleden. En dan moet je ook gelijk voorwaarts gaan. En dat betekent, en dat is bij mij altijd belangrijk geweest, en die verhouding hebben Jean-Paul en ik, en die heb ik ook met andere wethouders, altijd vanuit dat verbindende. En we doen het niet voor ons, we doen het voor die BV. Daar kwam bij mij wel binnen, jeetje, wat een ongekende verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd, ik heb een equipe van 25 man, waar maar één politieker uiteindelijk in zat. Hè. De rest zijn burgers, met weliswaar heel veel levenservaring en bestuurlijke ervaring, maar wel compleet nieuw in die politieke arena. Dat spookte allemaal op dat moment door mijn hoofd. Dus dat gaf een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, waarin ik ook eigenlijk de euforie in die momenten, die hebben jullie vastgelegd, waarvoor ik jullie hartelijk dank. Maar het is nu het eerst dat ik weer terug hoor. Daarna was het inderdaad wel meteen over tot de orde van de dag en kijken hoe kunnen we elkaar gaan vinden.
0: Ja, meneer Hageman, politieke rot in het vak. En dan haal je toch, staat bekend om ook de stabiliteit weten te bewaren in de gemeente. En dan haal je iemand binnen die toch gewoon uit een partij is gestapt halverwege de rit. Hoe betrouwbaar is zo iemand eigenlijk?
1: Ik denk dat hij heel betrouwbaar is. Dat hij op het moment van de verkiezingsuitslag heel euforisch is. Dat spreekt voor zich, dat is die adrenaline stoot die je dan krijgt. Goed, ik heb altijd prettig samengewerkt in de vorige periode ook met Tom. Ik denk dat daar ligt het probleem niet. Ik denk dat veel meer het probleem wat hij nu ondervindt is, hij heeft een nieuwe partij, die mensen die komen aan het politieke roer, om het zomaar eens even gechargeerd te zijn. Mm-hmm. Maar wij zijn er ook, hè. Wij hebben nog 4 wethouders, zijn allemaal politieke rotten in het vak, zoals hij dat zegt. En als zij steun van ons nodig hebben, dan helpen wij ze graag erbij. Tom kan ook altijd met het college reflecteren of met de burgemeester. Dat is totaal geen probleem. Ja. Het is niet de bedoeling dat we elkaar vliegen gaan afvangen. En als er raadsleden zijn van zijn partij, en dat is voor hun niet. Dat geldt ook voor 3 nieuwe CDA-raadsleden. Dat geldt ook voor 3 nieuwe of 2 nieuwe raadsleden van ABGH. Want er zijn 9 nieuwe raadsleden binnen de coalitie. Ja, dat betekent dat de mensen die al ervaring hebben, die zullen die moeten ondersteunen. En of dat nou partij A of B of C is, dat maakt niet uit. Je wil dat ze zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Het gaat niet om mijn partij, het gaat niet om de partij van Tom. Het gaat om het totaal beeld. Het gaat om iets wat je met elkaar afspreekt in een bestuursakkoord. Van hoe gaan we die Huls BV nog beter op de kaart zetten?
0: Maar je kan natuurlijk wel denken, gaan we dit experiment aan? We kunnen ook kiezen voor veiligheid en we kiezen voor partijen die al bestaan.
1: Ik denk niet dat het een experiment is. Kijk, Tom die had het bestuursakkoord wat er lag, heeft hij gewoon mee ondertekend. En hij heeft zich ook altijd, toen hij uit zijn vorige partij zat, heeft zich ook altijd aangecommitteerd. Mm. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we daar bang voor moeten zijn. En zoals ik Tom ken, ben ik daar ook niet bang voor. Het gevaar is wel, als je in één keer groot wordt, dat zie je wel met meer partijen, dan moet je wel zorgen dat die partij goed kan gedijen. Dat gaat hij niet alleen kunnen.
0: Nee.
1: Daar zijn wij ook voor. En zo hoort het ook. Ik bedoel, als ik iemand beter kan maken, dan ben ik de eerste die dat zal doen. Want ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor politiek Hulst. En dat gebeurt gewoon ontzettend veel in Hulst, maar ook wel eens een keer gezegd worden.
0: Precies. Meneer Willaert, allemaal onervaren mensen, dat zei u net zelf ook al. Ja, bijvoorbeeld bij de lokale partij Borselen zijn er, daags na de verkiezingen alweer mensen uit de partij gestapt. Die raadsleden zijn alweer voor zichzelf begonnen. Hoe zorgt u ervoor dat het bij u ook niet gaat gebeuren?
2: Goed, ik hoor wat je zegt en ik hoor het betoog ook aan. En ik kan alleen maar zeggen, dat als je goed blijft communiceren met elkaar, dat je daarmee de wereld wint. Ga je dan alle punten winnen? Ik heb een partij die is heel divers, hè, van links tot rechts. Eigenlijk kun je BVO ook al als een coalitie binnen de coalitie zien. Ja. Maar je kunt ook alle lokale partijen in die zin zo zien. En ook binnen landelijke partijen heb je mensen die linkser of rechtser van het spectrum zitten. Ik denk dat als je in staat bent om naar elkaar te luisteren, kijk, aan mij kleeft Tom, die legt het goed uit. Ja, dat kan. Misschien is dat leuk. Maar dat is niet mijn winst. Mijn winst is invoelen en zorgen dat ieder zich zijn lang voelt. Ik heb ze ook losgelaten. Bouwen van onderop, heb ik gezegd, betekent dat Willaert niet meer degene is die de scepter zwaait. Ik ben ook losgeweekt van de fractie, want ik ben nu wethouder. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik relatief onervaren mensen, want je zegt onervaren, ik wil de nuance wel even maken, dit zijn behoorlijk ervaren mensen op hun vakterreinen. Oh, dat is wat ik vernieuwend in de politiek vind. Daarom heb ik dat ook opgericht. Ik wil te maken hebben met mensen die met op zijn Zeeuws, jongens, moeten luisteraars denk ik wel aanspreken, gewoon met hun poten in de klei staan. Ja. En dat die politiek, en dat zegt Jean-Paul heel terecht, die onervarenheid hebben, ja, daar ben ik blij met de steun, want dat weet ik. En daar ken ik hem ook goed genoeg voor. Wij zijn ook gebaard bij rust en dan hebben we elkaar nodig. En door communiceren met elkaar, luisteren naar elkaar, waar loop je tegenaan? En dat kunnen we nooit genoeg doen. En dat is voor mij ook een enorm leertraject, hè? Want met alle respect, ik ben ook niet gearriveerd. Ik moet het ook allemaal in dat wethouderschap, is ook een compleet nieuwe rol.
0: Ja.
2: Laat alle bussen dan maar tegelijk komen die over je heen denderen. Dat is ook wel een beetje gebeurd. Ja, ik vind dat persoonlijk heerlijk. Ik kan niet voor een ander bepalen hoe zij dat vinden. Maar ik heb allemaal behoorlijk assertieve en proactieve mensen. En die kikkers in een kruiwagen houden, ja, dat is altijd lastig. Maar dat geldt voor ons allemaal. Hm. Alleen, de bijzondere omstandigheid bij BVO is dat het echt compleet vers en nieuw is. Ja. En die willen allemaal, en dat is nieuw. En ik hoop dat ze daarin voor zichzelf ook de rust betrachten. En ook de complimenten die ze al in ontvangst hebben mogen nemen. Want hun eerste optredens waren gewoon hartstikke goed. Dat zeg ik misschien een beetje bevooroordeeld, maar dan moet je dan maar vragen aan mijn collega. Maar dat hebben ze gewoon goed gedaan. Ja. En dat vertrouwen, dat moet groeien. En je hebt nu ook de, vind ik, luxe positie dat je in een coalitie bent gekomen. We hadden ook kunnen zeggen, we doen het niet.
0: Nee.
2: Dan hadden ze met mij in de raad gezeten, in de oppositie. Dan had het misschien rustiger geweest. Daar is ze allemaal voorgelegd geweest. Mm. En ze vonden allemaal, nee, prima. De verhoudingen waren goed, zoals Jean-Paul ook al aangaf.
0: Toch nog even, hoe was dat dan met uw oude partij? Want daar zit u nu ook mee in een coalitie. Ja. Die hadden niet nog ergens een beetje wrok of zo?
2: Niet wat ik weet. Voor mij is het zoals ik ook ben weggegaan. En dat heb ik ook heel erg benadrukt. Dan kijk ik jou dan ook recht in de ogen aan. En misschien de mensen thuis die kijken via internet ook. Ik ben altijd, ik probeer altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Ik probeer het niet, ik doe altijd. Ik ben vrij duidelijk. Mm-hmm. En ik koester geen enkele wrok. Er zijn ook geen dingen geweest. Ik ben ook wel een gevoelsmens. En als ik voel dat ik in een lijn van het bestuursakkoord, want dat heb ik nooit verlaten. En dat is Jean-Paul ook net aangestipt. Dat heb ik nooit verlaten. Omdat ik vond dat ik mijn ei beter kwijt kon in de visie zoals ik die had, met meer nieuwe wind, verjonging. Mm-hmm. En dat is geen kwestie van ik zie dat beter of ik zie dat niet beter. Jullie hebben ook die vragen gesteld. Nou, er zitten gewoon prima mensen. Met Frank en Paul en Luc zitten gewoon ervaren politieke mensen. En die hebben hun motieven en redenen om door te gaan. En dat respecteer ik.
0: Ja.
2: En zo zijn we ook uit elkaar gegaan. En wij zitten nou in die coalitie. Ja, ik kan al, en dan kijk ik naar mijn collega. Dat gaat prima.
1: Dan de gesprekken voet. Ja. Die gesprekken waren goed. En we hebben het er natuurlijk ook over gehad.
0: Ja.
1: Ik heb ook gezegd, daar moet je ook overheen kunnen stappen.
2: Ja.
1: En daar konden de partijen. En het loopt gewoon heel goed. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik verwacht niet dat dat tot een breuk zal leiden. En nogmaals, het gevaar zit erin. Als je een keer heel groot wordt, je bent nieuw. Dat zie je heel vaak bij partijen. Dat ze dan een terugval krijgen. Dat gaat hier niet gebeuren, want dat gaan wij wel voorkomen.
0: Oké. Okay. Dat hebben we dan bij deze genoteerd. Dan misschien toch nog even naar de inhoud van jullie plannen allemaal. Hoe is het met asiel geregeld? Hoe gaat Hulst asielopvang bieden aan mensen die onderkomen nodig hebben?
1: Wij hebben onlangs 50 asielzoekers in de noodopvang geplaatst in het land. Dat hadden we binnen 2 weken geregeld. Dan is er natuurlijk nog de andere asielopvang voor langere termijn. Daar hebben we de locatie Spoorweg. Die hebben we noodgedwongen moeten verlaten, omdat er was sprake van een flexibele huisvesting. En is in de raad raadsbreed afgesproken dat dat budgetair neutraal moest verlopen. Dat kon op enig moment niet meer. Maar we hebben wel in het bestuursakkoord gezet dat we ons committeren aan de spreidingswet.
0: Ja.
1: Dus ik vraag ook wel een beetje begrip. Wij moeten er 100, we doen er 50 binnen 2 weken. Dus je kan niet zeggen dat er sprake is van onwille van de gemeente.
0: Nee, maar u bent dan nog niet op het aantal waar u moet zijn natuurlijk.
1: Nee, maar goed, ik denk dat er dat heel veel zijn in Nederland. Je moet ook kijken naar het voorzieningenniveau en naar het openbaar vervoer, dat bij ons natuurlijk veel minder is.
0: Mm-hmm. Maar u gaat daar wel naartoe werken, naar die afspraak van 100. U gaat zich committeren, zegt u, aan de spreidingswet.
1: Ja, goed, je weet nooit hoe het landschap er over een jaar uitziet natuurlijk. Maar op dit moment hebben we er 50 in de noodopvang. En dat verloopt echt prima.
0: Ja, wanneer zit u aan de 100 eigenlijk, meneer Willaert dan? Wanneer is dat gewoon dan volgens afspraak geregeld?
2: Nou ja, dan moet je kijken naar wat er allemaal op je afkomt. En wat er nog aan extra mogelijkheden zijn. En als er extra mogelijkheden zijn, dan ga ik toch zeker naar kijken. Ik ben een man van opties. En dan kan ik je garanderen dat als er betere opties zich voordoen, ik die niet onbenut zal laten.
0: Moet dat dit jaar nog gebeurd zijn?
2: Dat hangt er puur van af. Als morgen de oplossing zich aandient, dan is het morgen. En als die optie gelicht kan worden. Ja, en als dat langer duurt, omdat je naar kwalitatief goede beslissingen wil gaan en een goede samenleving, die je ook mee moet hebben. waarin je tegelijkertijd committeert omdat je wel wethouders bent en je moet je als gemeente committeren aan de wet, ja, dan kan dat ook hand in hand gaan. En daar waar andere oplossingen zich mogelijk ook nog aan kunnen gaan dienen, zullen wij die niet onbenut laten. Dus er gebeurt veel, hè, op dit moment.
0: Ja. Maar dus u gaat zich ervoor inspannen om dat dit jaar nog geregeld te
2: krijgen? Wij gaan inspannen op een maximale kwaliteit van leven waarin ieders welzijn gediend wordt.
1: Kijk, het probleem wat zich nu aandient, dat is natuurlijk van een andere orde. De asielzoekcentra, Ter Apel, zit overvol. Mm. Maar dat zit ook overvol met mensen die al statushouder zijn. Die hebben gewoon een verblijfsvergunning. Ja. Dat betekent ook dat wij die mensen moeten accommoderen. Ja. Je kan het natuurlijk op verschillende manieren aan de voorkant regelen. En hoe de wetgeving er over een jaar uitziet, dat weten wij ook niet. De spreidingswet, die is van toepassing. Mm-hmm. Die heeft ook al aan een zijdedraadje gehangen. En we doen het wel samen ook vanuit de regio Zeeuws-Vlaanderen. En wij houden ons wel aan de spreidingswet, zo simpel is dat.
0: Nou ja, nog niet helemaal dus dan toch, want u bent op de helft.
1: Ja, we zijn bezig.
0: U doet uw best.
1: Uiteindelijk, als je een locatie kiest, dan zou je ook planologisch regime moeten aanpassen. Mm-hmm. Met bezwaar en beroep. Dus als je aan mij vraagt, dat is er binnen nu en een half jaar, dat gaat natuurlijk nooit zo kunnen zijn. Nee. Okay, dus er komt echt wel wat meer bij kijken.
0: Nog even afrondend dan toch. Meneer Willaert, van uw partij was het idee bouwen van onderop. Juist van onderaf moet er meegedacht kunnen worden. Wat is nou eigenlijk dan uiteindelijk wat mensen daar de komende jaren in Hulst van gaan merken, dat u meedoet?
2: Ja, een hele goede vraag. En die sluit eigenlijk wel een beetje aan bij de nieuwe regeling die gaat komen. Gemeenschappelijke regeling met alle gemeenten. In ieder geval de Zeeuwse gemeenten, sociaal domein, wat ook in mijn portefeuille zit, en jeugdzorg. En dat gaat heel ver. Dat sociaal domein, dat gaat zover dat wij ook dan kun je het hebben over het woord inclusie, maar ik vind tegenwoordig alles containerbegrip. Ik wil het vooral praktisch houden. Dat betekent dat je gaat kijken naar je verenigingsleven, je kernenbeleid. Mm-hmm. Omdat we allemaal meer dienen om te zien naar elkaar. Ja. Dat betekent dat je dus ook veel meer in dialoog moet, upfront, voordat je hele grote dingen gaat doen. En gaat vragen, speel allemaal maar een rol in wat jullie willen. En je kunt het niet dwingen. Je kunt ze ook niet dwingen mee te doen. Maar er gaat heel veel veranderen. Ook omdat het Rijk steeds meer taken bij ons over de schutting. Sorry, ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Smijt. Ja. Ik zal de milde variant toch gebruiken.
0: Maar even, wat wordt er nou specifiek anders dan de afgelopen
2: jaar? Dan ga je dus veel meer in het voorveld de mensen lokaal opzoeken. Wij hebben al goede. En het ene dorp of kern. Vergeet dat anders dorp zijn wijksraden. Maar je gaat natuurlijk ook in dat verenigingsleven meer doen. We hebben bijvoorbeeld in een Hulst voor elkaar die al vrijwilligers zoekt voor alle verenigingen, toestanden die aankloppen. Wij zitten nu eenmaal met bepaalde specifieke issues. Mijn collega Jean-Paul die noemde het al. Wij zijn qua bereikbaarheid niet altijd even gemakkelijk bereikbaar. Nee. We willen van alles met de jeugd. We hebben een enorme ambitieuze agenda die we ook Zeeuws-Vlaams breed trekken. Zeker op het aspect waar Jean-Paul mee bezig is op woongebied. Maar er zit ook infrastructuur bij. Daar gaan we mensen allemaal bij betrekken.
0: Oké, dat wordt echt anders.
2: Ja, dat wordt echt
0: veel
2: anders.
0: Veel meer bij betrokken dan de afgelopen jaren gebeurde.
1: En dan ook nog wel, als je kijkt naar de jeugdzorg. Ja. Wij hebben al ingezet op een voorkombeleid. Ja. Wat natuurlijk heel veel geld naar de jeugdzorg. Mm-hmm. Maar het is ook de kunst om te voorkomen dat mensen daar terecht komen. Dus het voorkombeleid meer aan de voorkant proberen kenbaar te maken dat er, als er hulp nodig is, dat vroegtijdig kan zijn. Hmm. Zodanig dat je later voorkomt dat je in ellenlange dure trajecten terechtkomt. Ja. Dat is goed voor de kinderen en ik denk ook goed voor het gezin.
0: Helder. Heren, we moeten gaan afronden. We zitten al ver over onze tijd heen. Ik heb het reclameblok al moeten pauzeren. Nou, dan weten mensen thuis hoe erg het is. Goed, en graag ben ik dan meneer Willaert nog wel benieuwd of we dan over een tijdje eens even kunnen terugblikken samen op hoe dat nieuwe meer betrekken van de mensen dan uiteindelijk gelukt is.
2: Gun mij de tijd en zeker. Kom graag terug om het aan te tonen.
0: Laten we dat dan afspreken met elkaar. Goed, tot zover deze editie van de Zeeuwse Kamer. Straks een nieuwe editie van de Muziekmiddag hier op de radio met Elias den Hollander. In de tussentijd vind je het laatste Zeeuwse nieuws natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Een heel fijne middag.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan!
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
12: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

1980 en ABBA kwam met Lay All Your Love on Me bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag. Het is het midden van de week. Ja, in de jaren 90 had je toch ook een opleving van de muziek van ABBA. Ook dankzij de cover door Erasure.

drie uur ben ik bij je met heel veel hits van Wham, van Taylor Swift. Ed Sheeran komt eraan en ook Chef Special. Volgende week live te bewonderen op de Brouwersdam. I told myself, life is short.

knijterromantisch liedje van Ed Sheeran, Perfect. Heeft wel wat een winterse vibe, vanwege de videoclip natuurlijk ook wel. Maar we kunnen hem ook gewoon draaien op 17 juni, want hij is wonderschoon. Straks weer een fragmentje bij Omroep Zeeland van een liedje dat verderop wordt gedraaid. Is Taylor Swift.

Don't You Want Me van The Human League uit de jaren 80. En uit datzelfde decennium komt deze hit. Maar ja, ik ga dat lekker doorheen praten. Welke hit is dit? Komt u nog een keer? Denk er eens even over na. Het antwoord volgt later in deze uitzending.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Havenbedrijf North Seaport deed jarenlang te weinig tegen ondermijnende criminaliteit in de haven. Uit documenten die Omroep Zeeland opvroeg blijkt dat aandeelhouders zoals de gemeente Vlissingen Borselen al vanaf 2021 aandrongen op een actievere rol van het havenbedrijf. En ook ondernemers waren niet tevreden. North Seaport zag zich niet als verantwoordelijke voor de veiligheid. Inmiddels zeggen de gemeenten dat die aandacht er wel is. Zo is er geïnvesteerd in extra personeel, toezicht, camera's en hekwerken. Het dak van de Jan Wouter van een doelschool in Zierikzee wordt vervangen. Al jaren kampt de basisschool met lekkages. Steeds werd geprobeerd om die te repareren, maar de problemen hielden aan. En nu is besloten om het hele dak te vervangen. Dat gebeurt in de zomervakantie. Het vervangen van het dak kost €300.000. Het wordt voor een groot deel betaald door de gemeente. Jan-Kees de Bruyne is ook volgend seizoen de voorzitter van voetbalclub Kloetingen. De club promoveerde naar de tweede divisie en was op zoek naar een opvolger voor de Bruyne, maar is daar niet in geslaagd. Daarom is de Bruyne teruggekomen op zijn besluit om af te treden. Hij is al 10 jaar de voorzitter van de club. En de brandweer op Samos heeft dankzij de Zeeuwse brandweer slangen en een bluskanon gekregen om grote bosbranden te kunnen blussen. Het gaat om de vrijwillige brandweer in het dorp Pagondas. Jolanda Viret uit de Neuzen van de stichting Vrienden van Samos hielp bij het inzamelen van de spullen.
6: We hebben heel veel middelen gekregen uit Zeeuws-Vlaanderen dankzij jullie oproep. Dus mooie slangen en spuitmonden en noem maar op. En het bluskanon heb ik via een tip, omdat mensen het ook gehoord hadden, op Marktplaats gevonden. En hebben voor een hele goede prijs gehad. Dus alles heeft eigenlijk geleid doordat we allerlei spullen hebben gekregen en ook het juiste kanon hebben gevonden. Yeah.
5: Vrijwillige brandweerkorpsen in Griekenland krijgen geen geld van de overheid en moeten het dus met minder middelen doen. Het weer in Zeeland nu nog overwegend bewolkt, maar wel steeds meer zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 23 tot 25 graden. De dagen hierna nog warmer. Vrijdag kan het tropisch worden, maar dan ook kans op stevige buien met onweer. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Het is deze week 36 jaar geleden dat Roxette in tal van landen op nummer 1 stond met It Must Have Been Love. Was eigenlijk bedoeld als een kerstplaat, maar toen werd het gebruikt voor de film Pretty Woman en toen hebben ze de kerstbellen achterwege gelaten. Welke hit is dit? Nou, misschien een niet al te makkelijke fragment. Straks het antwoord bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. De nieuwe van Ilse de Lange heet Something Good en die is erg goed.

Ja, de Bee Gees. De Bee Gees met de falsetto's. Night Fever. Eigenlijk zou de film Saturday Night Fever zou Saturday Night gaan heten. Maar de Bee Gees waren bezig met het liedje Night Fever. En toen hebben ze die titels als het ware bij elkaar gegooid. En dat werd Saturday Night Fever. Ja, ik vroeg aan jou eerder dit uur. Herken jij deze hit?

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
13: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: Voordeeluitjes.nl.
15: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
16: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
17: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
24: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

uit Rocky 3. En ik zag dat die film op de streamingsdiensten te zien is. Met Sylvester Stallone en Mr. T van de DA-team. Dit was Eye of the Tiger van Survivor. Vandaag is het 17 juni. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. En iemand die ook jarig is vandaag, Barry Manilow.

vaak gedraaid. Wonderschoon. Barry Manilow is vandaag 83 geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. Wie zijn er nog meer jarig? Jason Patrick, de Amerikaanse acteur uit The Lost Boys en Speed 2, is vandaag 60 geworden. En de acteur Ferry Doedens viert vandaag zijn verjaardag. De laatste tijd veel in het nieuws vanwege allerlei juridische zaken. Hij brak door als Lucas in de serie Goede Tijden, Slechte Tijden.

wonderschoon liedje van Wilson Phillips. De dochters van leden van de Mama's en de Papa's. En Brian Wilson van The Beach Boys. Het is 17 juni vandaag. Carole King stond hoog in de hitlijsten op deze datum in 1971... met haar album Tapestry. En daarop staat onder andere natuurlijk It's Too Late and You've Got a Friend. Grease veroverde de hitlijsten in 1978 in deze week. You're the One That I Want van John Travolta, Olivia Newton-John stond in tal van landen op nummer 1. En Blondie bracht de eerste single uit in 1976. Ik heb daar van de week nog een verhaaltje over verteld. Vorig jaar hebben ze aangekondigd dat er in dat jaar, in 2025, een nieuw album zou verschijnen. Nou, we wachten er nog steeds op, dus dat is een enorme vertraging. Maar dus op deze datum is het allemaal wel begonnen met Ex-Offender. De debuutsingle van Blondie. En dat was de laatste dag dat de Beatles werkten aan Yesterday in 1965 in de Abbey Road Studios.

0: that I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: James Arthur en Anne-Marie namen een duet op in 2019. En dat is getiteld Rewrite the Stars. Blijf luisteren voor het laatste Zeeuwse nieuws rond 2:30 bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Havenbedrijf North Seaport deed jarenlang te weinig tegen ondermijnende criminaliteit in de haven. Uit documenten die Omroep Zeeland opvoer blijkt dat aandeelhouders zoals de gemeente Vlissingen en Borselen al vanaf 2021 aandrongen op een actievere rol van het havenbedrijf. En ook ondernemers waren niet tevreden. North Seaport zag zich niet als verantwoordelijke voor de veiligheid. Inmiddels zeggen de gemeenten dat die aandacht er wel is. Zo is er geïnvesteerd in extra personeel, toezicht, camera's en hekwerken. Vanwege het warme weer is vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht in het hele land. De temperatuur kan komende dagen oplopen tot rond de 30 graden. Vooral vrijdag en maandag kan het volgens het KNMI heet worden. Het hitteplan is vooral bedoeld om mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert te maken op de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen. Jan-Kees de Bruyne is ook volgend seizoen de voorzitter van voetbalclub Kloetingen. De club promoveerde naar de tweede divisie en was op zoek naar een opvolger voor de Bruyne, maar is daar niet in geslaagd. Daarom is de Bruyne teruggekomen op zijn besluit om af te treden. Hij is al 10 jaar de voorzitter van de club. De brandweer op Samos heeft dankzij de Zeeuwse brandweer slangen en een bluskanon gekregen om grote bosbranden te kunnen blussen. Het gaat om de vrijwillige brandweer in het dorp Pagondas. Jolanda Viret uit de Neuzen van de stichting Vrienden van Samos hielp bij het inzamelen van de spullen.
2: We hebben heel veel middelen gekregen uit Zeeuws-Vlaanderen dankzij jullie oproep. Dus mooie slangen en spuitmonden en noem maar op. En het bluskanon heb ik via een tip, omdat mensen het ook gehoord hadden, op Marktplaats gevonden. En dat hebben we voor een hele goede prijs gehad. Dus alles heeft eigenlijk geleid doordat we allerlei spullen hebben gekregen.
1: Vrijwillige brandweerkorpsen in Griekenland krijgen geen geld van de overheid en moeten het dus met minder middelen doen. Het weer in Zeeland. Nu nog wat bewolking, maar steeds meer zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 23 tot 25 graden. De dagen hierna nog warmer. Vrijdag kan het tropisch warm worden, maar dan ook kans op stevige buien met onweer. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Madonna heeft in tal van films gespeeld van wisselende kwaliteit. Met deze film vond ik wel heel erg leuk. Desperately Seeking Susan uit 1985. En een van de liedjes op de soundtrack van die film is Into the Groove. Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac samen met Miley Cyrus en Secrets.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Colby Clay gaat over de universele liefde. Bubbly hoorde je bij Omroep Zeeland. Het is natuurlijk het WK voetbal. Ja, die kan er niet omheen. En het officiële themalied van het WK is Die Die van Shakira en Burna Boy. Oh, hey.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes?
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna €500 miljoen uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
12: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
14: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
15: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
21: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Tina Turner, het staat op haar comeback-album dat zeer succesvol was uit 1984. What's Love Got To Do With It? Maar ja, het had maar een klein beetje geschild, of ze had het liedje helemaal niet opgenomen. Want het was eerst aangeboden aan Cliff Richard en Donna Summer en Bucks Fizz. En die hebben het allemaal geweigerd. En toen kwam het uiteindelijk terecht bij Tina Turner. Save

Sam & Dave uit 1967 komt deze klassieker. Werd onder andere geschreven door Isaac Hayes. Die kennen we nog van deze. Ja, en diezelfde Isaac Hayes, want dit is dan de theme from Shaft. Diezelfde Isaac Hayes maakt ook dit.

0: Shawn Mendes. Hij was 15 jaar oud toen hij doorbrak in 2014. En hij had jarenlang ook een relatie aan en uit weer met Camila Cabello. Hebben we even zin om te juichen?
1: Kijk,
0: klinkt lekker. Gimme, gimme, Narada Michael Walden, Patty Austin.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Het OM gaat in hoger beroep tegen de straf die de rechtbank oplegde aan een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. De rechtbank veroordeelde de 51-jarige man uit Bruinisse tot 2 jaar cel. Dat was fors minder dan de 6 jaar die geëist werd. De man ging seksuele relaties aan met 2 leerlingen. Een van hen deed aangifte. Vanwege het warme weer is vanaf morgen het nationaal hitteplan van kracht in het hele land. De temperatuur kan komende dagen oplopen tot rond de 30 graden. Vooral vrijdag en maandag kan het volgens het KNMI heet worden. Het hitteplan is vooral bedoeld om mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert te maken op de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen. Ziekenhuis Zorgzaam heeft de Golden Hip Award gewonnen. De prijs is voor ziekenhuizen die uitblinken in de behandeling van oudere patiënten met een heupfractuur. Zorgzaam won de prijs voor het eerst en liet 4 andere genomineerde ziekenhuizen achter zich. En Jan-Kees de Bruyne is ook volgend seizoen de voorzitter van voetbalclub Kloetingen. De club promoveerde naar de tweede divisie en was op zoek naar een opvolger voor de Bruyne, maar is daar niet in geslaagd. En daarom is de Bruyne teruggekomen op zijn besluit om af te treden. Hij is al 10 jaar de voorzitter van de club. Het weer in Zeeland. Het wordt steeds zonniger. Bij een matige zuidwestenwind is het 23 tot 25 graden. De dagen hierna nog warmer. Vrijdag kan het tropisch worden. Maar dan ook kans op stevige buien met onweer. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

wonnen er het Eurovisie Songfestival mee. Love, Shine a Light. Maar het was al een bekende band. Dankzij bijvoorbeeld Walking on Sunshine en andere hits. Katrina and the Waves en Love, Shine a Light. Zo heet hij inderdaad. Dit is Rondé en Never Been Better bij Omroep.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers. Zo'n heerlijke het midden van de week plaat die je net even een klein boostje kan geven. Talk to me. Straks na 4 uur begint Zeeland komt thuis met Floris-Jan. Wat zit er in die uitzending vandaag?
1: Dag Elias, het gaat vandaag over huidhonger, fysiek contact wat gemist wordt. Bijvoorbeeld door ouderen in een zorginstelling. Ze voelen zich eenzaam terwijl er toch genoeg mensen om ze heen zijn. En daar gaat het over, want je kan wel mensen om je heen hebben, maar dan kan je nog steeds eenzaam voelen, omdat je bijvoorbeeld dus fysiek contact mist. Daarom is de stelling vandaag: er moet meer aandacht zijn voor de eenzaamheid bij ouderen. Wil je erop reageren? Laat dan van je horen vanmiddag na 5:30. Zegt u maar, of stuur nu alvast een

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
1: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
8: Omroep Zeeland.
10: Het is stil in Veren. Al maanden zijn er problemen met het carillon. Wat is er aan de hand? Dat hoor je zo meteen. Het is 4:05 en dit krijg je verder in het komend half uur. In België heeft Pablo Falzone 27 jaar cel gekregen voor het inrijden op een menigte carnavalsvierders in Wallonië 4 jaar geleden. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 1:10 hoor je van John Havinga wanneer we de bevolking nou echt van ons af hebben geschud. Wil je meepraten over deze uitzending? Stuur dan even een appje en dat doe je naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: please. Het is 4:08. Als je door Veren loopt, dan hoor je normaal gesproken elk uur het carillon. Maar dat is al een tijdje niet zo, want het carillon dat is stuk. Aan de lijn hebben we de servicemonteur van het carillon, dat is Martijn van Vliet. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, er zijn wat problemen met de voedingsspanning geweest van het pand. Ze zijn aan het verduurzamen en daardoor moest de aansluitingen verzwaard worden. Mm-hmm. En toen is er een fase gewisseld geraakt en toen zijn de motoren de verkeerde kant op gaan lopen.
0: Oh, jee. Ja,
1: en daar kan het uurwerk helaas niet tegen. Het is een de oorspronkelijke installatie van ongeveer 1600. Mm-hmm. En halverwege de vorige eeuw aangepast door elektrisch opwinden. En nu dus even niet.
0: Nee.
1: Dus de motoren die zijn bij het revisiebedrijf. Ik heb er eentje teruggeplaatst, toevallig gisteren. Mm. Maar nu blijkt er weer een kink in de ketting te zitten. Je stuit van het ene op het andere als je met z'n nieuwwerk aan de slag gaat.
0: Ja, maar nog even terug naar, is er nou dus gewoon, als ik het goed begrijp, een bedrijf dat bezig is geweest met de verduurzaming van het pand, die hebben eigenlijk gewoon uw systemen naar de vernieling geholpen?
1: Nou ja, zo, kijk, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt natuurlijk. Mm-hmm. En dit zijn dingen die kunnen gebeuren. En het is gewoon een beetje ongelukkig uitgekomen zo. Dus ja, ik wil eigenlijk niet mijn vingers gaan wijzen. Want nee. Ja, iedereen doet zijn best natuurlijk. Mm. Om zijn werk zo goed mogelijk te doen. En dit is een beetje een ongelukkige situatie, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, zeker.
1: Dat is heus wel weer op te lossen. Maar ja, dat gaat niet van het een op het andere moment, zeg maar.
0: Nee, en, want u bent nu dus tegen een nieuw probleem aangelopen, wat dus ook nog weer hersteld moet worden. Hoe lang gaat dit allemaal nog duren dan?
1: Ja, nou ja, ik ben bang dat het nog wel een paar weken gaat duren, ja. Eerlijk gezegd. Ja, weet je wat het is als zo'n uurwerk? Het is een speeltrommel, het zijn twee slagwerken en het is een gangwerk. Mm-hmm. En het is een groot historisch object. En als dat loopt, dan is dat hartstikke mooi. Dat is allemaal op elkaar ingelopen en er zitten overal palletjes en het is ook smeedwerk. En als dat loopt, dan is het fijn. Maar als je eenmaal gaat sleutelen eraan, ja, dan kom je van allerlei kleine handicaps tegen.
0: Ja.
1: En het punt is, die motoren die kan je dan terugplaatsen. Maar ja, er is misschien ook wel wat verbogen of iets ontzet. Mm-hmm. En dan kom je pas achter op het moment dat je de boel weer in bedrijf gaat stellen.
0: Ja.
1: Dus nu ben ik met die motor van de trommel bezig geweest. En dan kwam ik erachter dat de rem niet goed werkte. Dat heb ik kunnen repareren. En nu kom ik erachter dat de ketting verdraaid is. En dan bestel ik daar een nieuwe voor. Maar ja, dat is ook allemaal weer een speciaal spul. Mm. Dus er zit levertijd op. En het moet wel goed worden uiteindelijk. Maar ja, dat kost dus tijd.
0: Ja, ja, en
1: letterlijk.
0: U doet uw werk natuurlijk niet gratis. Dit gaat dan toch wel voor iemand flink in de papieren lopen?
1: Ja. Ja, hoe dat precies uitgaat, dat weet ik niet precies. Ik zorg gewoon dat de installatie uiteindelijk weer goed gaat werken. Dat is mijn prioriteit. En hoe dat financieel afgehandeld gaat worden, ja, dat zien we later dan wel, denk ik dan.
0: Ja. En gaat het dan, als het allemaal gelukt is, klinkt het dan weer precies zoals het altijd geklonken heeft?
1: Ja hoor, ja. Dat is wel de bedoeling, althans. De klokjes is ook niet, er is ook niks mis mee.
0: Nee.
1: Alleen het opwinden van de gewichten van het uurwerk. En als je thuis de klok niet opwindt, dan loopt die niet. En dat is ook zo bij dat uurwerk in Veren.
0: Ja. Nou, een hoop geploeter dus nog. Een hoop uren gaat dat aan arbeid kosten. Hartelijk dank voor de toelichting, Martijn van Vliet. En heel veel succes daarbij. En hou ons op de hoogte als het allemaal weer in gereedheid is gebracht.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Hartelijk dank voor uw tijd.

0: Olivia Dean en So Easy. Het is 4:15 geweest. De weersverwachting die krijgen we deze middag van John Haviga. Dag John, hoe ziet de rest van de dag eruit?
1: Nou, ik ben een blij weerman, want we hebben de opklaringen gekregen die ik had verwacht. Het heeft wel lang geduurd. Het was vanochtend nog grijs en bewolkt. Nou. Maar langzaam maar zeker zagen we wat gaatjes in het wolkendek komen. En ook op dit moment zie je nog wel dat er wat bewolking aanwezig is. Maar de zon die komt er ook goed doorheen. Dus dit noemen we in de meteorologie gewoon vrij zonnig weer. Met daarbij de matige zuidwestenwind. Ik ben ook erg tevreden over de verwachte maximumtemperatuur. Vanochtend had ik gezegd 23 tot 25 graden. Dat is exact uitgekomen. 24,7 Westdorpen, 23 graden rond Vlissingen. Dus die temperatuur die houdt zich heel goed aan de verwachting.
0: Mooi.
1: Dus als dat ook doorzet, die verwachting van mij voor morgen en de komende dagen, dan wordt het nog een stuk warmer. Want morgen wordt het 27 tot 29 graden. Bijna al de tropische temperaturen. Dus we schieten echt snel door met die temperatuur. Je kunt het ook alweer merken. Hè? Als je buiten loopt en de zon schijnt een beetje, het voelt een beetje benauwd. Het is echt een andere luchtsoort dan waar we ons in het weekend en begin van deze week nog in bevonden. Dus echt wel de zomerse temperatuur, die gaan we echt wel morgen ook weer bereiken. Maar dan wordt het gewoon met veel meer zon, wordt het gewoon ook veel sneller warm. Dus er is ook een hitteprotocol afgekondigd door de veiligheidsregio. Onder andere bij de brandweer moeten we daar rekening mee houden. Ik werk bij de brandweer, zoals je weet. Dus dat betekent ook voor andere mensen, als je morgen zwaar werk doet, doe het even rustig aan. Want de zonkracht is maximaal. En met die temperatuur van 27 tot 29 graden, ja, gaat het natuurlijk snel. En worden we heel snel verhit. Dus even een tandje lager.
0: En dat is dan nog maar een soort van opstapje naar de vrijdag.
1: Ja, inderdaad. Want dan gaan we gewoon naar de tropische waarde. Hè? Ja. Dus dat betekent temperaturen van 30 graden of meer. Ik denk dat die 30 graden zonder al te veel moeite gehaald gaat worden. Omdat we ook vrijdag al veel zon hebben. En dat betekent dus dat we gewoon op sommige plekken misschien wel de 32 graden gaan halen. Zo. De wind komt uit het zuiden. Er zitten wel een paar addertjes onder het gras, zoals ik eigenlijk ook al vanmiddag tijdens de lunch tegen je zei. Er zitten een paar buienlijnen aan te komen. Dat zijn eigenlijk twee, als we er wat op inzoomen. Het komt de eerste al in de nacht van donderdag op vrijdag. Mogelijk geeft hij dus al wat eerder dan vrijdag ook een paar onweersbuien. Mm. En de tweede die komt in de middag en avond van vrijdag. Dus dat betekent dat het barbecue weer misschien een klein beetje met een handicap te maken heeft. Maar goed, het doet niks af aan het zomersweer en ook het hele warme weer. Dus vrijdag die tropische temperaturen. Dan gaan we zaterdag even een beetje bijkomen. Dan komt de wind matig uit het noordwesten. Dat betekent iets lagere temperaturen, maar nog altijd wel die zomerse waarde van 65 graden. Ook gewoon weer een vrij zonnig weerbeeld. En zondag, maximaal zonnig, 28 tot 29 graden gemiddeld. Ja, het ziet er gewoon uit dat het voorlopig eventjes gewoon zomers blijft in Zeeland. Dus,
0: en ook net zo.

0: genieten van de zomer in Zeeland.
1: En er rekening mee houden dus ook vooral.
0: Precies.
1: John, dankjewel. De verkeersinformatie dan, meldingen van de ANWB. Op de A58 bij Heinkesand in de richting van Vlissingen, daar zijn bergingswerkzaamheden bezig op de afrit. Dus die is dicht. Dus als je de afrit Heinkesand wil nemen, dan moet je omrijden. Dan naar de N57 in de richting van Rotterdam, tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Daar is een ongeluk gebeurd eerder en dus staat daar een file. Maar vooral heb je daar een lange vertraging. 40 minuten extra ben je daar onderweg. En dat zorgt ook op allerlei omleidingsroutes voor problemen. Dus die neem ik dit keer ook even met je door. Op de N218 in de richting van Spijkenisse, 20 minuten vertraging tussen Geervliet en Spijkenisse. En in de richting van Stellendam op de N215 tussen Nieuwe Tongen en Middelharnis ook vertraging, ook daar 10 minuten extra reistijd. En dat heeft dus alles te maken met dat probleem, met dat ongeluk dat eerder plaatsvond op de N57 in de richting van Rotterdam.
2: Op het strand, de camping of onderweg, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Michael Jackson en Thriller. 6 minuten voor 4:30 is het nieuws uit binnen- en buitenland. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Volgens minister Dylan Jezugus zal de helft van het bedrag worden besteed aan de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft gaat naar de inkoop van Amerikaanse wapens. Nederland stopte al ongeveer 1 miljard euro in de Oekraïnse droneproductie. 2 maanden geleden kondigde Jezugus nog eens aan daar nog eens 284 miljoen in te investeren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen gaat de brandweer nog steeds op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen uit de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Ook de burgemeester van Geelse Rijen, Dirk Alsema, maakt zich net als de buren grote zorgen.
1: Eigenlijk wat het best omschrijft is: iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij viel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
0: Dat zei Dirk Alsema, trouwens oud wethouder in de gemeente Goes. Deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. In België heeft Paolo Falzone 27 jaar cel gekregen voor het inrijden op een menigte carnavalsvierders in Wallonië 4 jaar geleden. Hij filmde zijn rit en wilde naar eigen zeggen een leuke video maken. Hij is schuldig bevonden aan 7 keer doodslag en 79 pogingen daartoe, want er waren tientallen gewonden. Volgens de jury toonde hij ook geen enkele empathie. En ook reed Falzone vaker roekeloos, vertelt deze verslaggever van de VRT.
2: Na de afgelopen 6 weken proces en 2 dagen beraadslagen vorige week heeft de jury gezegd: dit was geen verkeersongeval, maar dit was doodslag. Falzone heeft bewust van zijn auto een wapen gemaakt, omdat hij herhaaldelijk zo vaak zoveel te snel reed, dat ook filmde met zijn illegaal opgedreven auto. En ook na die eerste impact bleef doorrijden.
0: De man die op de bijrijderstoel zat krijgt 2 jaar voorwaardelijke celstraf. En dat krijgt hij vooral omdat hij nadat het ongeluk was gebeurd helemaal geen hulp heeft geboden aan de slachtoffers.
3: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Hoe is het in Ierland eigenlijk? Nou, laten we dat eens even vragen aan onze Zeeuw in het buitenland, Eveline, want die woont daar en die heeft de eerste mossel op van dit seizoen. Eerst tijd voor het Zeeuwse nieuws van 5:30. En dat krijgen we van Stefan Dano. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het OM gaat in hoger beroep tegen de straf die de rechtbank oplegde aan een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. De man ging seksuele relaties aan met twee leerlingen. Een van hen deed aangifte. De rechtbank veroordeelde 51-jarige man uit Bruinisse tot 2 jaar cel. Dat was fors minder dan de 6 jaar die geëist werd. Vanwege het warme weer is vanaf morgen het nationaal hitteplan van kracht in het hele land. De temperatuur kan komende dagen oplopen tot rond de 30 graden. Vooral vrijdag en maandag kan het volgens het KNMI heet worden. Het hitteplan is vooral bedoeld om mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert te maken op de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen. In de zaak tegen een voormalige voetbaltrainer en leraar uit Vlissingen is geen hoger beroep ingesteld. De man misbruikte een oud leerling en filmde jarenlang naakte jongens in kleedkamers. De man kreeg een celstraf van 5 jaar, 2 jaar minder dan de eis van het OM. Het OM en de verdediging laten het daarbij en daarmee is zijn straf definitief. Een ziekenhuis Zorgzaam heeft de Golden Hip Award gewonnen. De prijs is voor ziekenhuizen die uitblinken in de behandeling van oudere patiënten met een heupfractuur. Zorgzaam won de prijs voor het eerst en liet 4 andere genomineerde ziekenhuizen achter zich. Het weer in Zeeland steeds iets zonniger. Bij een matige zuidwestenwind is het 23 tot 25 graden. De dagen hierna nog warmer. Vrijdag kan het tropisch worden. Dan ook kans op buien met onweer. Het KNMI waarschuwt voor de hitte en hoge luchtvochtigheid. Vanaf morgenochtend 10 uur tot vrijdagmiddag 3 uur is code geel van kracht. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. We beginnen in onze provincie op de A58. Bij Heikensand is nog altijd de afrit dicht in de richting van Vlissingen. Als je naar Heikensand wil via de A58, dan moet je dus omrijden. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En dan naar de hinder op de N57. Want tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis heb je nu 50 minuten vertraging als je naar de A15 toe wil. Dat heeft te maken met een ongeluk dat op de A15 is gebeurd vanmiddag. En dat zorgt ook voor veel hinder op de andere routes in de regio, die ik ook even voor je noem. Dan op de N218 in de richting van Spijkenisse heb je 20 minuten vertraging tussen Geervliet en Spijkenisse. En op de N218 in de richting van Oostvoorne heb je ook vertraging. 10 minuten extra reistijd tussen de aansluiting met de A15 en Geervliet. Ook daar staat 3 kilometer file.
6: Goedemiddag, Zeeland.

0: Niall Horan, Miles Smith en Drive Safe. 5:07 is het. Wat heb ik zo meteen allemaal voor je? Nou, de komende 8 weken hoor je in Zeeland Komt Thuis de verhalen van Zeeuwse sportfotografen. Wat is hun drijfveer en hoe pakken ze het eigenlijk aan? Even voor 5:00 zo meteen de eerste aflevering. Daarvoor zijn we in Capellebrug, waar de Gentse Vaart na flink wat werkzaamheden weer open is. Je hoort enthousiaste en minder enthousiaste reacties. Maar eerst gaan we naar Ierland toe. Omroep Zeeland. Daar is ook Evelien de Dingemanse die daar woont. Goedemiddag.
1: Goedendag.
0: En we gaan het over allemaal lekkere dingen hebben. De barbecue gaat aan, heb ik begrepen. Je bent bezig met zuurdezenbrood. Maar laten we beginnen met de eerste mosselen die jullie weer hebben gegeten.
1: Ja, heerlijk waren ze.
0: Ja?
1: Echt lekker. Ja, die waren echt lekker.
0: Als je ze dan vergelijkt met andere jaren en zo?
1: Nou ja, vorig jaar hebben we er weinig gehad natuurlijk, omdat we geen zeep mogen vissen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: En veel vergelijkingsmateriaal heb ik op het moment niet, maar ben er vorig jaar eigenlijk nog in de heen.
0: Nee, want als het niet die zijn van jezelf, dan eet je ze niet? Of waren ze ook gewoon dus niet te krijgen eigenlijk?
1: Nou, ze waren gewoon, alles wat van me dus aan, dat is verkocht. Dus ja, dan heb je iets te veel voor je eigen overgehouden.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Dus extra mooi om er nu weer van te genieten.
1: Daarom ook. En dat doen we dan ook dubbel. Het was heerlijk.
0: Mooi zo. Dan even over dat zuurdezenbrood bakken. Je zegt, ik ben helemaal in het zuurdezenbrood bakken. Maar het is heel ingewikkeld, toch, heb ik begrepen?
1: Wel, nee. Oh. Het is de mensen maken het ingewikkeld, vind ik.
0: Dat gebeurt wel vaker, geloof ik.
1: Je moet een goede start eraan en dan is het eigenlijk het halve werk aan de een.
0: Ja,
1: en je mag geduld hebben.
0: Maar zo'n starter, dat is zo'n beetje zo'n levend ding wat je toch elke dag een beetje moet voeden en op moet passen en zo. Ja. Je kan niet op vakantie.
1: Jawel, dan zeg je nu de koelkast.
0: Oh, dan kan dat gewoon prima.
1: Dat kan gewoon prima, die ene ook van je week in de koelkast steen. Ik kan er net uit te heen, want ik wil stokbrood bakken voor het weekend.
0: Ah, oh, ik dacht dat je daar ook echt een soort van op moest passen de hele tijd.
1: Wel, nee.
0: Oh, nou, gelukkig maar.
1: Je moet er een week in de koelkast gehad, of 2 weken zelfs kan. Dan moet dat bruine weten wat er bovenop ligt, wat er dan opkomt, eraf gieten. En dan leg je even nog tot leven komen op kamertemperatuur en dan heen weer voeden. En dat goed is verdubbeld. Dan op zijn top is dat mooi een bak.
0: Ja. Nou, ik vind dit al behoorlijk ingewikkeld klinken, moet ik zeggen, Evelien.
1: Het is zo ingewikkeld niet, hoor.
0: En toch, het is ook echt wel iets anders dan ander brood, hè, zuurdezenbrood.
1: Jazeker, ik vind de smeken veel lekkerder. Ik vind het gewoon veel lekkerder. Het is veel intenser van smeken eigenlijk.
0: Ja.
1: En ja, je doet er geen toevoeging aan toe, net als je brood. Ik weet niet of dat de bakker er allemaal in hoort.
0: Ja, nou, van alles.
1: Het enige wat ik erin hoor is een scheutje olijfolie en zout. Dat is het enige.
0: Heerlijk.
1: Ja, en je blom natuurlijk, ja. En je weter en dat is.
0: Ja.
1: Nou, en dan doe ik de mixer in zo'n kitchen aid, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan zet je het op leeg en dan 10 minuutjes even goed mengen. En ja, en dan begint het pas, want dan moet het gereizen allemaal natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan moet je 3 keer 45 minuten, dan moet je de boel opvouwen en mooi vouwen. En nog eens vouwen en nog eens vouwen. Want het is een heel geduldig werkje. Maar ja, dat doe je op de deur gewoon overal tussendoor. Dus ja.
0: Nee, ik hoor het al, fluitje van een cent.
1: Ja, zeker. En dan doe ik hoe 's nachts doe ik in de koelkast zetten en 's ochtends schitten in de oven.
0: Ah, oh. En dan ruikt het hele huis naar warm gebakken stokbrood.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Dat ruikt zo lekker. Die zou je gelijk in mij aanbeten.
0: Nou, precies.
1: Het is ook van geen wonder dat ik geen kilo afval, hè.
0: Ach ja, maar dat zijn de dingen om van te genieten, toch?
1: Nou, dat is waar. Want ik vind het gewoon ook leuk om te doen allemaal, om eerlijk te wezen.
0: Nou, mooi.
1: Ik stel liever een tweede in de keuken, dan zou ik 3 uur op mijn kantoor zetten.
0: Ah, nou, dat kan ik me helemaal in vinden. Nog even dan, want het is daar dus ook mooi weer. We hebben elkaar wel eens gesproken dat jij zei, goh, het is al weken alleen maar aan het regenen. Dus dat is ook eens mooi dan. Is het dan ook echt zo dat... ik heb wel eens gelezen dat er zijn nergens zoveel cabrio's rijden er rond als in het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk, omdat mensen dan bij elke zonnestraal toch denken, hier moeten we volop van genieten. Merk jij dat
1: luister,
0: ook?
1: Luister, wij zijn geen Verenigd Koninkrijk, hè? Wij zijn Ierland.
0: Nee, dat weet ik, maar ik bedoel meer, je zit toch in dezelfde regio. Je zou verwachten, bedoel ik meer, dat mensen een cabrio kopen in Italië.
1: Nee hoor, het is, wij zitten dan ook nog een plas verder, hè? Dus ja. Er komt ook nog als dikwijls wind van zee.
0: Nou.
1: En dan is het gewoon koud.
0: Nou, absoluut.
1: Maar nu geven ze toch voor volgende week op 4, 5, 26 graden af. En dan is het
0: zo.
1: Binnenland kan het wel 30 graden worden.
0: Nou, dus dat zijn behoorlijke temperaturen.
1: Jazeker, het is ook warmer als dat het eigenlijk origineel altijd was hier.
0: Oh ja?
1: Ja, die kwamen nog wel eens warme weken voor in de zomer, maar meestal, want nu ben de examens van de kinderen die aan dus, van scholen heen, straks.
0: Ja.
1: En ze zeggen altijd, is er een examen weer? Nou, meestal is het dan warm.
0: Ja.
1: In de maand juni is het dan warm.
0: Ja.
1: En dan, want ik zeg altijd tegen mensen, ja, welkom, je moet in mei en juni komen, want dan is het gewoon het lekkerste weer. En dan is het allemaal mooi groen overal, en dan heeft het minste regen. Ja. Ja, nu hebben we toch eigenlijk de laatste 2 weken weer genoeg regen, of wel genoeg regen. Het niezerals, maar zo, dus daar word je ook nat van.
0: Ja, nou en of, ja. Zeker.
1: Dus je moet wel de bloemen drinken geven, want dat is gewoon niet genoeg voor de bloemen. Want ik had toevallig vanmiddag de slangen bij de Hortensia bossende leid, want die stonden weer glad helemaal een flauw te wezen.
0: Ja, die hebben niet zoveel aan miezer, hè?
1: Nee, want dat komt glad niet onder die bossen.
0: Nee, precies. Nou, goed. Gelukkig nu dan even genieten van het wat betere weer. Even aan de barbecue en het zuurdesembrood erbij. En mosselen.
1: Ja, nou, heerlijk.
0: Genieten vandaar. En tot de volgende keer weer, hè.
1: Oké, de groet.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. In maart vorig jaar ging de eerste schop de grond in en nu zijn de werkzaamheden eindelijk klaar in Capellebrug. De Gentsevaart is na vandaag weer open voor publiek. Verslaggever Misha Troep was bij die laatste werkzaamheden en sprak ook met wat bewoners.
1: Meneer Van der Wallen, u bent op de fiets. U komt hier uit de buurt, begreep ik?
2: Ja, wat steen hier. Ja. Dus ik hou het allemaal hier een beetje in de halte zo. Ik heb tijd, dus dat maakt niet uit. Of ik nou eens een beetje rondrijden of hier eens een keer ga kijken. Dus, maar het is een heel werk geweest al, een hele tijd. Maar ja, het is niet zo makkelijk natuurlijk met die winkels door en zo, ja.
1: Het moest wel gebeuren.
2: Ja, het was absoluut, het was nodig. Inderdaad, ja. De weg was te smal of zo, en niet zo veilig niet meer.
1: Twee fietspaden aan beide kanten, dat is denk ik, u bent ook op de fiets, dat is denk ik wel fijn.
2: Ja, want ja, kijk, die fietspad daar zo, die lag er ook nooit niet. Maar ja, die is er nou wel, dus ja, vanaf hier kun je nou makkelijk naar heen natuurlijk. Dus allemaal veel veiliger. Want ja, het was altijd maar oversteken. En ja, met die winkel daar, ja. Maar het is heel veel verbeterd, dat kun je wel zien.
1: Bent u wel blij mee?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, wie niet tegenwoordig, hè? Want ja, de veiligheid gaat boven alles natuurlijk. En toen al wat drukker op de wegen en fietsers, afijn, brommers, noem maar op. Hè. Dus ja, moet je ook al rekening houden. En als ze dan de zaken zo moeten passen, gelijk als hier, dat zal een hele vooruitgang zijn.
3: Ik heb net een krantje tussen gekregen van de gemeente.
1: Ja.
3: Dus tot dit, dan nog verkeersremmende maatregelen genoemd zijn. Wat zijn dat?
1: Ja, wat zijn
3: dat? Als je kijkt maar nou dat die weg leren is, de bond is tegen 70, 80 hoog. Dan noem ik echt geen verkeersremmende maatregelen.
4: Ja, het komt er misschien nog wel hier en daar een beeldje. We zullen het allemaal zeggen.
3: Dat gaan we niet doen, maar dat gaan we de regel aan meen. Ja. Mijn plek van een repositiebrouw op aan het ontlaan. Daar remt ook al af.
4: Misschien komen die er nog wel.
3: Nee, die komen er niet.
4: Oh, die komen er.
3: Want dat kost weer al te veel geld.
1: Ah. Want u komt hier uit de buurt?
3: Ja, ik ben hier net over.
5: Ah. Ja.
3: Dus,
1: wat vindt u dan van, deze, van de werkzaamheden dan nu?
3: De werkzaamheden zijn prima. Ja. Maar of wat nut, het enige wat mijn hand is een brede voetpad en een brede fietspad. Ja. Maar voor de weg maakt het niks uit. En die rotonde, ja. Ze zijn voorbij die rotonde, ze trappen op de gas en zijn terug weg.
1: Want er wordt gewoon heel hard gereden dan nog steeds.
3: Ja, dat is een hek. Dus,
1: bent u wel enigszins blij met dat er wel wat aan de weg is gebeurd?
3: Ja. Voor de fietsers en voor de voetgangers is het natuurlijk beter. En normaal is het een stuk verbeterd, hoop men.
1: Ja. Maar er zijn ook wel wat ernstige incidenten gebeurd, ook in het verleden, toch hier?
3: Ja. Voor maanden is er nog wel een paar keer een ongeluk gebeurd, hè?
5: Ja,
3: dus, ja, we zullen zien, hè? Ja. Zo, om het afwachten. Ik heb er niet veel vertrouwen in die veiligheid.
1: Bent u wel blij dat de werkzaamheden hierna wel klaar zijn? Want als u hier in de buurt woont, dan heeft u daar wel wat...
3: Ik heb er heel last van gehad. Ja. Ik heb er totaal... En die man die deed alle mogelijke moeite om mee te werken van Moskalis. Ja. Dat wel.
6: Ja.

0: 8:05 is het. Je hoorde Vincenzo met Daily. Tal van fotografen gaan ieder weekend op pad om sportwedstrijden in de provincie vast te leggen. Bij hun eigen club of bij sporten die ze zelf het meest fotogeniek vinden. De komende 8 weken portretteren we elke keer één van die fotografen. Vandaag tijd voor deel 1, Rien Paardenkoper uit Oostkapelle. Hij rolde 20 jaar geleden in de sportfotografie en komt graag bij sporten die over het algemeen wat minder aandacht krijgen. Zoals rugby, rolstoelbasketbal, korfbal en mennen. Op zijn website Kiknu laat hij het allemaal zien en sportverslaggever Roland van Vliet die sprak met hem over zijn passie.
1: Wat vooral belangrijk bij sportfotografie is, denk ik, dat je nooit weet wat je voor je lens krijgt. Dus je moet eigenlijk anticiperen op iets waarvan je niet weet of het komt.
2: En dat vooruitdenken?
1: Vooruitdenken, kennis van het spel, van de spelregels, is ook altijd wel een beetje handig. Niet dat ik nou ieder spelregelboekje uit mijn hoofd ken, maar ja, je gaat op een gegeven moment, hoe vaker je er komt, hoe vaker je, des te vaker je het goed hebt, om het even zo te zeggen. Toen ik de eerste korfbalwedstrijd deed bij Top, toen nog best wel heel hoog. Hè? Het is nu even wat minder helaas. Maar ja, dan... Ik had nog nooit gekorfbald.
2: Je zat te zoeken.
1: Ik zat te zoeken. Ik denk, ja, wat gebeurt er allemaal? Dus die eerste foto's die waren ook voor mijn gevoel, hè, een ander denkt daar soms anders over, maar bagger. Als ik ze nu terugkijk, dan denk ik, oh, hoe heb ik ze ooit online kunnen zetten? Ja, daar leer je mee. En op een gegeven moment ga je het spelletje kennen. Je gaat de mensen kennen. Spelers hebben ook bepaalde gedragingen in het veld. Ja, dat soort zaken. En daar ga je steeds meer op letten. En dat is met iedere sport eigenlijk wel zo.
2: Als je nou een rondje langs jouw mooiste foto's zou maken, wat is dan de rode draad erin?
1: Het moment en emotie. Ik denk dat de twee zijn waar ik... En symmetrie. Dat vind ik ook geweldig. Ik heb een foto van een tweespan tweespan paarden. En als je niet ziet dat er twee hoofden zijn, dan zou je denken dat er maar één paard staat.
2: Ja, we hebben hier voor ons het paard. We kunnen hem even bekijken.
1: Kijk.
2: Want dan zie je dat die benen staan exact gelijk. Ik zie maar twee benen, terwijl er gewoon twee paarden achter elkaar lopen.
1: Ja, naast elkaar, ja.
2: Maar dit is dus geen geluk, hè?
1: Nee, dit is wel zoeken. Dit is wel zoeken. En ook...
2: En wachten.
1: Precies. Ja, dat bedoel ik eigenlijk met zoeken. Van als ze een bocht gaan maken, hoe kan ik ze dan zo krijgen? En ze lopen niet allemaal zo mooi, hè. Dit is ook een span wat heel mooi loopt. Maar ja, daar kan ik van genieten. En het is ook natuurlijk een prachtig span met dat zwarte wat glimmend in het zonnetje. Ja, zo wil je ze eigenlijk hebben.
2: En weet je dit al op het moment dat je op het knopje drukt of zie je dit thuis pas?
1: Nee, ik zie het daar wel, maar het is omdat ik hem even terugkijk. Maar je hoopt altijd dat je hem hebt. En je kunt hem wel hebben. Maar dan zou je alles op de motor moeten doen, zoals dat heet. Hè. Dus dat je heel veel beeldjes achter elkaar schiet. Ja, dan heb je altijd een grotere kans dat je dat beeld hebt natuurlijk. Maar dat deed ik in het begin wel. Maar de sport is nu eigenlijk om het met één klik te doen.
2: Ja, het is jouw eigen sport dus gewoon.
1: Het is ook, ja, nee, dat klopt. Je moet er ook voor trainen. Want fotograferen is gewoon heel erg veel doen. Ik sta vrijwel ieder weekend ergens langs de lijn. En daarmee verbeter ik, onder andere daarmee verbeter ik mijn vaardigheden, ja.
0: En wil je de foto's van Rien Paardenkoper zien, dan moet je even op onze site zijn of in de app. Daar een selectie en ook een verhaal daarbij.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje, een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Er is dus dat ongeluk gebeurd op de A15. En dat zorgt voor hinder als je via de eilanden naar Rotterdam wil. Of in ieder geval iets in die richting wil doen. Want op de N57 tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15... 3 kwartier vertraging, er staat daar 2 kilometer file. En ook op de wegen daaromheen, op de N218 is het druk... tussen Abbenhoebroek en Spijkenisse. 20 minuten vertraging, 3 kilometer file. En de andere kant op tussen de A15 en Geervliet... 10 minuten vertraging, daar ook 3 kilometer file. Helemaal aan de andere kant van de N57 een heel andere file... tussen Middelburg-Noord en Seerooskerke, 2 kilometer. File. Dat zorgt voor 5 minuten extra reistijd.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
14: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
20: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
4: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
5: Zeeland. Het kabinet gaat investeren in kennis en opleidingen rond kernenergie. En daar zijn ze hier blij mee. Je hoort zo meteen waarom en wat het allemaal inhoudt. Het is bijna 5:07. En dit krijg je verder in het komend half uur. De transfer van Jan Paul, van Hekken. Het is nieuws. Niet alleen omdat het om 60 miljoen gaat, een kolossaal bedrag, maar hij is ook nog eens een van de duurste Nederlandse voetballers ooit. Wat vinden ze daarvan in Arnhem-Muiden? Jan Paul hoor je ook straks. Jan Paul, de wethouder van de gemeente... Hulst, Jean-Paul Hageman, die hoor je over wat zij hebben afgesproken rondom asielopvang. En we gaan het hebben over huidhonger, want dat is in verzorgingshuizen een probleem wat ze maar nauwelijks onder de knie krijgen. Er wordt nauwelijks over gesproken en toch is het een behoorlijk probleem. Straks meer daarover. Meepraten in deze uitzending, dat kan natuurlijk ook altijd. En daarvoor moet je dan een appje sturen naar mij, naar de studio, naar 0118-499999. Heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Onze eigen staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei die kondigde vandaag een investering aan in kennis en opleidingen rondom kernenergie. Dat deed hij bij de afsluiting van de tweede editie van de Minor Nucleaire Technologie aan Hogeschool HZ. Met de investering hoopt de Bat meer talent naar de nucleaire sector te trekken. Verslaggever Pim de Visser sprak met studenten.
0: De Minor telde bij deze editie 26 studenten. Nou, ik sta hier tegenover twee, Maartje en Joris. En Joris, jij hebt ook de Minor Nucleaire Technologie gevolgd. Hoe was dat?
2: Het was interessant, vond ik wel. Ik vind het ook zeker leuk dat het te maken heeft met wat hier in Zeeland aan de hand is. Dat het ook groeiend is. En ik heb zelf ook wel een interesse in nucleaire technologie. Al sinds de derde klas of zo. Dus het is... Ik vind het zelf echt een gave minor. Ik denk niet dat er iets gavers is wat ik heb kunnen kiezen.
22: Bij ons thuis gaat het vaak over kernenergie. Aangezien mijn vader bij de kerncentrale werkt. Dus het leek me sowieso leuk om er meer over te weten. Dus het was heel leuk om er nu op zo'n intensieve manier veel meer over te leren. Dus ik vond het echt heel erg leuk om dit te doen.
0: Wat heb je er allemaal geleerd?
2: Ja, ik zou zeggen, ik heb al redelijk wat verschillende dingen geleerd. Stralingshygiëne, techniek van de reactoren en zo. Maar ook de regelgeving. Dat is ook natuurlijk te pas komend. En het is ook best wel een divers aantal gastsprekers die ook kwamen. Dus dat is ook wel interessant.
22: Echt alles over straling. Welke straling is gevaarlijk? Hoeveel afscherming heb je nou nodig? Maar ook gewoon, wat is de impact van straling? En je komt er gewoon achter dat één keer in een vliegtuig stappen en naar Oostenrijk vliegen, dan vang je meer straling op dan bij de kerncentrale werken. En dat zijn natuurlijk dingen waarvan je eigenlijk niet bedenkt van, oh ja, dat is zo. Dus dat waren wel hele leuke dingen om nu zo over na te denken bij die miner.
0: Vind je het ook belangrijk dat deze miner gegeven wordt?
2: Zeker. Dit is echt, vind ik zelf, de toekomst van energie. En dus daarom vind ik het zeker belangrijk dat er hierin wordt geïnvesteerd. Dat mensen erin worden opgeleid. En dat er dus veel aandacht aan wordt gegeven. Want het is echt, ja, het is gewoon belangrijk voor de Nederlandse toekomst.
0: Wist jij al veel over dit onderwerp voordat je de mijnen ging doen?
2: Redelijk wat, weet je wel. Maar ik heb natuurlijk ook al veel nieuwe dingen geleerd. Veel dingen waarvan ik eerst dacht dat het anders ging dan het eigenlijk gaat. Het is die systemen erachter, die voor veel mensen lijkt het vanzelfsprekend misschien. Maar ja, het is wel, er gaan wel dingen te pas die toch wel anders zijn dan wat je zou denken.
0: Ben je van plan om er hierna iets mee te gaan doen?
2: Jazeker. Ik wil zelf in de nucleaire sector gaan werken. Dus ik zou bij de EPZ of bij de COVRA zou ik het gaaf vinden om te werken. En misschien later ergens anders in het land.
22: Ik ben bang van niet. Ik vond het heel leuk om het een keer te doen. Maar om echt altijd erin te blijven, ik weet niet of dat helemaal mijn ding zou zijn.
5: Dat zei Maartje Kreje. En verder hoorde je ook nog Joris José. Twee studenten die dus die minor hebben gevolgd. Nucleaire technologie. Ze waren in gesprek met verslaggever Pim de Visser. Drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er in sommige gemeenten nog altijd geen nieuw bestuur. Maar het kan ook anders. In de gemeente Hulst was er al heel snel een akkoord. Na twee weken was al duidelijk dat de vier partijen elkaar hadden gevonden. Ik bevroeg wethouder Tom Willaert en Jean-Paul Hageman wat ze hebben afgesproken op het thema asiel.
23: Wij hebben onlangs 50 asielzoekers in de noodopvang geplaatst in het land. Dat hadden we binnen twee weken geregeld. Dan is er natuurlijk nog de andere asielopvang voor langere termijn. Daar hebben we de locatie Spoorweg. Die hebben we noodgedwongen moeten verlaten, omdat er was sprake van flexibele huisvesting. En er is in de raadsbreed afgesproken dat dat budgetair neutraal moest verlopen. Dat kon op enig moment niet meer. Maar we hebben wel in het bestuursakkoord gezet dat we ons committeren aan de spreidingswet.
5: Ja.
23: Dus ik vraag ook wel een beetje begrip. Wij moeten er 100, we doen er 50 binnen twee weken. Dus je kan niet zeggen dat er sprake is van onwille van de gemeente.
5: Nee, maar u bent dan nog niet op het aantal waar u moet zijn natuurlijk.
23: Nee, maar goed, ik denk dat er dat heel veel zijn in Nederland. Je moet ook kijken naar het voorzieningniveau en naar het openbaar vervoer, dat bij ons natuurlijk veel minder is.
5: Mm-hmm. Maar u gaat daar wel naartoe werken, naar die afspraak van 100. U gaat zich committeren, zegt u, aan de spreidingswet.
23: Ja, goed, je weet nooit hoe het er het landschap er over een jaar uitziet natuurlijk. Maar op dit moment hebben we er 50 in de noodopvang. En dat verloopt echt prima.
1: Ja, wanneer zit u aan de 100 eigenlijk, meneer Willaert dan? Wanneer is dat gewoon dan volgens afspraak geregeld?
3: Nou ja, dan moet je kijken naar wat er allemaal op je afkomt en wat er nog aan extra mogelijkheden zijn. En als er extra mogelijkheden zijn, dan ga ik toch zeker naar kijken. Ik ben een man van opties. En dan kan ik je garanderen dat als er betere opties zich voordoen, ik die niet onbenut zal laten.
1: Moet dat dit jaar nog gebeurd zijn?
3: Dat hangt er puur van af. Als morgen de oplossing zich aandient, dan is het morgen. En als die optie gelicht kan worden. Ja, en als dat langer duurt, omdat je naar kwalitatief goede beslissingen wil gaan en een goede samenleving, die je ook mee moet hebben. Waarin je tegelijkertijd committeert omdat je wel wethouders bent en je moet je als gemeente committeren aan de wet, ja, dan kan dat ook hand in hand gaan. En daar waar andere oplossingen zich mogelijk ook nog aan kunnen gaan dienen, zullen wij die niet onbenut laten. Dus er gebeurt veel, hè, op dit moment.
1: Ja. Maar dus u gaat zich ervoor inspannen om dat dit jaar nog geregeld te krijgen?
3: Wij gaan inspannen op een maximale kwaliteit van leven waarin ieders welzijn gediend wordt.
23: Kijk, het probleem wat zich nu aandient, het is natuurlijk van een andere orde. De asielzoekcentra ter Apel zit overvol. Mm. Maar dat zit ook overvol met mensen die al statushouder zijn. Die hebben gewoon een verblijfsvergunning. Ja. Dat betekent ook dat wij die mensen moeten accommoderen. Ja. Je kan het natuurlijk op verschillende manieren aan de voorkant regelen. En hoe de wetgeving er over een jaar uitziet, dat weten wij ook niet. De spreidingswet, die is van toepassing. Mm-hmm. Die heeft ook al aan een zijden draadje gehangen. En we doen het wel samen ook vanuit de regio Zeeuws-Vlaanderen. En wij houden ons wel aan de spreidingswet. Zo simpel is dat.
1: Nou ja, nog niet helemaal dus dan toch? Want u bent op de helft.
23: Ja, wij zijn bezig.
1: U doet uw best.
23: Uiteindelijk, als je een locatie kiest, dan zou je ook planologisch regime moeten aanpassen. Mm-hmm. Met bezwaar en beroep. Dus als je aan mij vraagt, dat is er binnen nu en een half jaar. Dat gaat natuurlijk nooit zo kunnen zijn.
1: Nee. Zei Jean-Paul Hageman en was samen met zijn collega-wethouder Tom Willaert te gast in de Zeeuwse Kamer.

0: The Beatles en Here Comes the Sun. Ja, over de zon, laten we het daar eens over hebben. Want het is 18 minuten over 5. John Havinga, onze weerman. Hoe ziet de weersverwachting eruit?
1: Nou, vanavond en vannacht brede opklaringen. Het is rustig. Minimumtemperatuur is zo'n 16, 17 graden. En morgen zitten we nog wat verder in die warme lucht. En dan wordt het wel een hele mooie, stralende, zonnige dag. En dat is ook goed voor de temperatuur natuurlijk. Want dan hebben we vanaf de start geen vuiltje meer in de lucht die dan nog de temperatuurstijging tegenhoudt. Dus dan wordt het uiteindelijk ook best wel behoorlijk warm. En ik denk dat we terechtkomen op waardes zo tussen de 27 en 29 graden. Dat gaat dan verder door op vrijdag. In één streep door naar de tropische temperaturen. Ik denk op zich dat de 30 graden heel makkelijk overal gehaald gaat worden. En misschien op een paar plaatsen, zelfs in de provincie, de 32 misschien wel gehaald gaat worden. Dus echt een tropische en een echt warme dag waar we het eventjes rustig aan moeten doen. In de bovenlucht krijgen we te maken met een buienlijn die onze kant op komt in de loop van vrijdagmiddag. En dat betekent dat er ook wel wat addertjes onder het gras zitten. Het is niet alleen maar zonnig. In de loop van de middag en avond moeten we gaan rekening houden met een aantal stevige buien. Kans op onweer, kans op hagel. En dan in het weekend gaan we gewoon weer door op die zomertour. Want er blijft een hoge drukgebied verantwoordelijk voor het weer. Ligt boven Midden- en Centraal-Europa. En dat zorgt voor de warmte die nog steeds bij ons blijft. En dat betekent zaterdag een temperatuur van ongeveer 25 graden. Maar op zondag gaan we gewoon weer naar de 28

0: één klap een van de duurste Nederlandse voetballers ooit. En wat vinden de mensen in Arnhemuiden daar eigenlijk van? Nou, verslaggever Joran Jumelet ging dat eens even vragen. Maar ik kan me toch wel zo voorstellen wat ze erover vinden. Ik denk dat ze trots zijn.
1: Jan-Paul van Hekken naar Tottenham. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, prachtig voor hem natuurlijk. Prachtig om een Zeeuw bij zo'n grote club te zien voor zo'n groot bedrag. Echt fantastisch.
3: Ja, een knappe prestatie. Een jongen van Arnhemuiden.
4: Nee? Ja, dat is prachtig. Wie had dat ooit gedacht? Ik denk dat ook wel zijn droom uitkomt nu.
1: 60 miljoen wordt er voor hem betaald. Dat is een flink bedrag.
5: Ja, dat is zeker een flink bedrag. Ik kan er zelf alleen maar over dromen. Ik zou het zelf nooit behalen. Maar hij is ook een hele goede voetballer. Dus dat scheelt ook wel.
4: Zo, echt. Nou, als ik een tiende ervan zou krijgen, zou ik al blij wezen. Hey? Dus hij zal het wel verdiend hebben. Want anders doen ze zo'n transfer niet, denk ik.
2: Het is wel aan de ene kant absurd dat er zulke bedragen rondgaan in het voetbal natuurlijk. Maar ja, dat is de tijd waarin we leven. Maar dat er voor de speler uit Arnhemuiden zoveel geld wordt uitgegeven, ja, alleen maar mooi.
3: Nu op dit moment is dat geen uitzondering meer. Die bedragen, die betalen ze.
2: Ik heb begrepen dat de club in Arnhemuiden daar geen voordeel bij heeft. Dat is alweer jammer eigenlijk.
1: Ja? Had u dat wel gehoopt?
2: Ja, had ik wel gehoopt, ja, dat er nog wat terug zou vloeien naar dit mooie dorp.
1: Jammer genoeg mag hij het niet in zijn eigen zak steken. Maar als u dat zou mogen doen, wat zou u dan kopen van 60 miljoen?
4: 60 miljoen? Oh, ik zou sowieso in eerste plaats goede doelen steunen. Voor mezelf heb ik niet zoveel nodig. Dus ik denk grotendeels aan goede doelen en dan met name medisch.
5: Sowieso heel veel doneren aan goede doelen. Want die hebben het geld toch meer nodig dan mij. Voor mijn geld werk ik liever dan dat ik het zo krijg.
2: Stoppen met werken en heel veel genieten, heel veel reizen. Dat wel.
6: Mooie reis maken, denk ik. Misschien een andere mooie woning.
4: Maar hier in RMU zijn in ieder geval heel erg trots op hem.
0: Mooi zo, dat dacht ik dus al. Genoeg enthousiasme over die overstap. En zaterdag dan komt hij natuurlijk weer in actie. Met het Nederlands elftal tegen Zweden.

0: Fleetwood Mac. En Don't Stop. In Zeeland komt thuis. Bijna 6:04. Op je bijna 90ste nog op een datingsite gezet worden. Het is een bericht wat je natuurlijk niet dagelijks voorbij ziet komen. En er zit ook een heel serieus verhaal achter. Het verhaal van Piet Karman uit Kolijnsplaat. Die door verpleegkundig specialist van verpleeghuis Kleienborg, waar hij woont, op die datingsite werd gezet. Want Piet durfde iets opvallends toe te geven. Hij had huidhonger.
1: Ik flapte het er wel een beetje uit, hoor, maar ik zeg, ik mis gewoon dat warme lijf. Dat mis ik. Dat is de honger, huidhonger misschien. En ik noem dit het kamertje ook wel eens de hunkerbunker. Ja.
2: Piet is iemand die zet je wel tot denken. Ons eerste gesprek had hij al gelijk over huidhonger. Dan ga je als verpleegkundige of als zorgverleners al gelijk denken aan ja, we zijn geneigd om aan oplossingen te denken. Hè? Maar in de loop van de jaren zijn we eigenlijk achtergekomen wat de eenzaamheid voor hem betekent. En dat is toch wel, en dat heeft toch wel een andere nuances.
0: Ik praat er nog even over verder met verslaggever Esme Beg. Esme, hoe ben je eigenlijk in contact gekomen met deze meneer?
3: Nou ja, die vrouw die je hoorde is verpleegkundige specialist Elisa Loa. Zij deelde op internet een bijzonder verhaal. Nou, ik zag dat en nou ja, daar keek ik dus naar. Ik heb haar met haar contact gelegd. En in dat bericht wat zij deelde op internet legde ze uit dat ze iets bijzonders had gedaan en dus die cliënt op een datingsite had gezet. Vond ik opmerkelijk. Dus ik wilde bij haar eens even checken. Zou haar cliënt ervoor openstaan om hierover te praten? Ik bedoel, 90-jarige leeftijd op een datingsite, dat gebeurt ook niet iedere dag. En dus vragen of hij zijn verhaal met ons wilde delen. Nou, daar zag hij eerst van af, vond het toch allemaal een beetje spannend. Maar uiteindelijk kwam hij daar toch op terug na een paar maanden en had hij zoiets van, ja, ik ga gewoon wel mijn verhaal doen, want ik hoop eigenlijk dat andere mensen misschien dit gevoel wel herkennen en ook hierdoor gaan praten, want het zijn gewoon best wel gedachten waar je mee worstelt op je 90ste. Dus eigenlijk ook een beetje om aan te sporen van, we gaan er gewoon wel over praten en ik hoop dat ik andere mensen daar ook mee kan helpen. Dus ik mocht bij hem langs en bij verpleegkundige Elisa, om het verhaal te horen achter, nou ja, wat achter die datingsite zit.
0: En wat zat erachter?
3: Ja, twee mooie verhalen eigenlijk. Want Elisa is in begin 40ste nog aan een zorgopleiding begonnen. En is ook nog voor haar masterthesis tot verpleegkundig specialist. Had ze ook eenzaamheid als onderzoek. Dus ja, dit is natuurlijk ook gewoon een vorm van eenzaamheid. Dat verhaal van Piet. En ook al is het dan meer de fysieke vorm dan de vorm in je hoofd waar je je wel eens eenzaam in kan voelen. Nou ja, en Piet durfde dus het uiteindelijk met zijn gedachten dit te bespreken met Elisa Loa. En ja, naar verschillende gesprekken bleek ook Piet op zoek was eigenlijk gewoon naar dat warme lijf in zijn bed. En ja, Elisa dacht daarop van, nou, ik ga eens kijken hoe ik hem dan kan helpen.
0: Ja, dat gebeurde dus via die advertentie op die datingsite. Heeft hij uiteindelijk dan gevonden wat hij zocht?
3: Ja en nee. En dat klinkt een beetje als een vage antwoord misschien. Maar nee, dat warme lijf in zijn bed, dat heeft hij nog niet gevonden. Dat vindt hij zelf wel een beetje jammer. Maar hij zegt ook, ga er niet meer naar op zoek, dan moet het me maar overkomen. Maar de zoektocht heeft hem in die zin wel iets opgeleverd, dat het erover praten en de gedachten die erbij kwamen en wel hebben geleerd dat eigenlijk dat warme lijf natuurlijk ook wel iets is waar hij naar zoekt. Maar vooral ook de verbondenheid dat hij eigenlijk mist met iemand. Dat maatje wat hij gewoon vroeger altijd met zijn vrouw heeft gehad. Hij zoekt eigenlijk gewoon iemand die begrijpt hoe gek hij is op muziek maken, die zijn zelf geschreven teksten snapt en die ook weet hoe zijn humor een beetje begrijpt. En hij heeft gewoon geleerd dat wij erover praten goed doet. En ja, voor Piet, meneer Karman, is het glas echt altijd half vol. Was leuk om dat bij hem te zien. En mooi ook de boodschap die hij nog meegaf van, onderwerpen als deze zouden ook eigenlijk geen taboe meer moeten zijn. Dus praat erover.
0: Een mooi verhaal vanuit Kolijnsplaat. Esme Beg, dank je wel. Laat ik nou ook trouwens aansluiten bij de stelling vandaag in Zegt U Maar. Want Piet heeft er net wel over willen vertellen. Maar veel aandacht is er niet voor dit onderwerp. Dus de stelling is, er moet meer aandacht zijn voor eenzaamheid bij ouderen. Bel naar 0118-499999 en geef je mening.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhuisjes.nl.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: voordeeluitjes.nl. E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Bel jij zo meteen naar Zegt U Het Maar om te praten over huidhonger. Je bent van harte welkom. Het is nu 6:01. We gaan eerst nog naar een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen praat ons bij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De celstraf van 5 jaar voor een voormalige voetbaltrainer en leraar uit Vlissingen is definitief. De man misbruikte een oud leerling en filmde jarenlang naakte jongens in kleedkamers. Het OM eiste een hogere celstraf van 7 jaar. Toch laat het OM het er hierbij zitten, net als de verdediging. Bij de verkoop van bontjassen in Koudekerken is goud gestolen. Dat zit zo. Bewoners van de Evertse straat zagen een advertentie waarin jassen te koop werden gevraagd. De verkoper kwam aan huis om de jassen te kopen en vroeg of de bewoners ook goud hadden. De man zei dat in te kopen. De bewoners wilden hun goud laten taxeren en gaven het mee. De man legde een klein geldbedrag op tafel en verdween met het goud. De politie vermoedt dat er een groep rondtrekt en meer mensen oplicht. De gemeente Terneuzen koopt 100.000 herbruikbare drinkbekers. Organisaties kunnen die dan gebruiken bij evenementen. De gemeente hoopt zo een handje te helpen bij het verminderen van plastic afval. Het is de bedoeling dat bezoekers de beker niet op de grond laten vallen, maar weer meenemen naar de bar. Het festival De Ballade gebruikt de bekers voor het eerst bij het evenement. En ziekenhuis Zorgzaam heeft de Golden Hip Award gewonnen. De prijs is voor ziekenhuizen die uitblinken in de behandeling van oudere patiënten met een heupfractuur. Zorgzaam won de prijs voor het eerst en liet 4 andere genomineerde ziekenhuizen achter zich. Het weer in Zeeland vanavond nog vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot 16 graden bij een zwakke wind. Morgen ook zonnig en 27 tot 29 graden. Vrijdag kan het 30 graden worden, maar dan ook kans op stevige buien met onweer. In het weekend ook weer zomers en zonnig. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Verkeersinformatie dan bij Omroep Zeeland. Mocht je over de eilanden in de richting van Rotterdam gaan, houd dan rekening met flinke vertragingen. Een uur langer ben je onderweg, want er staat file tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 in verband met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A15. En ook op de wegen daar in de regio, met name de N218 en de N492, moet je rekening houden met flinke vertraging. Omroep
8: Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
0: Zeeland. Vandaag een onderwerp waar niet zoveel over gesproken wordt. Eenzaamheid in een zorginstelling. Want ja, je bent er toch omringd door allerlei mensen. Dus waarom zou je je dan toch eenzaam kunnen voelen? Nou, dat gebeurt wel degelijk, omdat mensen wel iemand anders in de buurt hebben om een potje mee te scrabbelen. Maar iets wat dichterbij komt, zoals je gewend bent geweest met je partner je leven lang, dat is er niet bij. En dat brengt ons bij de volgende stelling. Er moet meer aandacht zijn voor eenzaamheid bij ouderen. Je kunt op de stelling reageren door te bellen, heel graag zelfs, of te reageren op ons WhatsApp-kanaal. Dat kan ook 0118 499999. En dan probeer ik soms een toepasselijk plaatje daarbij te zoeken om eens even te draaien, om iedereen uit te nodigen om tijdens dat plaatje te bellen. En ik dacht maar, we doen dus even deze. Vanwege de toepasselijke titel Touch Me.

0: Touch me all night long. Ja, dat is misschien wel weer echt veel van het goede, maar het gaat over eenzaamheid bij ouderen. En dan kan dat zich uiten in huidhonger, het missen van fysiek contact. Ook al ben je omringd door allerlei anderen. Over die eenzaamheid gaat het in Zegt u het maar. De stelling is, er moet meer aandacht zijn voor eenzaamheid bij ouderen. We zijn gebeld door Mark van Dorselaar vanuit Hulst. Goedemiddag, Zegt u het maar.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Mark van Dorselaar. Ik bel vanuit de functie van lid van de kerngroep Eenzaamheid van Hulst voor Elkaar. Wij zijn dus een groep die bedenken allerlei oplossingen om mensen uit de eenzaamheid te halen. Mm-hmm. En we zijn afgelopen vrijdag zijn we naar een symposium in Bussum geweest. En dan was ik best wel onder de indruk van die presentaties. In ieder geval is me duidelijk geworden dat 46% van de Nederlandse bevolking te maken heeft met eenzaamheid. En dat wil niet zeggen dat je er altijd last van hebt, maar het is toch wel een enorm groot aantal. En uiteraard, u heeft het over ouderen en met huidhonger. Dat is inderdaad ook zo, maar niet alleen ouderen natuurlijk, maar eigenlijk alle leeftijdscategorieën. En ik wilde toch ook eventjes gebruik maken van de gelegenheid om een beetje reclame te maken voor een project wat wij aanstaande zaterdag gaan opstarten. En dat is dan voor jongeren die kampen met eenzaamheid of in ieder geval een gevoel van dat ze geen aansluiting vinden bij mensen in de omgeving van hun eigen leeftijd. Omdat die oftewel vanwege studie of zo niet meer in de buurt wonen. En dat is door jongeren zelf opgestart. En dat is denk ik wel interessant. Ik ga er niet te veel over zeggen, want iedereen in de gemeente Hulst kan het teruglezen in het blaadje wat is rondgestuurd door Hulst voor Elkaar. Mm-hmm. En dat staat op bladzijde 7. De Next Gen Hulst is dat. En dat is een van de oplossingen die we bedenken, zeg maar, om die eenzaamheid tegen te gaan. Want het is best een heel groot probleem, dat klopt.
0: Ja. Maar dan nog even, als we het over ouderen hebben. Ja, wat denkt u? Wat is een goede manier om er iets aan proberen te doen?
1: Ja, daar hebben we ons ook al over gebogen. En dat was eigenlijk ook heel erg lastig. Vandaar dat we ook naar het symposium gegaan zijn. En we hebben dus ontdekt dat er eigenlijk een hele goede opleiding bestaat. En dat eigenlijk in iedere gemeente daar een paar mensen die opleiding gevolgd zouden moeten hebben. Want het is niet zomaar even iemand op de koffie vragen of wat dan ook. Dan los je die eenzaamheid niet meer op. Je kunt wel wat contact leggen, maar het is veel professioneler moet het worden aangepakt. En we hebben daar de tools voor gezien. En we hopen dat dat doorcijpelt en dat de gemeentes daar ook meer geld voor beschikbaar gaan stellen. Want het is best een groot probleem.
0: Nou, hou ons op de hoogte daarvan dan of u daarmee aan de slag gaat. En voor nu, hartelijk dank voor de bijdrage.
1: Graag gedaan. En succes nog met uw uitzending.
0: Hartelijk dank. Dat moet goed komen. Fijne avond. Dag. Van Hulst gaan we naar Kamperland toe, naar Gerard Geelgoed. Goedemiddag, zegt u het maar.
2: Goedemiddag. Ja, ik heb er wel mee te maken gehad. Ik ben voorzitter van de cliëntenraad, Kleinborg. Ik ken de casus heel goed. Mm-hmm. Niet in detail natuurlijk, want dit is een probleem. Een thema waar je niet over praat eigenlijk.
0: Nee, hè?
2: Wij hebben als cliëntenraad in onze jaarvergadering hebben wij het onderwerp bij de kop gehad. Dat ging dan over informele zorg. Dat is dan in dit geval zeg maar een partner die nog thuis is. En waar dan de gelegenheid is om man of vrouw te bezoeken en te helpen, zeg maar, in een bepaalde fase. Mm-hmm. En dan krijg je ook, persoonlijk contact. Want als het niet door een partner is, dan krijg je al snel de privacy om je nek. Van, als je te toeschietelijk wordt als hulpverlener of als mm-hmm. bezoeker, dan dat moet dan wel helemaal passen. Dat is wel een beetje een eng gebied, wordt dat.
0: Want even, ik snap dat we er een beetje voorzichtig over spreken, hoor. Maar u bedoelt eigenlijk van, als je als verzorgende dan ineens eens iemand over zijn rug aait, dan kunnen anderen denken van, ho, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, dat mag, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Kijk, waar ligt de grens? En ja. We worden, zeg maar, geïnstrueerd. Als professional moet je afstand houden.
0: Ja.
2: Ik doe ook pastoraat. En dan moet je afstand. Je moet ervoor waken dat je niet te kort bij elkaar komt, zeg maar.
0: Ja, en dat knelt hier misschien dan wel juist.
2: En dat knelt hier enorm. En ik wil daar niet voor pleiten om dat te verruimen, maar waar ligt de grens? Ja. En dat is nou juist het gevoelige. Kijk, want als het een partner is, dan zeggen wij in een verzorgingshuis, laat de professional, laat die de ruimte geven en laat die ook aanleiding geven om te zeggen, je mag wel wat intiemer met je partner als je op bezoek komt.
0: Ja.
2: En dan doen we de deur dicht of zo. Of,
0: precies.
2: Snap je? Dat is ook al een stap in de goede richting.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus daar trekken we wel een beetje aan om dat bespreekbaar te maken. En ook voor de verzorging, degene die daar verantwoordelijk voor is.
0: Mm-hmm.
2: Dat die daar meer ruimte voor geeft. En ook, zeg maar, de eerste stap zet van je mag wel wat meer doen als...
0: Ja.
2: Want dit is toch een beetje een afstand nog.
0: Ja, zeker. Maar goed, dit gaat dan vooral om mensen die natuurlijk nog een partner hebben. Het is natuurlijk helemaal ingewikkeld voor mensen die niemand meer hebben. Ik bedoel, ja.
2: Precies, en daar ligt nou een beetje de moeilijke grens.
0: Ja, ja.
2: He, dus kijk, als je iemand uitnodigt, een professional, zeg van nou, ik heb een adres en die komt bij je op bezoek. Dat kan ook.
0: Ja, laten we het een intimiteitsprofessional noemen, zeg maar.
2: Juist.
0: Ja, ja.
2: Dat kan ook.
0: Begrijp wat
2: je bedoelt. Dan is het echt een professioneel, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En goed, en dan is de vraag natuurlijk weer, hè, want dat ging in het voorbeeld van Pieter ook over. Ben je geholpen met zo'n lijf tegen je aan, als dat van een sekswerker is? Of gaat het ook meer gewoon om iemand die je goed kent?
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Nou ja, daar ligt dan de grens.
0: Precies, interessant.
2: Daar ligt
0: nou,
2: dan de grens, want ik ken de casus wel natuurlijk. Ik ken ook Lisa goed.
0: Interessant.
2: Ik ken Piet goed, maar weet je, je praat daar niet over.
0: Nee.
2: Want dat zijn dan toch, zeg maar, privé dingen.
0: Ja, nou interessant dat we er toch over hebben gehad, Gerard. Ja. Dank je wel voor het bellen.
2: Ja, oké.
0: En tot de volgende keer. Als je ook nog jouw mening over kwijt wil, over eenzaamheid, hè, mag ook in een wat breder perspectief gaan. Over meer aandacht voor eenzaamheid bij ouderen. Je bent van harte uitgenodigd om van je te laten horen. We gaan naar mevrouw Huisman vanuit Goes. Goedemiddag, zegt u maar.
3: Goedemiddag. Ik kwam vanmiddag weer langs de wc op de Oostsingel. Er was weer een vuilniszak, hele volle vuilniszak neergegooid. De vogels waren al aan het pikken en aan het doen. Dus ik loop naar het, kan hem zelf niet meenemen. Dus ik loop de stad in en ik zie daar een meneer prikken in de straat. Ik zeg, god, bent u van de gemeente? Hij zegt, nee, ik ben iemand van de Beto. Ik zeg, nou meneer, ik zeg, er ligt daar toch op de wc een grote zak met vuil. De vogels zijn er al aan het pikken.
0: Mm-hmm.
3: Ik zeg, zou je die misschien mee kunnen nemen? Hij zegt, mevrouw, ik doe het. Nou, kom er maar eens op. Dus ik kom nou thuis en hij is netjes weg.
0: Nou.
3: Dus ik wil die meneer bedanken dat hij die meegenomen heeft.
0: Okay.
3: Want het is schandalig. Van de week heb er een hele week ook een tas met spullen gestaan.
0: Mm-hmm.
3: Het ging een beetje regenen. Het krant waren kranten achteraf. Blijf ook maar liggen. Dus ik was zo blij dat die man het opgeruimd heeft.
0: Ja.
3: Daar wil ik hem hartstikke voor bedanken.
0: Nou, mooi dat dat bij deze dan toch nog even gebeurd is, mevrouw Huisman. Dan mag ik toch even met u naar de stelling van vandaag, dat er meer aandacht moet zijn voor eenzaamheid bij ouderen. Hoe denkt u daarover?
3: Ja, ik ben niet eenzaam. Ik ben ook 88, maar ik ben niet eenzaam. Dus ik heb nog vrijwilligerswerk. Ik heb mijn kinderen hier.
0: Mm-hmm.
3: Ik kan nog de auto rijden. Dus ik ben niet echt dat dan zegt van jongen. Ik denk altijd, oh, kan ik dat ook nog even doen? Maar ja, moet je luisteren. Ja. Als je natuurlijk maar een klein kamertje hebt waar je in moet zitten.
0: Nou.
3: Dan is het toch, dat vind ik heel erg.
0: Ja.
3: Daarom sta ik met de mensen ook rummikuppen en zingen. Want dan zijn ze nog even van de kamer af.
0: Nou, precies.
3: En luister, ze doen heel veel voor de mensen hier, hoor.
0: Ja, precies. Precies.
3: Daar gaat het niet om. Nee. Maar ik vind het toch fijn dat ik zelf niet eenzaam ben en dat ik de mensen kan helpen.
0: Ja, dus eigenlijk zorgt u ervoor dat er ook nog minder eenzaamheid is dan dus?
3: Nou ja, ja.
0: Toch een beetje?
3: Ja, dat wel. Maar ja, goed, doe het ook graag, hè?
0: Ja, nee, dat is mooi. Dan snijdt het mes aan twee kanten.
3: Zo is het.
0: Precies. Nou, hartelijk dank voor het bellen, mevrouw Huisman.
3: Ja. En nu bedankt voor het aanhoren.
0: Ja, natuurlijk. Altijd. Van harte welkom. Een fijne avond.
3: U ook.
0: Je luistert naar Zegt u maar. En er kan gebeld worden over de stelling dat er meer aandacht moet komen voor eenzaamheid bij ouderen. Ook als je mensen wil bedanken voor het opruimen van de vuilniszak. Maar het gaat vooral om de stelling van vandaag. Een reactie die er nu nog binnen is gekomen van Jan. En die zegt: eenzaamheid is erg persoonlijk. De een is snel eenzaam, de andere kan zich goed bezighouden. De dagbesteding in zorginstellingen is erg belangrijk voor bewoners. Een organisatie zoals De Zonnebloem, Humanitas, organiseren ook uitjes voor deze bewoners. Veel ouderen zeggen niet snel dat ze eenzaam zijn. Als vrijwilliger heb ik er veel bezocht en dat deed hen goed en mij ook. Als je wil reageren op de stelling, laat van je horen.

0: De volgende beller heeft zich aangediend. Luister naar de naam Maarten van Hout. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Ja, goedemiddag met Maarten van Hout. Ik wil even dit zeggen. Deze dingen moet niet bezwaard willen, vind ik.
0: En hoe bedoelt u dat?
1: Nou, van eenzaamheid. Er zijn er velen die willen dat zelf, ja? Ook in bejaardenhuizen, die doen daar met alle dingen niet mee. Dus ik vind niet te zwaar tellen. Maar één ding moet ik zeggen. Mm-hmm. Ja? Wanneer de eenzaamheid, dat de kinderen niet veel aan andere kinderen zijn, niet veel naar de ouders gaan, ja? Maar wanneer zij gestorven zijn, dan zijn ze tegelijk. Want het gaat alleen maar om het geld.
0: Oh.
1: En dan zijn ze er hou. Dan zijn ze vlugger als ze een bezoek brengen.
0: Oh jee, dat gevoel heeft u?
1: Ja, nee, ik heb het zelf meegemaakt.
0: Ach.
1: Ik bedoel maar, ze zijn nog niet koud of ze zijn er al.
0: Ach, nou, maar dat klinkt wel heel erg naar.
1: Ja, nee, dat probleem is er wel.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn vrouw die is zelf 40 jaar voor iemand gezorgd.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een vrijgezel,
0: mm-hmm.
1: Ja. En er is alles voor gedaan. Zaterdagavond, zondags dan bellen die. Dit en dat wil hij dat voor me doen.
0: Mm-hmm.
1: Alles gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar het eindresultaat. Ze is wel betaald voor die dingen. En ook als ze daar een dag in de week werkt.
0: Ja.
1: Is allemaal wel betaald. Maar het overgeblevene. Dat is allemaal naar de broers en een zus gegaan.
0: Ja, en dat vindt u niet helemaal eerlijk?
1: Nee, maar dan zei ik van de andere kant, mijn vrouw heeft altijd klaargestaan en vele dingen gratis gedaan. Ook naar het ziekenhuis gereden, noem maar op. Een belletje, even ernaartoe, geen probleem. Maar dan zei ik de andere kant, dan zei ik van eenzaamheid. Mijn vrouw heeft veel voor twee gezinnen gedaan.
0: Mm.
1: En dan 0-0-0, einde. En dan zei ik de andere, die zei ik, passa.
0: Nou.
1: En dat is weer met de mentaliteit aan de dag vandaag, meneer. Echt
0: ja,
1: waar?
0: Ja.
1: Dat zeg ik eerlijk.
0: Ik hoop niet bij iedereen, maar nog
1: nou,
0: even.
1: Die velen.
0: Nee,
1: die
0: precies.
1: Velen.
0: Ja, ja.
1: Alleen maar om dat geld.
0: Ja. Nog even tot besluit dan, meneer Van Hout. U zei ook iets van mensen kiezen er zelf voor. Hè? Dus u vindt wel dat als je ook niet meedoet aan wat je wordt aangeboden, dat je misschien ook niet moet mekkeren dan?
1: Nee, dat vind ik. Tuurlijk. Want er zijn er in bijvoorbeeld in Sint Maartensdijk hier in Maartenslot.
0: Mm-hmm.
1: Dan worden dingen gedaan. En er zijn de helft die doen er niet aan mee.
0: Nee.
1: Maar dan moet je daar niet over zeuren ook.
0: Nee.
1: Dan zeg ik, niet te veel aandacht daarvoor.
0: Oké. Nou, heel helder. Dank voor de bijdrage in ieder geval.
1: Oké, dank u wel.
0: En een heel fijne avond gewenst. Maarten van Hout was dat. Een van de bellers in deze editie van Zegt U Maar. Reactie nog van Ans van Enigen, die zegt nog, het is echt waar, je kan je naaste lichamelijk en geestelijk missen. Als je ook nog wil bijdragen aan de discussie, laat het even weten door te bellen naar 0118 49 99 99.

0: Een reactie is er binnengekomen van Lilian. Die zegt, ja, spelletjes doen, dat heeft niets te maken met huidhonger. Nou, dat zijn inderdaad dan wel weer heel verschillende dingen. Even ergens komen om een spelletje te doen, dat lost de huidhonger natuurlijk niet op, waarvan akte. We gaan naar mevrouw Jansen, die wil ook nog graag reageren in deze uitzending. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Goedemiddag, kan het nog?
0: Tuurlijk, gaat u gang.
1: Oh, ja, is er nog tijd voor? Nou, ik moet luisteren, ik ben 90 jaar en ik ben niet eenzaam.
0: Wat fijn.
1: Heerlijk.
0: En hoe heeft u dat zo voor elkaar gekregen?
1: Ja, en toch veel meegemaakt. Heel veel meegemaakt. En ik ben gelukkig gezond. Mm-hmm. Ik doe nog alles. Ik mag nog auto rijden. En ik doe nog handwerken. En dat zeg ik, ik ben altijd alleen geweest. Dat ik niet zou lopen of op visite of dit of dat. Dat scheelt natuurlijk ook, hè?
0: Nou, hoe bedoelt u dat?
1: Nou, ik ben gezond, ik doe handwerken, ik doe mijn bloemen verzorgen. Ja. Ik kan nog zoveel en daar ben je niet eenzaam mee.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het toch misschien wel anders is als je bijvoorbeeld eerder in je leven een relatie hebt gehad en dat het dan ja, toch anders is als die er niet meer is.
1: Ja, want mijn man is al overleden van 2009.
0: Nou, daarom. Maar bedoel, dat moet toch heel anders zijn geweest daarvoor en daarna?
1: Och. Maar daarom zeg ik, ik ben nu niet eenzaam.
0: Nee.
1: Nee, want ik heb een heel goed leven gehad met mijn man. En we hebben natuurlijk veel besproken natuurlijk. En dat scheelt ook dat je veel praat. Mm-hmm. Hey, als er wat op doet. Mm-hmm. En mijn man zei altijd doorgaan met wat of je nu doet. Ja. Wat of je graag doet. Dat mooi door blijven gaan. En dat scheelt natuurlijk ook, hè.
0: Ja. Ja, en dan eigenlijk, als ik u zo goed hoor, en ik luister even naar degene die voor u belde, die zeiden dat er ook veel ouderen zijn die er dan voor kiezen om niet mee te doen aan activiteiten. Als ik u zo hoor, dan is juist wel meedoen heel belangrijk.
1: Ja, ja, want ik ga ook kaartjes maken, ik ga naar de bingo, en als er wat is, dan heb ik er zin in te gaan, heb ik geen zin in blijven thuis.
0: Ja,
1: we zijn gelukkig niks verplicht, hè?
0: Nee, absoluut waar.
1: Doen we het of we wel.
0: Ja.
1: Heb je zin? En ik kijk nog graag naar tv. Zondags luister ik naar de kerkdienst. Dus ik bedoel wat. Maar ik heb heel veel meegemaakt. Dus ik kan wel spreken dat ik vele littekens heb.
0: Nou, en dan toch op deze leeftijd tevreden met hoe het dan nu gaat, begrijp ik.
1: Ja. En dat is natuurlijk dat ik heel gezond ben. Ik zorg nog voor het eten, kan nog alles.
0: Nou kijk, dat kan ik me voorstellen.
1: Grote reden tot dankbaarheid.
0: Nou, absoluut. En mooi dat u daar even over wilde bellen, mevrouw Jansen.
1: Oké.
0: Hartelijk dank daarvoor.
1: Ja.
0: En een goede avond, hè.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag. En tot besluit natuurlijk nog even de uitslag dan van de stemming via ons zogenoemd WhatsApp-kanaal. Daar is volop gereageerd en eigenlijk is volmondig iedereen het ermee eens. Er moet meer aandacht zijn voor eenzaamheid bij ouderen. Er zijn slechts 8 Zeeuwen die daar anders over denken. Die zijn het ermee oneens. Toch ook interessant. Goed. Morgen een nieuwe stelling en natuurlijk ook weer vanaf 6:30 een nieuwe, zegt u maar.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ik heb mensen pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessilgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Melding van de ANWB gaat nog altijd over de hinder op de N57. Ben je in de richting van Rotterdam aan het rijden, houd dan rekening met een uur vertraging op die N57 in het laatste stukje. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 2 kilometer file. En rijd dus om, maar doe dat dan niet over de N218, want ook dan kom je in de file te staan. Of op de N492, want ook daar staat file. Dus rijden met een grote boog omheen als je de richting van Rotterdam moet nemen en je was van plan om via de eilanden te gaan.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
15: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
0: Zeeland. De Zeeuwse gemeenten waren jarenlang niet te spreken over de manier waarop havenbedrijf North Seaport ondermijning probeerde tegen te gaan. Ze deden volgens hen namelijk veel en veel te weinig. Het is 6:06 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en niet leunen op Amerika. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 1:10 dan hoor je van John Havenga hoe de komende uren en dagen eruit zien. Heb je een vraag over deze uitzending of wil je gezellig meepraten? Stuur dan even een appje. En dat doe je naar 0118 499999. Een heel goedenavond en wat fijn dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: vind het wel een fijn plaatje eigenlijk van Shanna Spyro. Material Lover. 6:09 is het. Gemeenten en ondernemers in de Zeeuwse haven voelden jarenlang dat North Seaport te weinig deed tegen criminaliteit in het havengebied. Vooral Vlissingen en Borselen drongen aan op meer actie. Maar volgens documenten die Omroep Zeeland heeft opgevraagd kwam het havenbedrijf maar zeer traag in beweging. Verslaggever Rick Bolt ging daarom eens bij het bedrijf langs en vroeg de CEO om een reactie.
1: De haven was tot dat moment eigenlijk altijd verantwoordelijk voor, zeg maar, de veiligheid op het water. En in één keer werd hen een vraag gesteld over, ja, doe ook wat aan ondermijning. Je kunt de vraag stellen, je geeft iemand een nieuwe taak, maar daar horen dan ook bevoegdheden bij en ook geld. En die bevoegdheden en dat geld, dat was nog niet geregeld. Dus dat gaf op dat moment wel even wat onzekerheid. Maar intussen, in 2023, werd dat geld wel gerealiseerd en konden we ook de middelen aanschaffen. Dus toen veranderde dat wel en hebben we ook onze bezetting enorm uitgebreid, juist op dit onderwerp. Er zijn waarschijnlijk wel wat verschillende beelden geweest over de snelheid waarmee zoiets te realiseren is. En ja, dat heeft langer geduurd dan sommige mensen gedacht hebben. Maar intussen zijn we wel daar echt heel erg druk mee bezig.
2: Als we dan kijken, want er zijn ook wel opmerkingen over een beetje over de cultuur. Dat ze zeggen, ja, het economische belang wordt altijd afgewogen tegen het veiligheidsbelang. Zou dat veiligheidsbelang niet altijd voorop moeten staan?
1: Nou, er kunnen verschillende beelden zijn over die visies. Maar ik kijk naar wat ik weet en hoe de organisatie hier reageert op dat soort zaken. En dan kom ik tot een andere conclusie.
2: Ja, want als u dan terugkijkt, denkt u dan, hadden we wat anders moeten doen?
1: Nou, ik denk dat zeg maar vanuit buiten gezien het onderschat wordt hoe moeilijk het is om zo'n compleet nieuwe taak, zonder dat je daar de middelen en de bevoegdheden voor hebt, om dat op orde te krijgen. Daar heeft echt wel even wat tijd nodig gehad. Misschien ook wel, zeg maar, om het besef, ja, dit wordt dus echt van ons verlangd. Maar om het dan zover te krijgen dat je organisatie daarop ingericht hebt.
2: Ja, een van de punten van kritiek was dat North Seaport zich meer zag als een verbinder en niet als verantwoordelijke voor de veiligheid in de haven. Hoe kijkt u daar naar?
1: Ja, North Seaport is echt een verbinder. Hè? Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Want we hebben ook niet heel veel bevoegdheden. Hè? Wij kunnen bijvoorbeeld geen bonnen uitschrijven. Wij kunnen geen mensen aanhouden. Daar hebben we echt andere organisaties voor nodig. Dus ja, wij zijn degene die zorgt dat er goed wordt samengewerkt in ons havengebied.
2: Want wat doet North Seaport voor die veiligheid, voor die ondermijning?
1: Nou, op dit moment hebben we en ons personeel opgeleid. Extra personeel aangenomen met een echte veiligheidsachtergrond. Daarnaast hekken geïnstalleerd. Camera's extra geïnstalleerd en dat soort zaken om de boel in de gaten te houden. We hebben ook een meldingspunt geïnstalleerd waarin mensen die bij ons werken kunnen melden dat ze dingen zien die eigenlijk volgens hun niet deugen of misschien niet deugen. Dat hebben we ook gedaan.
0: En dat zei de CEO van North Seaport, Cas Keunig. Wil je nou meer weten over dit verhaal? Kijk dan even op onze site of in de app.

0: The Sweetest Thing van U2. Het is 6:15. De weersverwachting krijgen we al deze hele uitzending van John Havinga. John, wat voor dag hadden we?
1: Nou, ik ben een blij weerman, want we hebben de opklaringen gekregen die ik had verwacht. Het heeft wel lang geduurd. Het was vanochtend nog grijs en bewolkt. Nou. Maar langzaam maar zeker zagen we wat gaatjes in het wolkendek komen. En ook op dit moment zie je nog wel dat er wat bewolking aanwezig is. Maar de zon die komt er ook goed doorheen. Dus dit noemen we in de meteorologie gewoon vrij zonnig weer. Met daarbij de matige zuidwestenwind. En ik ben ook erg tevreden over de verwachte maximumtemperatuur. Vanochtend had ik gezegd 23 tot 25 graden. Dat is exact uitgekomen. 24,7 Westdorpen, 23 graden rond Vlissingen. Dus die temperatuur die houdt zich heel goed aan de verwachting.
0: Mooi.
1: Dus als dat ook doorzet, die verwachting van mij voor morgen en de komende dagen, dan wordt het nog een stuk warmer. Want morgen wordt het 27 tot 29 graden. Bijna al de tropische temperaturen. Dus we schieten echt snel door met die temperatuur. Je kunt het ook alweer merken, hè? Als je buiten loopt en de zon schijnt een beetje, het voelt een beetje benauwd. Het is echt een andere luchtsoort dan waar we ons in het weekend en begin van deze week nog in bevonden. Dus echt wel de zomerse temperatuur, die gaan we echt wel morgen ook weer bereiken. Maar dan wordt het gewoon met veel meer zon, wordt het gewoon ook veel sneller warm. Dus er is ook een hitteprotocol afgekondigd door de veiligheidsregio. Onder andere bij de brandweer moeten we daar rekening mee houden. Ik werk bij de brandweer, zoals je weet. Dus dat betekent ook voor andere mensen, als je morgen zwaar werk doet, doe het even rustig aan. Want de zonkracht is maximaal. En met die temperatuur van 7 tot 9 graden, ja, gaat het natuurlijk snel. En worden we heel snel verhit. Dus even een tandje lager.
0: En dat is dan nog maar een soort van opstapje naar de vrijdag.
1: Ja, inderdaad. Want dan gaan we gewoon naar de tropische waarden. Ja. Dus dat betekent temperaturen van 30 graden of meer. Ik denk dat die 30 graden zonder al te veel moeite gehaald gaat worden. Omdat we ook vrijdag al veel zon hebben. En dat betekent dus dat we gewoon op sommige plekken misschien wel de 32 graden gaan halen.
0: Zo.
1: De wind komt uit het zuiden. Er zitten wel een paar addertjes onder het gras. Zoals ik eigenlijk ook al vanmiddag tijdens de lunch tegen je zei. Er zitten een paar buien aan te komen. Dat zijn eigenlijk twee. Als we er wat op inzoomen. Dan komt de eerste al in de nacht van donderdag op vrijdag. Mogelijk geeft hij dus al wat eerder dan vrijdag ook een paar onweersbuien. Mm. En de tweede die komt in de middag en avond van vrijdag. Dus dat betekent dat het barbecue weer misschien een klein beetje met een handicap te maken heeft. Maar goed, het doet niks af aan het zomers weer en ook het hele warme weer. Dus vrijdag die tropische temperaturen. Dan gaan we zaterdag even een beetje bijkomen. Dan komt de wind matig uit het noordwesten. Dat betekent iets lagere temperaturen. Maar nog altijd wel die zomerse waarde van 25, 26 graden. Ook gewoon weer een vrij zonnig weerbeeld. En zondag, maximaal zonnig. 28 tot 29 graden gemiddeld. Ja, het ziet er gewoon uit dat het voorlopig eventjes gewoon zomers blijft.
0: En daarom dus ook dat hitteplan, John. Dankjewel.
2: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en de

0: Super Light van Taylor Swift. 7:08 in IJmuiden kon je de Hollandse Nieuwe kopen voor een gulden. Maar hadden mensen nog wel guldens? Dat hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers ziet geen mogelijkheid om buitenslapers voor de nacht tijdelijk onderdak te bieden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om mensen voor wie er geen plek is in het centrum, maar die niet in de noodopvanglocatie slapen. En dat komt omdat ze na vertrek van de bus in Ter Apel aankwamen bijvoorbeeld, of omdat ze er zelf voor kiezen om op het voorterrein te overnachten. Sinds 20 mei is het zo druk bij het aanmeldcentrum dat niet meer iedereen binnen kan komen, alleen kwetsbaren die voorrang krijgen. Nederland en de rest van Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid, staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van de VS. De minister denkt dat dat voor 2030 wel te regelen moet zijn.
1: Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren, en als we dat op een slimme manier doen in goede samenwerking met de landen om ons heen, dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
0: Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapenindustrie zelf gaan zijn en ook de eigen systemen gaan produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Alle laadjes en opbergblikjes in IJmuiden zijn nog eens goed doorzocht, want daar kon je de Hollandse Nieuwe kopen voor een ouderwetse gulden. Vishandelaar Nico Waasdorp hoopte met deze stunt aandacht te krijgen voor de haring, want het nieuwe seizoen is begonnen.
2: Ja, alles wordt duurder, boodschappen worden duurder, en ik denk, ja, haring, eigenlijk een Hollands, puur Hollands product, ja, moet toch betaalbaar zijn voor iedereen. Dus ik denk, nou, mooie openingstunt van het nieuwe haringseizoen, een gulden. Heb je nog guldens?
3: Ja, geef maar even 2.
4: Je gaat nog 1 gulden.
3: Nee. Ja? Nee. De laatste.
4: De laatste.
3: En waar lag die?
4: In het keukenmaatje. Ja.
3: En u had nog guldens?
5: Ook nog. Vorige week nog even gevonden in een blikje achteraf. Stond toevallig.
3: Soms moet het zo zijn, hè?
5: Ja, inderdaad.
2: Dit is allemaal nieuwe haring. Ja, en dat kan je zien aan de glans. Van binnen zijn ze dan nog mooi rood van kleur. Want zit die haring dan een jaartje al in de vriezer, dan wordt de kleur bruin. Dus ze zijn heel mooi roosig van kleur. En de smaak is heel ziltig.
3: Ja, je hebt vast nog wel een paar oude over.
2: Ja, maar die oude voor de Duitsers. Als de Duitsers komen, dan geven we die oude mee.
0: Oh, dat is toch niet te geloven. Ik hoop toch dat het een grapje was van vishandelaar Nico Waasdorp. Maar die Noord-Hollanders, ik ken ze een beetje en ik vertrouw ze voor geen meter wat dat betreft. Het is 5:07. Je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Wet, wet, wet nu met Sweet Surrender.

0: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
6: Een bijzondere barbecue op het strand van Vlissingen. Waarom en wat er precies zo bijzonder aan is, dat hoor je zo meteen bij onze Zeeuw van de Dag. Nu het Zeeuwse nieuws van 1 minuut over 6:30. Stefan Dalen, goedenavond.
7: Goedenavond. De celstraf van 5 jaar voor een voormalige voetbaltrainer en leraar uit Vlissingen is definitief. De man misbruikte een oud leerling en filmde jarenlang naakte jongens in kleedkamers. Het OM eiste een hogere celstraf van 7 jaar. Toch laat het OM het hierbij zitten, net als de verdediging. 5 wandelaars die beboet werden in natuurgebied Oranjezon zijn vrijgesproken bij de kantonrechter. Ze kregen een bekeuring van €110 omdat ze over een verboden pad liepen. Volgens de wandelaars was het onduidelijk dat ze daar niet mochten komen. Verbodsborden waren kapot, omgevallen of ontbraken helemaal. 2 wandelaars waren verdwaald. In alle gevallen ging er dus een streep door de bekeuring. Bij de verkoop van bontjassen in Koudekerk is goud gestolen. Bewoners van de Evertsestraat zagen een advertentie waarin jassen te koop werden gevraagd. De koper kwam aan huis en vroeg of de bewoners ook goud hadden, want hij zei dat ook te kopen. De bewoners zagen dat wel zitten en gaven goud mee om te laten taxeren. De man legde een klein geldbedrag op tafel en verdween met het goud. De politie vermoedt dat deze truc vaker wordt uitgehaald. De gemeente Terneuzen koopt 100.000 herbruikbare drinkbekers. Organisaties kunnen die dan gebruiken bij evenementen. De gemeente hoopt zo een handje te helpen bij het verminderen van plastic afval. Het is de bedoeling dat bezoekers de beker niet op de grond laten vallen, maar weer meenemen naar de bar. Festival De Bladen gebruikt de bekers voor het eerst bij het evenement. Het weer in Zeeland vanavond nog vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot 16 graden bij een zwakke wind. Morgen zonnig en 27 tot 29 graden. En vrijdag kan het 30 graden worden, maar dan ook kans om stevige buien met onweer. In het weekend ook weer zomers en zonnig. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Stefan, dankjewel. Verkeersinformatie, dan nog 1 melding van de ANWB over de N57. Je hebt nog altijd een half uur vertraging als je in de richting van Rotterdam wil over die N57. Het laatste stukje tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Er gebeurde daar eerder vandaag een ongeluk.
8: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Anastasia. En I'm out of love. Bijna 7 minuten over 6:30. Wat heb ik allemaal nog voor je? Natuurlijk een terugblik op de dag van vandaag aan de hand van 3 opvallende fragmenten die hier op de radio te horen waren. In Hulst mag een nieuwe politieke partij gaan meebesturen. Wat gaan de inwoners daar de komende jaren van merken? Ik vroeg het aan hun voorman. Je antwoord krijg je straks. Maar eerst gaan we naar het strand toe. Naar onze zeel van de dag, en dat is Simone Brasdorp. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat een lekker weertje hebben jullie, zeg.
1: Het is fantastisch, alsof het zo heeft moeten zijn.
0: Nou hè, en jij organiseert daar een speciale barbecue. Wat is er aan de hand?
1: Nou, ik heb deze barbecue georganiseerd voor gezinnen die het financieel niet altijd even breed hebben. En om ze gewoon even een dagje te ontzorgen zonder zich druk te maken over de volgende rekening die gaat komen.
0: En waarom? Waarom wilde je dit doen?
1: Omdat ik zelf weet hoe het is om in die situatie te zitten. Ik ben er gelukkig al jaren uit. Mm-hmm. En ik wou dat in mijn tijd, om het zo maar even te zeggen, ja, dat er ook dat soort dingen georganiseerd werden. Gewoon even een dagje ontzorgen, even niks.
0: Ja, maar goed, dat lijkt me dan nog wel best een geregel voor jou dan weer.
1: Dat was het wel. ik krijg hier gewoon zo een goed gevoel van en ik word hier blij van en... Ja, ik word ook gewoon, ben ook gewoon dankbaar voor de mensen die dan weer dankbaar zijn voor mij.
0: Ja,
1: langs alle kanten, ik krijg er gewoon energie van.
0: Wat fijn. Je staat daar nu op het strand. Ik hoor wat geroezemoes. Ja. Kun je eens even omschrijven wat jij ziet?
1: Er staan picknicksets en er liggen leuke tropical kleden, zeg maar, op. Om een beetje aan te kleden. Een bar met een buffet. De barbecues die staat lekker aan, het ruikt heerlijk. Mensen zijn aan het eten, aan het drinken. Kinderen die spelen, want ze hebben ook een speelhoekje met verschillende spelletjes. En iedereen is gewoon aan het genieten.
0: Wat fijn zeg. En hoe heb je nou deze mensen allemaal hier gekregen?
1: Ik ben gaan werven via de voedselbank, want ik wou dus absoluut niet via de media. Omdat ik bang was dat er misschien de verkeerde doelgroep op af zou komen. Ja. Dus ik heb via de voedselbank, ik heb een school in Vlissingen, via oud-collega's van mij van buurteams, die heb ik benaderd en zo hebben mensen zich aangemeld.
0: Wat leuk. En er is dus ook, dat lijkt me dan toch wel weer spannend als je zoiets doet. Ja, komen er dan mensen of sta je daar dan helemaal in je eentje met je kipspiesjes?
1: Ja, dat is het risico van het vak, om het zo maar even te zeggen.
0: Maar dat is dus gewoon goed gekomen?
1: Dat is helemaal goed gekomen. De mensen zijn goed gekomen. Het weer is goed gekomen. Heel de planning is soepel verlopen. Dus ik heb een grote smaal op mijn gezicht, maar oor tot oor.
0: Nou, dat het dan maar een mooie avond verder nog mag worden daar, Simone.
1: Zeker, zeker. Daar gaan we voor.
0: En dankjewel dat jij onze zeel van de dag wilde zijn vandaag.
1: Ja, ik ben blij dat ik dat mocht zijn.
0: Nou, goed zo, fijn. Alleen maar blije mensen dan eigenlijk toch vandaag zo al met al. Kunnen we dat ook concluderen. Goed zo.
1: Ja.
0: Zeg, dankjewel. Eet smakelijk natuurlijk ook en de hartelijke groeten daar aan iedereen.
1: Ja, is prima. Groetje.
0: Hoi, hoi. Doei.

0: Simple Minds met Don't You Forget About Me. Het is bijna 7:15, 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er in sommige gemeenten nog altijd geen nieuw gemeentebestuur. Maar het kan ook anders. In de gemeente Hulst was het er namelijk al heel erg snel. Na 2 weken was al duidelijk dat de 4 partijen elkaar hadden gevonden. Tom Willaert, wethouder namens zijn eigen nieuwe partij, bevroeg ik wat er nou echt anders is nu zijn partij, Bouwen van Onderop, meeregeert.
1: Ja, een hele goede vraag. Die sluit eigenlijk wel een beetje aan bij de nieuwe regeling die gaat komen. Gemeenschappelijke regeling met alle gemeenten. In ieder geval de Zeeuwse gemeenten, sociaal domein, wat ook in mijn portefeuille zit, en jeugdzorg. En dat gaat heel ver. Dat sociaal domein, dat gaat zo ver dat wij ook die, dan kun je het hebben over het woord inclusie, maar ik vind tegenwoordig alles containerbegrip. Ik wil het vooral praktisch houden. Dat betekent dat je gaat kijken naar je verenigingsleven, je kernenbeleid, omdat we allemaal meer dienen om te zien naar elkaar. Ja. Dat betekent dat je dus ook veel meer in dialoog moet upfront, voordat je hele grote dingen gaat doen en gaat vragen, ja, speel allemaal maar een rol in wat jullie willen. En je kunt het niet dwingen. Je kunt ze ook niet dwingen mee te doen. Maar er gaat heel veel veranderen. Ook omdat het Rijk steeds meer taken bij ons over de schutting, ik ga het gewoon zeggen zoals het is, smijt. Ja. Ik zal de milde variant gebruiken.
0: Maar even, wat wordt er nou specifiek anders dan de afgelopen 4 jaar?
1: Nou, dan ga je dus veel meer in het voorveld de mensen lokaal opzoeken. Wij hebben al goede, en het ene dorp of kern, vergeet dat anders dorp zijn wijksraden, maar je gaat natuurlijk ook in dat verenigingsleven meer doen. We hebben bijvoorbeeld in een Hulst voor elkaar die al vrijwilligers zoekt voor alle verenigingen toestanden die aankloppen. Wij zitten nu eenmaal met bepaalde specifieke issues. Mijn collega Jean-Paul die noemde het al. Wij zijn qua bereikbaarheid niet altijd even gemakkelijk bereikbaar.
0: Nee.
1: We willen van alles met de jeugd. We hebben een enorme ambitieuze agenda die we ook zelfs Vlaams breed trekken. Zeker op het aspect waar Jean-Paul mee bezig is op het woongebied. Maar er zit ook infrastructuur bij. Daar gaan we mensen allemaal bij betrekken.
0: Oké, dat wordt echt anders.
1: Ja, dat wordt echt
0: veel
1: anders.
0: Veel meer bij betrokken dan de afgelopen jaren gebeurde.
2: En dan ook nog wel, als je kijkt naar de jeugdzorg.
1: Ja.
2: Wij hebben al ingezet op een voorkombeleid. Ja. Wat natuurlijk heel veel geld naar de jeugdzorg.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is ook de kunst om te voorkomen dat mensen daar terecht komen. Dus het voorkombeleid meer aan de voorkant proberen kenbaar te maken dat er, als er hulp nodig is, dat vroegtijdig kan zijn.
1: Mm.
2: Zodanig dat je later voorkomt dat je in ellenlange dure trajecten terechtkomt.
1: Ja.
2: Dat is goed voor de kinderen en ik denk ook goed voor het gezin.
0: Helder. En graag ben ik dan meneer Willaert nog wel benieuwd of we dan over een tijdje eens even kunnen terugblikken samen op hoe dat nieuwe meer betrekken van de mensen dan uiteindelijk gelukt is.
1: Gun mij de tijd en kom graag terug om het aan te tonen.
0: Op de valreep van de Zeeuwse Kamer hebben wij die afspraak toch in ieder geval kunnen maken. Wethouder en partijleider Tom Willaert van Bouwen van Onderop in de gemeente Hulst.

0: Ilse de Lange en Get It Right. Het is 7:10. We gaan terugblikken op de dag van vandaag. Aan de hand van 3 opvallende fragmenten die hier eerder vandaag op de radio te horen waren. Kerkgangers in Aardenburg die houden morgenavond een protestwaken bij de Meer Maria Hemelvaartkerk. En dat doen ze omdat de kerk open moet blijven voor eigen vieringen die afwijken van de huidige katholieke regels. Maar het parochiebestuur heeft nu de sloten vervangen en dus kunnen ze er niet meer in. Het is een verschil van inzicht over het geloof, zegt actievoerder Mark Moens.
1: Wij zijn opgevoed ondertussen 40, 50 jaar met een ander beleid vanuit het Tweede Vaticaans Concilie komt er meer in de kerk. Wij zijn daarmee opgevoed en wij willen die traditie graag doorzetten. Maar blijkbaar mag dat niet.
0: De kerk in Aardenburg was alleen nog maar open voor speciale vieringen, maar door het parochiebestuur gesloten voor een afkoelingsperiode nu dus van een jaar. Met behulp van uit Zeeland gekregen spullen kan de brandweer in Samos nu beschikken over een bluskanon. In de zomer zijn er vrij vaak hevige bosbranden met hoge temperaturen. En de vrijwillige brandweer heeft maar beperkte middelen. Jolanda Viret uit Terneuzen woont op Samos en zette zich in voor dat bluskanon.
2: Dus meestal zijn de branden natuurlijk in de zomer als die sterke winter is, de Meltemje-wind noemen wij. Ja, weet je, en als er dan een brand ontstaat, ja, dat is bijna niet te blussen. Dus het is heel belangrijk dat de vrijwillige brandweer, die is altijd als eerste ter plekke om het onder controle te houden. En ja, die jongens hebben gewoon weinig middelen. En de professionele brandweer heeft soms een half uur tot een uur nodig om ter plekke te komen. Het is soms echt, wij staan soms met verbazing te kijken waar die jongens het mee moeten doen.
0: Vertelde ze in Goedemorgen Zeeland. En in Zeeland komt thuis ging het over de werkzaamheden aan de Gentsevaart bij Kapellebrug. Maar over het nut van die maatregelen die nu genomen zijn kregen de inwoners tijdens het interview van collega Micha Tromp nogal discussie in plat Kapellebrugs.
3: Dat zal een hele vooruitgang zijn.
4: Ja, maar net een krantje tussen kregen van de gemeente.
3: Ja.
4: Dus tot dit, dat nou verkeersremmende maatregelen genomen zijn. Maar wat zijn dat?
3: Ja, zijn...
4: Want als je kijkt maar nou dat die weg leren is de bocht niet tegen 70, 80 hoog, dan noem ik echt geen verkeersremmende maatregelen.
3: Ja, het komt er misschien nog van hier en daar een beeldje niet. Zelf
4: dat
3: maar zeggen.
4: Dat gooi je niet doen, maar dan gooi je de regel al mee. Ja. Mijn plek van een reposiebrapad om te leggen, daar remt ook al af.
3: Misschien komen die er nog wel.
4: Nee, die komen er niet.
3: Oh, die komen er
4: Want dat kost weer al te veel geld.
5: Ah. Want u komt hier uit de buurt?
4: Ja, ik ben hier net over.
6: Ah. Ja.
4: Dus,
5: wat vindt u dan van de werkzaamheden dan nu?
4: De werkzaamheden zijn prima. Ja. Maar of wat nut, het eerste van mijn eind is een brief voetpad en een brief fietspad. Ja. Maar voor de weg maakt het niks uit.
0: En het bleef nog lang onrustig in de Kapellebrug. Tot zover deze editie van Zeeland komt thuis. Laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En vanaf morgenochtend 6:00 weer bij collega Remco. Ik sluit af met Bluff en hun nummer dat ze schreven in aanloop naar Concert at Sea een aantal jaar geleden. Over de Dam heet het. Ik wens je een heel mooie woensdagavond. En natuurlijk ook heel graag hoop ik je gewoon morgen weer aan de radio te hebben.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
16: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
15: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17.